NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert komt vanavond live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Ensemble L'Arpeggiata brengt een bijzonder programma met maar liefst 3 countertenoren. Ze nemen je mee langs opera-aria's en cantates uit de 17e eeuw. Luister mee naar dit feestelijke concert. Vanavond om 8 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
7: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
8: Hier, moet je opletten.
7: Chocomel?
9: Sloopmelk.
7: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner?
10: Sloopmelk.
7: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
9: Sloopmelk.
11: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. En de huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over de toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog maar 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi gaf 4 penalties. 3 daarvan waren raak, een 4e die ging tegen de lat. En Excelsior won thuis verder de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
3: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
2: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
5: Hier, moet je opletten.
4: Chocomel?
6: Sloopmelk.
4: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
6: Sloopmelk.
4: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
7: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
8: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
9: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
11: Afgelopen nacht rond 1:00 of 3:00 werd ik opeens wakker van een ondefinieerbaar, maar zeer doordringend gebrom. Alsof de buren opeens bedacht hadden om een schilderijtje op te hangen. Wat bleek nou? Mijn scheerapparaat was op de een of andere manier vanzelf aangegaan en lag te trillen in de wasbak. Is toch raar wakker worden? Maar misschien is het wel net zo'n functie als dat lampje in je auto dat zegt dat je moet tanken.

0: Het hoofdthema uit de film Il Postino, muziek van Luis Bacalov. Geboren 30 augustus, vandaag jarig dus, 1933 in San Martin. En daarmee openden wij deze ochtend van zondag 30 augustus. Ja, je hoort het misschien nog een beetje, mijn verkoudheid die is, hoe zeg je dat? Precies. Afnemende verkoudheid.
1: Ik toch aanwezig.
0: Zeker, ja. Maar dus ik zal gewoon lekker veel muziek draaien. Laten we het daarop houden. Maar dat gaan wij samen doen, Jacobus en ik.
1: Zeker.
0: Goedemorgen, Jacobus ook. Wij hebben ook weer bedacht, laten wij eens dat concertmeldpunt opstarten. Want de zomer is voorbij. Althans, als je naar buiten kijkt, zeker.
1: Oh, ja.
0: Nou, dat gaan we van Jan Visser nog weer horen verder vandaag. Maar ook het seizoen, de opening is bezig in Eindhoven. Alles gaat weer beginnen. Dus wij dachten, laten we ook daar maar weer eens mee opstarten. Dus ik zou zeggen, als je concerttips hebt van concerten die vandaag plaatsvinden, dat mag ook volgende week, maar vanaf nu gaat dat weer iedere zondag gebeuren. Laat het even weten, dan kunnen we dat meenemen in dit programma. Dat is altijd leuk. Verder, Jacobus, ik zie Chick Corea staan.
1: Ja.
0: We hadden vorige week al Brad Mehldau.
1: Brad Mehldau, dus ik zit eventjes, blijf nog een beetje in het jazzhoekje hangen. En we gaan het hebben over een paar van zijn prachtige children's songs.
0: Ja, dat zijn klassiekers. Veel liefhebbers van.
1: Ja.
0: En ik ben daar eigenlijk wel razend benieuwd naar hoe die muziek in elkaar steekt. Wat daarin te beleven valt. Horen we straks in Onder de Vleugels van den Herder. Maar laten we eens beginnen met een nieuwe opname van celliste Camille Thomas. Zij speelt muziek van Philip Glass uit Nakoikatsi. Dit is Religion. Goedemorgen.

0: muziek van Philip Glass door celliste Camille Thomas. Zij heeft een nieuw album opgenomen samen met de Brussels Philharmonic onder leiding van Oscar Jokkel. Met allemaal muziek van Philip Glass, alles in aanloop naar zijn 90ste verjaardag.
1: Ja,
0: still alive and kicking.
1: Nieuwe jaar. Ja.
0: Precies, ja, in januari wordt hij 90. Hoopt hij 90 te worden, zo heet dat dan. Maar onder andere op dit album dat nog niet verschenen is. Dit was een soort pre-release, een teasertje van dat album. Dus ook het eerste en tweede celloconcert van Philip Glass, die hoor je niet zo vaak.
1: Nee.
0: Naast deze wat bekendere filmmuziek. Geweldige componist toch, met een zeer eigen stem in het muzikale landschap. Nieuw album dus van Camille Thomas. Wolfgang Amadeus Mozart dan, deel zijn vijfde vioolconcert. Isabelle Faust met Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini.

Violiste Isabelle Faust samen met Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini. Met dit rondo, wat is heerlijk, zo'n Mozart-rondo uit het 5e vioolconcert. En dan nu naar een stuk geschreven in 1997, geschreven voor het 750-jarig bestaan van de Dom van Keulen. De Canon Pocajanen van Arvo Pärt. Het is eigenlijk een gebed dat hij jarenlang met zich meedroeg. Het is gebaseerd op een eeuwenoude tekst uit de orthodoxe kerk, een boetekanon in het oud-kerkslavisch. Nou, boete is maar een deel van het verhaal, want het gaat misschien vooral ook om één keer, om opnieuw beginnen. Je hoort Capella Romana, onder leiding van Alexander Lingas, in de 6e ode uit de Canon Pocajanen.

0: schitterende muziek van Arvo Pärt. Eigenlijk één deeltje van een stuk dat we 1,5 uur duurt. Deze Canon Pokajanen, gezongen door Capella Romana onder leiding van Alexander Lingas. Afgelopen vrijdag verscheen een nieuw album met muziek van de Ierse componist Donnacha Danahy. Zo zeg ik het goed, geloof ik.
1: Ja,
0: dat is een prachtige naam.
1: Ja.
0: En hij schrijft ook mooie muziek, Jacobus.
1: Ja, het is een nieuw pianoconcert. Het concert is uit 2023. Speciaal geschreven voor Eliza McCarthy. De pianisten die het straks ook die mm-hmm. gaan horen. En dat pianoconcert bestaat uit 3 delen en is gebaseerd eigenlijk op ons lijf.
0: Ja, Limina heet het stuk.
1: Ja, dat zijn de drempels. En het eerste deel gaat over het brein, over het hoofd. Het is ook hele levendige muziek. Hè?
0: Allemaal vurende synapsen. Ja, precies. Ja.
1: En deel 2 is de chest. Dus dat is dan eigenlijk de romp van je lijf. En daarin zitten allerlei muzikale palindromen, heet het dan. Dus dat zijn dus frases die je misschien ook andersom zou kunnen zien. Ja. En dat heeft te maken met onze in- en uitademing.
0: Precies, de muziek die zeg maar naar binnen en naar buiten beweegt. Ja.
1: En het laatste deel tot slot is dan heeft het zenuwstelsel als uitgangspunt. En zo klinkt het ook als je dat deel zou laten horen. Maar wij beperken ons nu even tot de chest.
0: De chest van het pianoconcert Limina van Donnacha Danahy. Gespeeld dus door pianiste Eliza McCarthy. Samen met het National Symphony Orchestra Ireland. Onder leiding van Ryan McAdams.

0: bijzondere muziek dit. Chest uit het pianoconcert Limina van de Ierse componist Donnacha Danaí. Limina, drempels, verschillende delen van het lichaam als een soort afgebakende regionen om muzikaal vorm te geven. Eigenlijk gewoon in een driedelig pianoconcert. Zo is het natuurlijk ook alweer het tweede deel Chest hier door Eliza McCarthy en het National Symphony Orchestra Ireland onder leiding van Ryan McAdams.
1: Onder de vleugels van Den Herder.
0: Ja, Jacobus, ik zie je net een berichtje binnenkomen. Jonge, jongen, wat een pokkermuziek.
2: Ik vond het wel mooi.
0: Ik vind het ook wel mooi. Ja. Maar ik ben benieuwd wat deze Frank dan van de Children's Songs van Chick Corea vindt.
2: Ik heb nog meer pokkermuziek voor je, Peter.
0: Ik ben benieuwd.
2: De Children's Song, ja, dat, voor mij wel legendarische muziek. Ik heb best wel wat uurtjes zitten luisteren naar. Terwijl het niet eens zo lang is. Het zijn 20 hele korte stukjes. En het heet Children's Songs, maar is niet per se bedoeld voor kinderen. Dat is niet.
0: Het is geen oefeningenboekje, om pianoles te nemen.
2: Nee, het is meer een soort. Hij heeft ze geschreven met als uitgangspunt de puurheid en de eenvoud eigenlijk van hoe kinderen denken. En dat heeft hij geprobeerd naar de muziek te vertalen. En het leuke is ook wel, als je naar zo'n partituur kijkt van die muziek, dan denk je, nou, dat is eigenlijk best wel goed te doen. Vaker met die jazzlui, dan valt het nogal mee. En dan gaan ze het spelen en dan komt er van alles bij.
0: Toch een déjà vu van vorige week.
2: Ja,
0: ook,
2: precies. Ik heb er 3 uitgekozen van die 20. Nummer 6, 7 en 8. En wat opvalt is steeds een ostinaat basje. Dus dat gaat gewoon de hele tijd zo door. En dan kan de rechterhand natuurlijk improviseren.

0: enzovoort. Ja, ik vind het heerlijke muziek. En het grappige is natuurlijk, ja, als je zoals ik, eigenlijk vooral natuurlijk als je gewoon klassieke muziek speelt, dan ben ik altijd een beetje jaloers op die jazzlui, want die kunnen improviseren. En dat doen wij in de klassieke muziek, zijn we dat een beetje kwijtgeraakt. Volgens mij deden we dat vroeger ook, of in ieder geval veel meer, in de cadenzen van pianoconcerten.
1: Ik hoorde Patrick Ayrton nog vertellen, klavecinist, ja, dat inderdaad gewoon tot aan het begin van de 20e eeuw nog heel gebruikelijk was.
0: Ja. En ergens zijn we dat kwijtgeraakt. En dat is toch jammer, want dat is toch een soort gave die je gewoon kan oefenen, trainen, kan leren.
1: Maar dit improviseer jij niet, toch?
0: Nee, precies. Dus ik speel nu noten. Dus er is een partituur van die Children's Songs. Maar als je dan straks hoort hoe Chick Corea, die speelt ook, die heeft ook die partituur. Maar voor hem is dat een soort beginpunt. Dan denk je, nou, leuk zo'n liedje. En dan kan je er dingen bij gaan doen. Dus het basje is een gegeven. Maar wat die rechterhand doet, ja, dat is maar net hoe zijn pet staat op zo'n dag. Dus er is een opname die we straks gaan horen. Een studio-opname uit 1983. Maar er is ook een latere opname op YouTube. Dat doet hij weer hele andere dingen. Dus het is hetzelfde liedje, maar ja, ik denk het weer anders. En die vrijheid, ja, dat is toch altijd wel aanstekelijk. Dit was de zesde die ik stukje van deed. De zevende heeft ook zo'n ostinaat basje.

0: Ja, ik ben opgeleid met parallelle quinten mag niet.
1: Nou, dat zijn er al vier, vijf.
0: Daar heeft Chick Corea absoluut geen boodschap aan. En ook van die mooie harmonische verschuivingen. Zoals hier, dan blijft het basje blijft steeds hetzelfde. Ja, vind ik geweldig.
1: Maar het heeft ook wel iets, misschien ook door dit soort parallele quinten, zoals dat dan heet. Het heeft ook iets weg van Debussy.
0: Ja. Ja, nou, en dan kom ik bij de achtste van deze drie. En daar moest ik meteen aan Debussy denken.

0: He, dus qua harmonieën is het helemaal in de stijl van Debussy. Er zit ook wat veel pentatoniek in. En een beetje, ja, ik vind het ook een beetje klinken als die van die gamelan muziek, toch?
1: Uh-huh.
0: Daar zit dat ook in. En dan... En dat is mooi aan mensen als Chick Corea en Herbie Hancock en Keith Jarrett. Die kunnen heel met gemak kunnen die de jazz en de klassiek bij elkaar brengen. Tot een hele natuurlijke mix.
1: Dat is iets heel eigens. Ik zou het ook niet per se als jazz klassificeren in die zin.
0: Nee, want de echte jazz, daar heb ik minder mee. Maar dat geeft verder niet. Maar deze muziek die brengt voor mij twee werelden bij elkaar op een hele organische manier. En dat werkt te gek.
1: Het is ontzettend kleurrijk.
0: Ja.
1: Dat denk ik dat de kracht is. Het is gewoon iemand die al die kleuren uit de piano weet te halen.
0: Dat kan niet. Ja. En tegelijkertijd ook nog daarbij improviseren. En als je dat bij elkaar brengt, dan krijg je iets moois. En we kunnen hem zelf horen. Dat is natuurlijk altijd leuk. Keith Jarrett dus met de nummer
1: Chick
0: 6.
1: Chick Corea, toch?
0: Chick Corea met nummer 6, 7, 8 van de Children's Songs.

0: 3 van de 20 children's songs van pianist Chick Corea. Absoluut geen kinderlijke muziek, maar wel met een soort kinderlijke eenvoud en vrijheid gespeeld rondom dat ostinate linkerhandfiguurtje.
1: Ja, geweldig.
0: Het is geweldige muziek. En het zijn van die kleinoden die je toch vaker kan blijven luisteren. Dat is mooi hoe dat gedaan is. Dank Jacobus voor de toelichting ook. En voor de mooie muziek, laat ik het zo maar zeggen. Wij kregen nog de vraag of we wat meer kopermuziek willen laten horen. Zullen we daar maar eens een beginnetje
1: in
0: maken?
1: Ja, een klein hiaatje in de samenstelling. Nou, bij deze. Nou,
0: maar dat blijven we ook doen hoor. Ja, dat doen we ook af en toe zeker wel. Maar hier hoor je German Brass. Die brengen ons naar de ster en het nieuws van 8 uur. En daarna zijn we weer bij je terug met een vol uur. Met een museumtip, met het weer met Jan Visser, een nieuwe tuinmachine en de nieuwe start van het Concertmeldpunt. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren en graag tot zo.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik voelde me zo gezien.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Elke dag begin je met pianomuziek. Elke dag. Het is toch geweldig dat je zo je leven mag inrichten.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
2: Ik hoop dat hij heel groot en beroemd en veel wordt.
1: Deze week is mijn gast componist, muzikant en pianist Jan-Willem Rozenboom.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast. Ster.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
5: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
9: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
10: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumi-Kang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. Bij een raveparty in Zwitserland zijn vannacht schoten gelost. Er zijn volgens de politie in de stad Aarau, tussen Basel en Zürich, meerdere slachtoffers. Of dat doden of gewonden zijn, is niet duidelijk. Het feest was op een paardenrenbaan. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De politie roept iedereen op het gebied te mijden. En dat zou kunnen betekenen dat de schutter of schutters nog niet zijn gepakt. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemde de kolonisten relschoppers, maar benadrukt hij zegt het is maar een kleine groep die dat deed. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi gaf daar 4 penalties. 3 waren de raak, een 4e die ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog is onstuimig met hier en daar vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
5: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Ik ben Lies Bouma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
8: De Nederlandse hockeydames zijn voor het eerst sinds 2014 geen wereldkampioen geworden. Een jarenlange ongeslagen status en nu verliezen, ja, dat doet wel pijn. Het is het laatste wat ze nu willen horen. En misschien heb ik het ook wel verkeerd, maar de mooiste sport, die zie je toch alleen als er ook iets te verliezen valt.

0: muziek van Archibald Joyce. Ik wil Joyce Archibald zeggen, maar... De Songe d'automne, een herfstlied. Ja, als je naar buiten kijkt, dan klopt dat ook zeker. Het RTE Concert Orchestra Dublin, onder leiding van Andrew Penny. Goedemorgen, welkom of welkom terug hier bij De Ochtend. Wij zijn weer begonnen met ons concertmeldpunt, Jacobus.
1: Het is weer zover.
0: Ik realiseer me opeens dat we altijd zo'n leuk pingeltje voor hebben. Maar dat wij nog niet helemaal...
1: Die gaan we weer even nog uit het stof halen.
0: Die komt nog wel een keer ter sprake. Maar we hebben straks natuurlijk een museumtip. Die gaat over wonen op kleine oppervlaktes. Daar hoor je straks meer over. Maar eerst maar eens die concerttips. Laat ik eens beginnen met het ensemble Black Pencil. Heeft een bijzonder weekend nu samen met Natuurmonumenten in Flevoland. Ze spelen 4 concerten op 4 iconische land art locaties. Openluchtconcerten bij landschapskunst. Met speciaal daarvoor gecomponeerde stukken geïnspireerd op die kunstwerken en de omgeving. Om 5:00 vanmiddag kun je naar Biddinghuizen. Gratis concert bij het kunstwerk Riff. En dan nog een nummer erachter van Bob Gramsma met de nieuwe compositie van Peter Vlieg. Volgens mij wordt dat erg leuk.
1: Dat geloof ik zo. En er zijn meerdere orkesten. Het is een beetje een traditie aan het worden. Het Concertgebouworkest doet dat in het Oosterpark. En het Rotterdam speelt ook buiten. En het Radio Philharmonisch Orkest hier in Hilversum. En ook het Residentieorkest doet dat vandaag. Het zogenaamde Zuiderpark Concert. Een beetje de seizoensopening. Dat is dan vanavond om 8:00 in het Zuiderpark. De naam zegt het al. Keram Hassan is de dirigent. En ze spelen muziek van Weber Tchaikovsky. En ik hoop voor ze dat het weer... Het is een beetje spannend, hè?
0: Ja, zij zitten droog, maar...
1: Het orkest zit wel droog, dat gaat goed. Maar een parapluutje bij de hand houden.
0: Keram Hassan, leuke dirigent trouwens. Ja, ik heb een tijdje geleden live gezien. Dat is iemand om te volgen.
1: Vanavond 8:00 dus.
0: Vanavond 8:00 in het Zuiderparktheater. Nou, dan hebben we nog het Midsummer Ensemble, koor en orkest. Dat de zomerstop van amateurgezelschappen iets te lang vindt. En juist dan keihard gaat repeteren. Het ensemble onder leiding van Jeroen Spitteler bestaat nu 25 jaar... en hebben dus een jubileumconcert in de Dominicuskerk in Amsterdam. Met allemaal hits. Kyrie uit de Petit Messe Solennel van Rossini, delen uit de Hohe Messe van Bach. Ook het Otje Nasch van Schnitke en een nieuw stuk van Tijmen van Tol. Eigenlijk een soort Last Night of the Proms, dacht ik een beetje mooi. Toen ik dat programma zo zag. Muzikaal feest dus vanmiddag 3:15 in de Dominicuskerk in Amsterdam.

0: Het Otje Nasch, het Onze Vader uit de geestelijke gezangen van Alfred Schnittke. Hier werd dat gezongen door het Est Philharmonisch Kamerkoor onder leiding van Kaspar Sputnitsch. En vanmiddag dus om 3:15 in de Dominicuskerk in Amsterdam te horen door het Midsummer Ensemble. 8:15, tijd voor onze museumtip. En die heeft te maken met een toch heel actueel onderwerp, namelijk het woningtekort. Kleinere huizen, die zouden een oplossing kunnen zijn. Het ABC Architectuurcentrum Haarlem maakte daarom de tentoonstelling Klein, Kleiner, Kleinst. En Bert Harmsen is een van de samenstellers daarvan. Bert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, kleine woningen, dan denk ik aan tiny houses en zo. Is dat een beetje het idee van de, of heb ik het dan mis?
1: Nou, tiny houses horen er inderdaad bij. Dat zijn er zo'n 2000 in Nederland. Maar er zijn een 500.000 woningen van kleiner dan 50 vierkante meter. En dat zijn met name appartementen. Vaak studio's, eenkamerappartementen met een eigen ingang en een eigen badkamer. Wat opvallend is bij de kleine woningen is dat ze heel vaak gecombineerd worden met gemeenschappelijke ruimte, gemeenschappelijke voorzieningen, gezamenlijke wasruimte, woon-werk-knutselruimte, fitnessapparaten, fietsenstallingen, binnentuinen die ze allemaal delen. Delen is ja, ruimtebesparend, goed voor het milieu, goed voor de sociale contacten.
0: Ja.
1: En wat ook opvalt is dat kleine woningen lang niet altijd permanent worden gebouwd van steen en van beton, om het zo maar eens te zeggen. Maar er is ook flexbouw, hè? Verplaatsbare
0: containers
1: woningen
0: en zo,
1: die
0: dat soort
1: tijdelijk staan. Ja, containerwoningen. Hè? Dat zijn ook kleine woningen. Ja,
0: ik denk dan vooral aan studentenwoningen. Ik heb ook op dit soort plekken gewoond. Maar voor wie zijn deze huizen in het algemeen bedoeld? Want als groot gezin lijkt het me lastig.
1: Ja, nee, het is niet voor iedereen. Hè. Het zijn voor 1- en 2-persoons huishoudens. Het gaat ook inderdaad, net zoals voor studenten, vaak om tijdelijke huisvesting. Bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting voor statushouders en Oekraïners. Tijdelijke huisvesting ook, hè, short stay, van mensen die in de scheiding liggen. Of waarvan het huis ingrijpend verbouwd wordt. Tijdelijke huisvesting ook voor startende jongeren. Tussen 18 en 28 jaar is er een regeling dat die er voor 5 jaar kunnen wonen. En dan krijgen ze ook een voor hen betaalbare huur. Ook een categorie zijn de arbeidsmigranten. Hè. Daar zijn er ook honderdduizenden van in Nederland. En om die een beetje goed te huisvesten, wordt er ook allerlei woningen voor hen gebouwd.
0: Ja, maar dat is dus een beetje het overkoepelende idee achter dit soort woningen. Dan nu even naar de tentoonstelling. Want ja, hoe laat je dat dan zien in een tentoonstelling?
1: Nou ja, wij tonen 15 projecten van ook voor die verschillende categorieën bewoners die er zijn. En daar laten we dus zien van wat voor projecten zijn er. Zijn er inderdaad van die gemeenschappelijke voorzieningen? En hoe reageren de bewoners erop? Hè? Dat laten we met filmpjes laten we dat zien. Gewoon wat de bewoners ervan vinden.
0: Maar er is ook in de tentoonstelling een kleine woning te zien.
1: Er is ook een kleine woning. Een modelwoning van een Zweeds woonwarenhuis.
0: Welke zou dat
1: compleet
0: zijn?
1: Ingericht door hun, dus door hun ingericht. Een modelwoning van 28 vierkante meter, bedoeld voor 2 personen. Met een entree, een kapstokje, kasten. Een woonkamer van zo'n 20 vierkante meter, die nog helemaal niet zo benauwd voelt. Maar compleet met keuken en slim ingericht. Met een bankstel, uitschuifbare tafel, nou, tv enzovoort. Een badkamertje met toilet, wastafel, douche, wasruimte. En bovenop dat badkamertje zit dan het 2-persoonsbed. Dat via een trapje is te bereiken. Onze tentoonstellingsruimte is ongeveer 3,5 meter hoog. Dus dat kon er net binnen.
0: Dat past allemaal net. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal mooie praktische oplossingen, hè, om klein te wonen. En welke van die oplossingen die u tegen bent gekomen in dit samenstellen van deze tentoonstelling, was nou echt een eye-opener?
1: Nou, ik vind altijd hoe mensen oplossen het bed. Het bed neemt heel veel ruimte in. En er zijn eigenlijk allerlei oplossingen voor. Het kan omhoog, het kan inklapbaar. Het kan onder een keuken, ook zelfs dat hebben we gezien. Het kan in een soort bedstee. Het kan, een bank kan je ombouwen tot, tot bed. Wat ook opvalt is dat mensen worstelen met toch bijbewerkte opbergruimte. En weinig kunnen kopen, ook regelmatig wat wegdoen. Dat zien ze overigens ook als voordeel hoor, dan maar wegdoen. Het is lekker overzichtelijk. Wat ook opvalt is dat mensen worstelen met toch bijbewerkte opbergruimte. En weinig kunnen kopen, ook regelmatig wat wegdoen. Dat zien ze overigens ook als voordeel hoor, dat wegdoen. Het is lekker overzichtelijk. Ja, je moet regelmatig

0: creatief vaak de ruimte ingericht. En daar staat echt, nou ja, daar sta je versteld van wat mensen niet allemaal hebben verzonnen gewoon.
1: Ja, allemaal te zien en mee te maken in het ABC Architectuurcentrum in Haarlem. Bert Harmsen, hartelijk dank.
0: En, goed zo.
1: Die tentoonstelling Klein, Succes. Kleine Kleins, die is nog tot eind januari volgend jaar te zien.

0: Whitethorn's Shadow, een van de twee pieces voor small orchestra. Ja, kijk, ik weet niet, zou het op 28 vierkante meter passen, dat orkest, vraag ik me dan af.
1: Dat is dan weer de vraag.
0: Dat is dan weer de vraag. Ja. Het Ulster Orchestra speelt het hier. Kijk, ik voel toch ook een Iers lijntje door deze uitzendingen lopen. Onder leiding van Vernon Handley. Het was muziek van Ernst John Moran.

0: pianist Pavel Kolesnikov met een deeltje uit Le Rossignol Éperdu van Reinaldo Haan. Maakt het nu 8:30. En dat is het moment dat ik Jan Visser aan de lijn heb. Jan, goedemorgen.
1: Pieter, goedemorgen.
0: Volgens mij was vorige week al sprake van, las ik her en der, men noemde het een valse herfst. Persoonlijk zeg ik, inmiddels is het niet meer vals, maar is het wel echt herfst?
1: Ja, het is een beetje, zou je kunnen zeggen, herfstachtig. Alleen de temperaturen zijn nog aangenaam. We komen overdag toch wel steeds boven de 20 graden uit. De Bild zal vandaag de 80ste warme dag van deze meteorologische zomer registreren. Dat zijn er alleen in 2003 meer geweest en nog een jaar. Dan kom je op 83 dagen. Nou, dat gaan we niet halen, want morgen is de laatste dag van de meteorologische zomer. Maar we kunnen wel een gedeelde tweede plaats bereiken met 81 warme dagen. En sowieso staan we op plek nummer 3. Dus die warme dagen, de temperatuur is eigenlijk niet echt naar een koel niveau te krijgen, zeg maar, overdag. Hè. Graad of 17, 18, dat zit er helemaal nog steeds niet aan te komen, ook de komende week niet. Nachten verlopen over het algemeen nog vrij warm. Maar ja, het is inderdaad, qua weerbeeld is het natuurlijk wel wat veranderd.
0: Wind valt mij met name op, moet ik zeggen.
1: Ja, de wind die trekt er ook af en toe aan. Langs de kust af en toe windkracht 7, als gisteravond en de afgelopen nacht. Maar ja, we hebben er ook te maken met, zou je kunnen zeggen, toch een ware optocht van Atlantische depressies. Het is een beetje halen en brengen wat dat betreft, want de ene depressie is nog niet vertrokken of de andere komt er al aan. Nou, dat hebben we deze zomer natuurlijk totaal niet gehad. Hè? Want dat had voortdurend te maken met hoge drukblokkades.
0: Ja, hoe ging dat ook alweer? Nou ja, zo dus. Ja.
1: Ja. En die depressies dumpen behoorlijk wat regen. Goede nieuws is dat ook Zeeland, het zuidwestelijk deel van ons land, waar het erg, erg droog is, gelet ook op vorig jaar. En met die droogte van vorig jaar moet je eigenlijk ook mee rekenen. Mm-hmm. Nou, daar is best wel het een en ander aan neerslag nog naar beneden gekomen de laatste dagen. Niet genoeg, maar goed, het is in ieder geval een begin. En ook in het noordwesten, en dat heeft ook te maken met de warmte van het zeewater. Ik noem even bijvoorbeeld Alkmaar Oud-Dorp. Daar viel gisteren in totaal over het hele etmaal 37 mm. Kwam de afgelopen nacht nog 9 bij. Totaal 46 mm in iets meer dan 24 uur. Nou, plaatsen in de buurt van Amsterdam, Volendam, Edam. De laatste dagen ontzettend veel regen gevallen. In het oosten nog allemaal nog niet. Dat geldt ook voor het zuidoosten. Maar ja, goed, wat niet is, kan nog komen. Maar er wordt in ieder geval gewerkt aan het bestrijden, tussen aanhalingstekens, van de droogte.
0: Ja, over die droogte gesproken. Het was een hele droge zomer, ook een hele warme zomer. Kunnen we dat nog een beetje in perspectief zetten?
1: Ja, het is, als je dat Europees bekijkt, en dan vooral voor West-Europa, want de haard van de warmte lag in boven West- en Zuidwest-Europa. Dan kunnen we rustig stellen dat bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, de Benelux-landen, Duitsland, Frankrijk natuurlijk niet in de laatste plaats, en Spanje, die hebben toch wel de warmste zomer aller tijden te pakken. En ik noem even als hittehoofdstad Parijs van het hele gebeuren. Want daar eigenlijk begon de zomer toch al, als je even de grenzen van de kalender weghaalt, in mei. Gerard Cox die zong het al, die zomer die begon zowat in mei. Nou, over een periode van 100 dagen, 20 mei tot en met 27 augustus, werd in Parijs, Parc Montsouris, een gemiddelde maximumtemperatuur gemeten van 30,1 graden.
0: Zo.
1: En dat was in de grote zomers uit het verleden, dan denk ik aan 2003, met die extreme hittegolf, toen er zo ongelooflijk veel mensen vroegtijdig kwamen te overlijden, was de gemiddelde temperatuur over deze periode 27,3 en in 2022 27,7 graden. En daar kom je dus met afstand bovenuit. Dat zegt wel wat.
0: Ongelooflijk, ja. Ja, en volgens mij, er zijn ook heel veel meer echt hete 35 plus dagen in dit jaar geweest.
1: Ja, dat is een record, ja. Dat geldt voor Nederland zeker. Ja, en dat met helemaal al voor Frankrijk en Spanje. Ja.
0: Ja. Maar dat gaat komende week niet komen, denk ik.
1: Nee, dat gaat niet komen. De hitte zijn we echt kwijt. Nou, als we kijken naar vandaag, dan zijn op dit moment vooral in het westen nog buien actief. En ook in andere plaatsen kunnen vanochtend nog buien vallen. We hebben te maken met dat lage drukgebied dat de afgelopen nacht bij Texel aankwam. Nu onderweg is naar Denemarken. Maar voor vanmiddag ziet het er allemaal wat vriendelijker uit. De buiigheid zakt wat in. De zon laat zich wat vaker zien. En het wordt zo'n 22 graden. Bij een meest matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het zuidwesten. En dan vanavond is het even wat droger. Maar aan het eind van de avond, dan komt van het oceaan een nieuw lage drukgebied dichterbij. Dan gaan er in het westen weer buien vallen. En de komende nacht is het echt, vooral in de kustprovincies, en daar werkt het zeewater ook mee, is het een komende gaan van forse buien. Kan makkelijk 30, 40 mm vallen, vooral in Noord-Holland. Onweer is mogelijk, windstoten. En morgen overdag blijven we in de buien zitten, eigenlijk dan in het hele land. Dus bij temperaturen van rond de 20 graden. En de dagen daarna, dinsdag en woensdag, dat is dan weer even bijkomen, Pieter. Droger weer, minder buien en af en toe ook wat meer zon. Temperatuur nog steeds boven de 20 graden. En later in de week, richting donderdag en vrijdag, komt de volgende oceaanfront. En dan valt er weer van tijd tot tijd regen.
0: Nou, ik denk dat in ieder geval de orkesten die vandaag vanmiddag vanavond nog buitenconcerten geven, daar even blij mee zijn. Maar daarna is het toch paraplu's omhoog.
1: Ja, zeker. Zonder meer. Ja.
0: Goeie zondag verder, Jan. Tot de volgende.
1: Dag. Dag.
2: De Ochtend met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

0: Het blijft indrukwekkende muziek en ook een indrukwekkende uitvoering hiervan. Dit Agnus Dei uit de Hohe Messe van Bach door Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon en met die prachtige stem van Lucille Richardot. Kort voor negen gaan wij weer een kleine reis maken met onze tijdmachine. En vandaag reizen wij ook weer naar een bijzondere première. We reizen terug naar... Berlijn, 31 augustus 1928. Het theater aan de Schiefbouwerdam maakt zich op voor een première. Het nieuwe stuk heet Die Drei Groschenoper. Een tekst van Bertolt Brecht, muziek van Kurt Weill. Maar veel vertrouwen in de avond is er niet. De repetities zijn chaotisch verlopen. Rollen zijn uitgevallen, scènes geschrapt. Er is tot diep in de nacht doorgewerkt. Een van de liedjes is zelfs pas een paar dagen oud. Acteur Harald Paulsen, die McKeith speelt, vond dat zijn personage een betere introductie verdiende. En dus schreven Brecht en Weill op het laatste moment nog een nummer erbij. Und der Haifisch, der hat Zähne, de Moritaat van Mackie Messer. En later zal bijna de hele wereld die melodie kennen. Vlak voor de voorstelling ontstaat nog een relletje. Kurt Weill ontdekt dat de naam van zijn vrouw Lotte Lenja niet op het programma staat. Ze speelt Jenny. Weill is woedend en wil de stekker eruit trekken. Maar Lenja praat hem om. Half acht. Het publiek zit klaar. Op het podium een wat vreemde opstelling. De muzikanten zitten zichtbaar op het toneel. En dan begint de straatzanger.
1: Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er.
0: Hij zingt over Mackie Messer. Moorden, verdwijningen, brandstichting. En een man die zelf nauwelijks een spoor achterlaat. Maar de zaal blijft koel. Ook de humor slaat nauwelijks aan. Na al die moeizame repetities lijkt de gevreesde mislukking toch werkelijkheid te worden. Totdat McKeith samen met politiechef Tiger Brown begint te zingen. De kanonensong. En ineens barst de zaal los. Het publiek wil het nummer nog een keer horen. En vanaf dat moment is de avond gered. En niet alleen de avond. 4 weken later is die Drei Groschenoper voortdurend uitverkocht. In Berlijn heet het inmiddels... Man muss da gewesen sein. Je moet erbij zijn geweest.

0: Die moritaat van Mackie Messe en de ouverture uit die Drei Groschen Oper van Kurt Weill. Hier in de uitvoering van het ensemble Modern onder leiding van Heinz Karl Gruber en Max Rabe als McKeith. Het is een verhaal, het is een stuk waar nog eindeloos veel meer over te vertellen is. Over de muzikale samenstelling, de instrumenten, maar ook de sociale achtergrond van deze muziek in die late jaren 20 in Berlijn. Het is echt fascinerend. Kurt Weill, die Drei Groschen Oper. Het is gewoon zulke ontzettend leuke muziek, Jacobus.
1: Dat blijft overeind, hè?
0: Ja, dat is mooi. Later. 1928, bijna 100 jaar geleden. De originele opname uit dat theater aan de Schiefbouwerdam hoorde je net ook in die montage van de tijdmachine. Goed, waar we volgende week naartoe gaan, dat zien we volgende week. Waar we nu naartoe gaan, dat is duidelijk. Tussen hemel en aarde. Dat is de volgende bestemming op deze zender NPO Klassiek. Daar wens ik je heel veel plezier bij. Wilfred Kemp die zit weer klaar voor de komende 2 uur. Jacobus, dankjewel.
1: Graag gedaan, Pieter. Jij ook.
0: Ga jij nog naar een van die openluchtconcerten vandaag?
1: Ik blijf heel eventjes onder de paraplu.
0: Je hebt genoeg van openluchtconcerten.
1: Ja.
0: Goed zo. Veel plezier. Maak er een mooie zondag van. En morgen ben je er weer.
1: Zeker, Andrea. Ja, met Andrea.
0: Horen we je dan. Ik zou zeggen, hele fijne dag. En dit is Haydn. Tot aan het nieuws. Dag.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt vanavond live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Ensemble L'Arpeggiata brengt een bijzonder programma met maar liefst 3 countertenoren. Ze nemen je mee langs opera-aria's en cantates uit de 17e eeuw. Luister mee naar dit feestelijke concert. Vanavond om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Pam pa para pa. Pa pa para pa.
2: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
3: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique des Cantiques van Daniel Lesueur. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
2: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
4: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
5: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
6: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, maar op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 53% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. En zeker 3 Nederlanders die zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij en daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Het maakt de brand lastig om te blussen. De brandweer en Meeden verwachten daarom nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig met hier en daar buien. Vrij veel wind staat er ook. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon bij een graad of 21. En ook morgen wordt het wisselvallig met geregeld buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Pam, pa, padapa. Pa, padapa.
5: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
3: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
6: Leren mediteren, zen.nl.
7: Zacht licht, klare taal. De kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
10: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesueur. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kempen.

We kennen Federico Monpol vooral van zijn verstilde pianomuziek. Dit was een van zijn weinige werken voor gitaar, de Suite Compostellana. Verwijst naar die beroemde pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Gitarist Sean Shive speelde het eerste deel uit die suite. Goedemorgen, welkom bij Tussen Hemel en Aarde. Net als vorige week zijn we vandaag in de sferen van de oude muziek, vanwege het festival Oude Muziek dat afgelopen vrijdag in Utrecht is begonnen. Werken van William Byrd bijvoorbeeld en Orlandus Lassus, uitgevoerd op synthesizer en saxofoon, heel bijzonder. Verder Maria-muziek van Verdelot en tijdens het slotconcert van het festival op zondag 6 september zal Vox Luminis het beroemde 40-stemmige Spem in Arium uitvoeren van Thomas Tallis. Nou, daar moet je eigenlijk live bij zijn. Op radio is het onmogelijk de grootheid van het werk te ervaren. En daarom als alternatief nu de Gregoriaanse versie van datzelfde Spem in Arium. Nooit heb ik mijn hoop op iemand anders gesteld dan op u, God.

Vox Luminis en het Scorpio-collectief onder leiding van Lionel Meunier, met het Kyrie uit het zogenoemde Keizer-requiem van Johann Joseph Fuchs. Oorspronkelijk geschreven voor de uitvaart van keizerin Eleonora van Neuburg, 5 maart 1720. Maar later vaker gebruikt bij uitvaarten van andere vooraanstaande leden van het Habsburgse Hof. En daarvoor Eva Giolini onder leiding van Robert Hollingworth met de Gregoriaanse versie van Spem in Alium.

Annelisa Eller op de kantele, een van oorsprong Fins snaarinstrument. En ze speelde een deel uit het Fitzwilliam Virginal boek van William Byrd. Morgen en komende woensdag treedt in het kader van het Festival Oude Muziek Utrecht het gerenommeerde ensemble La Tempête op, onder leiding van Simon-Pierre Bestion. En daarom nu aandacht voor een bijzondere cd van dat gezelschap, La Tempête. Orlando heet die cd en daarop allemaal werken van Orlandus Lassus. Bedoeld als soundtrack bij een film over zijn leven. Bestion heeft geprobeerd de muziek van Lassus te vertalen naar vandaag. En hij gebruikte erbij instrumenten die in de dagen van Lassus, tweede helft 16e eeuw hebben we dan over, ondenkbaar waren. Denk aan een synthesizer of een saxofoon. Hij werd gemengd ontvangen, de cd, maar ik vind hem wel inspirerend, oordeelt u zelf. Dit is La Nuit Froide et Sombre.

Ja, saxofoons en synthesizers bestonden nog niet in de tijd van Lasses. Maar was dat wel zo geweest, het had me niet verbaasd als hij ze had gebruikt. Het past wat mij betreft wonderwel. La nuit froide et sombre was dit van Orlandus Lasses. In een bijzonder arrangement van ensemble La Tempête, onder leiding van Simon-Pierre Bestillon. Komende week dus te horen op het festival Oude Muziek. En dat geldt ook voor Musica Temprana, onder leiding van Adriaan Rodriguez van der Spoel. Die zijn ook komende week te horen in Utrecht. Echte specialisten zijn zij als het gaat om oude muziek uit Latijns-Amerika. We gaan luisteren naar Hermantino Quiero Ser. Op het eerste gezicht een religieus lied, maar in werkelijkheid een liefdesklacht. De ik-figuur verklaart dat hij kluizenaar wil worden, een boetekleed dragen, zijn haar niet meer wil kammen en een leven van ontbering wil leiden. Maar niet uit de behoefte aan religieuze ascese. Hij doet dit omdat hij verteerd wordt door een onbeantwoorde liefde. Hermantino Quiero Ser wordt passend ingeleid door een arrangement voor de Figuela van de hymne Christe Redemptor van Antonio de Cabezon.

Musica temprana onder leiding van Adrián Rodríguez van der Spoel met Ermitaño Quiero Ser van Juan del Encina. En daarvoor Evangelina Mascardi op de Fihuela, je zou kunnen zeggen een Spaanse kleinere voorloper van de klassieke gitaar. En ze speelde een arrangement van Christe Redemptor Omnium van Antonio de Cabezón.

Veel muziek op tokkelinstrumenten vandaag in Tussen Hemel en Aarde. Dit was Andrew Lawrence King op de harp met Fantasia 40 van Luis de Milan. Vanmorgen extra aandacht voor gezelschappen die optreden tijdens het Festival Oude Muziek dat afgelopen vrijdag in Utrecht begon. Komende donderdag bijvoorbeeld treedt in Tivoli Vredenburg Grain de la Voix op. Een, op zijn zachtst gezegd, eigenzinnig gezelschap. Niet alleen vanwege hun repertoirekeuze, maar vooral vanwege hun uitvoeringspraktijk. Dirigent Björn Schmelzer die stelt zich bij aanvang van elk project de vraag: hoe heeft deze muziek werkelijk geklonken voordat de moderne uitvoeringspraktijk haar gladstreek? Veel ensembles zoals The Telescholars en Voices 8 die proberen polyfonie vaak heel zuiver en transparant te laten klinken. Maar Schmelzer is juist gefascineerd door de rafelranden van de stem. Dit is Grain de la Voix in Vox in Rama van Bernardino de Rivera.

Ja, prachtig. Grain de la Voix met de klaagzang Vox in Rama. Een toonzetting van Bernardino de Rivera. Van een fragment uit het Bijbelboek Jeremia. En hierin weent aartsmoeder Rachel over de dood van al haar kinderen. Aandacht nu voor de tedere klanken van de luit. Eerst Paul Odette met de fantasie voor luit nummer 22 van Alberto de Ripa. Direct gevolgd door de Nederlandse luitist David Makor. Hij begeleidt Elizabeth Hetherington in Time Stands Still van John Dowland. Time stands still with gazing on her face. De tijd staat stil wanneer de ik-figuur naar zijn geliefde kijkt. Alles in de wereld verandert, maar zij lijkt onveranderlijk.

Elizabeth Hetherington, sopraan, en David Macor, luit. Samen duo Serenissima met Time Stands Still van John Dowland. En daarvoor Paul Odette, ook op de luit, met muziek van Alberto D'Arripa. Fantasie voor luit nummer 22.

Muziek voor Théorbe van Robert de Vizé. Allemande uit de pièce pour Théorbe sur différents modes. Hier gespeeld door de vorig jaar overleden Fred Jacobs. Je zou kunnen zeggen dat Psalm 51 een indringend gebed is van een mens die zijn schuld onder ogen ziet, volledig vertrouwt op Gods barmhartigheid en verlangt naar een nieuw hart. Miserere mei, Deus, God, wees mij genadig. Bekendste versie is misschien wel die van Gregorio Allegri. Deze is van Louis-Nicolas Clirambeau.

0: Miserere mei Deus en quoniam in iniquitatem meam. Twee hartverscheurende openingsdelen uit het Miserere van Louis-Nicolas Clérambeau. U hoorde ensemble La Nereide met Emmanuel Arkelian achter het orgel.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

Uit Bach's vierde suite voor orkest speelde ensemble Masque onder leiding van Olivier Fortin de ouverture. Van Bach's tijdgenoot en door Bach zeer gewaardeerde collega Christoph Graupner is de cantate Angst und Jammer. Een cantate die begint met veel ellende. Het aardse leven is één groot tranendal. Maar de aria waar we nu naar gaan luisteren is een kantelpunt in die cantate. In dat lijden zijn namelijk ook himmlische stunden, hemelse momenten waarin iets voelbaar is van Gods troostende nabijheid.

Sopraan Mirjam Feuerzinger samen met het Capricornus Concert Basel in de aria Himmlische Stunden uit Graupners kantate Angst und Jammer.

Handelssonate voor hoboe en basso continuo in C klein. Xenia Lüffler soleerde en ze werd begeleid door de Batsdorfer Hofkapelle. Normaal gesproken is een credo, de Latijnse geloofsbelijdenis, muzikaal gezien onderdeel van een hele mis, omringd door een Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei. Maar begin 18e eeuw was het in en rond Dresden niet ongebruikelijk losse onderdelen aparte toon zetten. En die werden dan ook los in concertvorm uitgevoerd. Zoals dit credo van Jan Dismas Zelenka.

0: Ja, een indrukwekkend amen als uitroepteken achter het credo ZWV 32 van Jan Dismas Zelenka. We horen Collegium 1704 en Collegium Vocale 1704 onder leiding van Václav Lux.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

Marc-André Amelin, samen met Les Violins du Roi, onder leiding van Bernard Labadie, met het openingsdeel uit het derde pianoconcert in F groot van Joseph Haydn. De heilige van vandaag is Paus Gregorius de Grote. Komende donderdag, 3 september, is het zijn feestdag. Gregorius was paus van 590 tot aan zijn dood in 604. Een van de redenen waarom hij tot paus werd gekozen was zijn heldhaftige optreden tijdens de pestepidemie die Rome teisterde in 590. Zijn voorganger, paus Pelagius II, was een van de slachtoffers van die pest. Men was er in die dagen van overtuigd dat de epidemie een straf was van God voor de zondigheid van de Romeinen. Gregorius riep dan ook alle dienaren van de kerk in Rome op om in een grote processie en als smeekbede zingend door de straten van Rome te gaan. Het verhaal gaat dat toen die processie de brug over de Tiber naderde, de aartsengel Michael verscheen boven op het mausoleum van keizer Hadrianus met een vlammend zwaard in de hand. Hij stak het zwaard in de schede, alsof hij daarmee wilde zeggen: genoeg is genoeg. Sindsdien heet die burcht de Engelenburcht. En iedereen die wel eens in Rome is geweest, die weet waarover ik het heb. Gregorius werd vervolgens tot paus gekozen en uit dankbaarheid werden in Rome allerlei kerken gewijd aan de heilige Michael. En het geldt ook voor de zogenoemde Friese kerk. Misschien kent u hem wel, die kerk vlakbij de Sint-Pieter, waar elke zondag Nederlandse gelovigen samenkomen om de mis te vieren. Die kerk heet officieel Kerk van de heilige Michael en Magnus. De Oostenrijkse barokcomponist Benedict Anton Aufschneider die droeg een van zijn kerksonates op aan deze heilige Gregorius. Dulcis Filium Harmonia.

Dulcis Filium Harmonia, een van de kerksonaten van Benedict Anton Aufschneider. En deze droeg hij op aan de heilige Gregorius de Grote. Komende donderdag, 3 september, is zijn naamdag. U hoorde Ars Antiqua Austria, onder leiding van Gunnar Letzbor. Het is 10 voor 11, hoog tijd voor ons wekelijks bezoek aan de Mariakapel. En daar klinkt vanmorgen muziek van Philippe Verdelot, een Franco-Vlaamse componist, eind 15e, begin 16e eeuw. Werkte lange tijd in Florence. Dit is zijn versie van Sancta Maria Virgo Virginum.

Egidius Quartet en Egidius College met Sancta Maria Virgo Virginum. Maria bezongen als maagd der maagden. En zij besluiten tussen hemel en aarde voor vandaag. Straks Saskia Voorbach met muziek uit het archief van het zondagochtendconcert. Met onder andere muziek van Sibelius. Dit is hem ook, tot de klok van 11. Een van zijn impromptu gespeeld door Leif Ove Antnes. Fijne zondag nog.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Samen met hornist Mees Vos en pianist Hans Ijsakkers luistert Cecile Huynen naar het hoorntrio van Johannes Brahms. Hij schreef het in het Zwarte Woud na het overlijden van zijn moeder. Het hoorntrio van Brahms. Vanmiddag vanaf 4:30 in Discotabel. Op NPO Klassiek.
1: Ster. Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliekmuseum.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumi-Kang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad van Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. De elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde verder voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer dan nog, het is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag is het vaker droog en is ook af en toe de zon te zien. Het wordt een graad of 21. Ook morgen blijft het onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Tros. Het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach.
2: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom bij het zondagochtendconcert live vanuit toch weer de studio in Hilversum. Vorige week riep ik ook al dat dat de laatste studio-uitzending zou zijn. Dat we vandaag alweer live in het concertgebouw zouden zitten. Maar ik zag toen helemaal over het hoofd dat het nog 30 augustus zou worden. Vandaag dus. Dus vandaag daadwerkelijk de laatste studio-uitzending. En dan zijn we volgende week weer live in het concertgebouw met het residentieorkest. Maar gelukkig hebben we vandaag ook nog prachtige muziek uit het archief. We eindigen met Sibelius, de Lemminkainen-suite, de meisjes van het eiland. Daarvoor Brahms, 4 liederen voor vrouwenkoor, 2 hoorns en harp. Daarvoor Saint-Saëns met Carnaval des Animaux. Maar we beginnen met Berlioz, de ouverture van Les Francs Juges, opus 3. Berlioz was pas 22 toen hij dit stuk in 1826 schreef. Hij was gevraagd door het Théâtre de l'Odéon in Parijs om deze opera Les Francs Juges, oftewel De Vrije Rechters, te schrijven. Het verhaal speelt zich af in het middeleeuwse Duitsland en de Francs Juges vormen een geheim verbond dat in opstand komt tegen de bestaande machthebbers. Ze presenteren zichzelf als onafhankelijke rechters en spreken hun eigen vonnissen uit. Nou, Berlioz was enorm geïnspireerd door dit verhaal en sloeg woest aan het schrijven. In een paar maanden was het werk af. Maar toen bleek dat Théâtre de l'Odéon een fout te hebben gemaakt. Zij hadden deze opdracht helemaal niet mogen geven. Want in het Parijs van toen bemoeide de overheid zich enorm met welke opera's waar mochten worden uitgevoerd. En deze nieuwe opera van nog een relatief onbekende componist mocht niet. Nou, Berlioz probeerde diverse andere theaters en schaafde het werk waar nodig bij, maar hij kreeg het niet uitgevoerd. En zwaar gefrustreerd heeft hij toen het grootste deel van de partituur volledig vernietigd. Wel bewaarde hij dit belangrijke onderdeel, de ouverture die u zo meteen gaat horen. En die is ontzettend beroemd geworden en de weinig overgebleven stukjes van de rest van de partituur stopte Berlioz later in andere stukken, waaronder in zijn beroemde symfonie Fantastique. We gaan nu horen de ouverture van Les Francs Juges, uitgevoerd door het Radiofilharmonisch Orkest op 22 oktober 1995 onder leiding van Serge Baudot.

Dit was de ouverture van Les Francs Juges, de Vrije Rechters. Opus 3 van Hector Berlioz, gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Serge Baudot. We blijven nog even in Frankrijk. We gaan luisteren naar Camille Saint-Saëns. En Saint-Saëns schreef Le Carnaval des Animaux in 1886 als een soort muzikaal grapje voor een vriendenavond. Elk dier kreeg in dit werk een eigen muzikaal karakter. We horen onder andere leeuwen, kippen, ezels, schildpadden, een zwaan en natuurlijk de beroemde vissen in het aquarium. Saint-Saëns had zelf duidelijk heel veel plezier in het verzinnen van alle muzikale grappen. Maar hij wilde eigenlijk liever niet dat het werk al te bekend zou worden. Hij vond het vooral een aardigheidje, maar hij was bang dat het zijn reputatie als serieuze componist zou schaden. Maar gelukkig sprak de muziek voor zichzelf en nam een loopje met hem en werd verschrikkelijk succesvol. We horen hier uit het zondagochtendconcert van 15 juni 1997 de twee pianisten Leo van Doeselaar en Wieneke Jordens.

Bravo geroep voor pianisten Leon van Doeselaar en Wieneke Jordens. Zij speelden Le Carnaval des Animaux van Saint-Saëns. En tijdens dit zondagochtendconcert gaan we door naar Brahms. 4 liederen voor vrouwenkoor, 2 hoorns en harp, opus 17. Brahms schreef deze 4 gezangen in 1860. Dat was in zijn Hamburgse periode. Hij was toen dirigent van een vrouwenkoor en schreef deze stukken speciaal voor hen. En Brahms koos een heel eigenzinnige bezetting. Vrouwenstemmen, 2 hoorns en een harp. Uitgevers vonden het aanvankelijk een ingewikkelde bezetting. Hoe krijgen we dit nou verkocht? Wie wil hier naar luisteren? Maar Brahms vond het heel logisch. Hij zei, de harp moet zorgen voor iets dromerigs en vloeiends, terwijl de hoorns iets plechtigs en heroïs toevoegen. Nou, zo is het uiteindelijk ook gebleken. De liederen hebben allemaal een nogal romantische, soms donkere sfeer met teksten over liefde, verlangen, dood en heldendom. Dit zijn de 4 delen. 1. Es tönt ein voller Harfenklang. Er klinkt een volle harpklank, heel toepasselijk. Nummer 2. Lied von Shakespeare. Nummer 3. Der Gärtner, de tuinman. En nummer 4. Gesang aus Fingal, gezang uit Fingal. Uit het zondagochtendconcert van 28 januari 2001. We horen het Groot Omroep Vrouwenkoor Godelieve Schrama op harp, samen met hornisten Christian Broers en Paul van Zelm. En dit alles onder leiding van Simon Halsey.

Dit waren vier liederen voor vrouwenkoor, twee hoorns en harp, opus 17 van Johannes Brahms. Gezongen door het Groot Omroep Vrouwenkoor en gespeeld door Godelieve Schrama op harp en hornisten Christian Broers en Paul van Zelm. Dit alles onder leiding van Simon Halsey. Tot slot in dit zondagochtendconcert Jean Sibelius, Lemminkainen en de meisjes van het eiland. In dit deel van de suite horen we hoe de held Lemminkainen, een soort Finse versie van Don Juan, arriveert op het eiland Saari, waar het wemelt van de beeldschone meisjes en vrouwen, terwijl de mannen heel toevallig grotendeels afwezig zijn. Nou, Lemminkainen voelt zich daar uitstekend thuis en begint enthousiast met veel van deze vrouwen een verhouding. Nou, uiteindelijk loopt het natuurlijk niet goed af met onze held. De woedende mannen keren terug en Lemminkainen wordt neergeschoten. Nou, uiteindelijk ook weer opgelapt door zijn moeder en dan kan hij weer even vooruit. Hoe het ook zij, in dit deel dat we nu gaan horen, de meisjes van het eiland, verkent Lemminkainen het eiland Saari, waar hij dus struikelt over de schoonheden die zich aan zijn voeten werpen. Uit het zondagochtendconcert van 9 oktober 2005, het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Markus Lehtinen.

Dit was van Jean Sibelius de Lemminkainen Suite, opus 22, De Meisjes van het Eiland. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Markus Leitinen. De techniek vandaag was in handen van Erik Mulder, veel dank. En volgende week dan is het dus wel echt 6 september. En dan zijn we live in het Concertgebouw. We trappen af met het Residentieorkest en Noah Wildschut is er. Zij speelt van Saint-Saëns Vioolconcert nummer 3 in B klein. Zometeen Café Foyer met Jan van Poppel en Maarten van Wijk. Een prachtige zondag en heel graag tot volgende week in het Concertgebouw.

0: NPO Klassiek. BNN VARA.
1: IJsland stemde vannacht tegen gesprekken over een eventueel EU-lidmaatschap, mede door zorgen van vissers. Ja, misschien dachten ze de grote vissen eten de kleine en straks zijn we een vis op het droge. Maar ja, voor hetzelfde geld voelen de IJslanders zich als een vis in het water in Europa. Ja, en nu vissen ze achter het net.
0: Café Foyer met Jan van Poppel.

0: The Island of Saints. Ja, zo heilig zijn ze dan ook weer niet in IJsland. Tenminste, geen heilig geloof in Europa. Muziek van Tommaso Giordani met het Irish Baroque Orchestra onder leiding van Paul Whelan. Zij speelde alles. Goedemiddag, wat fijn dat je luistert naar Café Foyer van zondag 22 november. Hè? Want het regent, het is koud. Kortom, echt radio weer. Professor Maarten, fijn dat je er bent.
1: Ja, een hele goede middag.
0: Dat hier lekker weer... Ja, samen in de studio staan. De afgelopen weken waren we natuurlijk op een muzikale reis met elkaar. Hè. Ook een soort zomerreis met elkaar gemaakt. Nu weer gewoon een saaie, reguliere uitzending.
1: Nou ja, of het saaiste hebben wij of jij vooral zelf in de hand.
0: Ja, dat is ook waar. Ik wilde vragen, heb je er zin in?
1: Ja, absoluut.
0: Nou, dat moet dus. Ja, ja. We moeten er wat van maken.
1: Ja, maar dat is in principe iedere week, toch?
0: Ja, dat is wel waar, ja. Ook reguliere uitzendingen kunnen leuk zijn. Gaan we straks kijken na 1 uur en 3 kwartier of dat gelukt is. Zometeen gaan we op pad naar Noorwegen. Dat is natuurlijk veel in het nieuws deze week door de koning die daar overleden is en de nieuwe koning. We hebben een heel wetenschappelijk verantwoord top 400 dilemma. Dat straks allemaal, maar vooral gewoon weer een heerlijke middag met lekkere muziek. Te beginnen met Joseph Boulogne de Saint-Georges. Goedemiddag.

Husson en die Renaud Capuçon bespeelden ook de viool in dit stuk. En zij speelde het eerste deel uit het vioolconcert van Joseph Bologne de Saint-Georges. Gisteren keek ik in de middag, ja, het was weer verschrikkelijk weer, dus wat doe je dan? Dan ga je voor de tv hangen. En toen keek ik met mijn vriendin naar de finale van het wereldkampioenschap hockey. Naast het verlies tegen een veel beter Argentinië viel me nog iets op, namelijk de supporters. Het klonk namelijk alsof heel Laren was leeggelopen. Echt, hup Nederland, weet je wel, echt dat. Zo klonk het vier kwarten lang. Weinig schwung, weinig passie, vooral, ja, heel erg kak. Kan het niet anders omschrijven. En weet je, ik ben op zich tegen voetbalsupporters, maar om toch even de vergelijking te maken. Hè, dat lompen, dat directe, het past wel veel beter bij sport, vind ik. Hè, waar het toch gaat om winnen, om strijd, dan werkt dat lompe voetbalgeleuter met af en toe een scheldpartij richting de scheidsrechter, illegaal vuurwerk in de reet. Ja, dat werkt dan toch beter dan hup Nederland. Dus mijn conclusie na die, nou ja, toch desastreus verlopen hockeymiddag gisteren is dan ook, er hadden best een paar shootouts meer ingemogen, maar de volgende keer gewoon schreeuwen.

het aftonen, oftewel het avondstond van Hugo Alfvén. Het Zweedse radiokoor zong het onder leiding van Peter Dijkstra. Ook een hele Zweedse naam is dat. Paul die reageert nog even op mijn hockeyverhaal in de NPO Luisterapp. Hij zegt, wat ben ik het met je eens over die hockeysupporters. Maar het is nu eenmaal een elitaire kaksport. En ik vrees dat 80% van je luisteraars zich er helemaal thuis voelen. Dat kan natuurlijk, Paul. Maar we moeten er ook zijn voor een minderheid, hè, hier op NPO Klassiek. Klassieke muziek is voor iedereen namelijk. En Johan die zegt nog, hoi Jan, heerlijk verhaal. Hup Nederland, ik moet denken aan Hazes voor zijn daden en zijn doen. Ja, ik zou heel graag André Hazes draaien, maar dan word ik ontslagen, Johan. Dus dat ga ik niet doen. Wel de Hazes van de klassieke muziek. Mozart.

onder leiding van Hans Graaf was dit het Singapore Symfonieorkest. En zij speelde het derde deel uit het Sinfonia Concertante voor viool, altviool en orkest. KV 364 van Mozart.

Tu fu fa l'americano van Renato Carosone, het Quadro Nuevo speelde het. Deze week overleed de Noorse koning, dus ja, ik dacht we gaan eens even op pad naar Noorwegen deze middag. Want naast de koning hebben daar een paar muzikale keizers geleefd. En ja, die mag je natuurlijk niet missen.

dit is toch wel de koning van de Noorse klassieke muziek. Natuurlijk Edvard Grieg. En dat rijmt ook nog eens. En hij heeft ooit gezegd: mijn muziek smaakt naar kabeljauw. Nou, even luisteren. Ik weet niet of het waar is, maar ik vind het wel een heerlijke Noorse uitspraak. Hij is overigens niet de enige Noorse keizer in die klassieke muziek, hoor. Dit is een andere Noorse grootheid, Johan Svendsen. Dit is zijn Festive Polonaise. En professor Maarten die zei vanmorgen: dit klinkt alsof ik naar een optocht van Poetin aan het kijken ben. Ja, ja, ik vermoed dat dat geen compliment is. Maar mijn favoriete Noorse componist, dat is en blijft, ja, kan er niks aan doen, toch Ola Gjælo. Allereerst omdat de man nog leeft, vind ik altijd leuk bij klassieke componisten. En ten tweede omdat hij deze muziek heeft geschreven. Een muzikale reis langs de mooiste plekken van het land. En die zijn er nogal wat in Noorwegen. Deze heet Husse Dalen.

0: Het Allegro, oftewel het tweede deel uit het concert voor twee violen en strijkers van Christoph Graupner, gespeeld door de Harmonie Universelle. En daarvoor hoorden we de Hussedalen van Ola Gjailo. En wel leuk, want Vivian die stuurt nog in de NPO Luister-app. Wat grappig, ik heb vorige maand nog een wandeling gemaakt bij de Hussedalen. Een wandeling langs vier watervallen in het Hardanger Vidda-gebied. Nou, Vivian, als je dat gedaan hebt, dan heb ik één dikke tip. Luister even naar het album The Road van Ola Gjailo, want hij reist echt, nou ja, precies door dat gebied heen waar jij geweest bent. Dus check dat vooral even. Gaan wij verder met Georges Bizet.
1: Café Foyer met Jan van Poppel op NPO Klassiek.

0: Jeux d'enfants van Georges Bizet. Zijn suite voor orkest Opus 22, oftewel de Petite Suite. Hier gespeeld door het London Symphony Orchestra onder leiding van Barry Wordsworth. Professor Maarten, wij gaan zo naar een onderdeel, ik zeg het onderdeel van dit programma, namelijk het klassieke Top 400 Dilemma.
1: Ja.
0: Jij bent altijd een week lang aan het nadenken over wat zal het thema van dat Top 400 Dilemma zijn.
1: 40 uur per week.
0: Ja, nee, precies. Daar krijg je flink voor betaald door de publieke omroep. Heb je al kleine teas dat we al een beetje warm kunnen worden?
1: Nou, ik vind het nog lastig. Want ik dacht eerst aan een koekje van eigen deeg. Maar het is meer een koekje van andermans deeg. Toch?
0: Oké. Ik weet niet waar we precies...
1: Nou ja.
0: Koekje van... En is het gezond deeg?
1: Nou, dat weet men nog niet.
0: Oké. Iets met koekjes, dus zometeen in het klassieke Top 400 Dilemma. Pak vast de NPO Luister-app erbij, want die heb je zometeen nodig. Na Rafael Boulomba Landestoy.

0: Geweldige, dromerige muziek, dit Uchtul van Pert Usberg. Gezongen door het kammerkoor het Vent onder leiding van Kuli Kievet. En dan hoorde je Elvals de Santo Domingo. Hele andere muziek, gespeeld door Daniel Trifonov op de piano. Dat was muziek van Rafael Bulumba Landestoy. Professor Maarten, ben je er klaar voor?
1: Ik ook. Ik wel, jij ook.
0: Ik ben er ook klaar voor.
1: Okay, goed.
0: Gaan we dan. Dit belooft een heel vloeiend klassiek top 400 dilemma te worden. Je hoorde het al.

0: Oké, nou Maarten, waar gaat het klassieke Top 400 dilemma over? Ja, je had al iets met koekjes?
1: Ja, nou, het was een artikel die van de week voorbij kwam. Ik had nooit verwacht dit te lezen. Mm-hmm. Namelijk Amerikaanse wetenschappers. Die hadden allemaal plastic flessen verzameld. En die hebben die onder hoge druk en temperaturen weten af te breken. Zodat er een soort biomassa ontstaat van wat is het? Van vetten, eiwitten.
0: Ah, oké.
1: Nou, hele toestand. En met een 3D-printer hebben ze daar koekjes van weten te maken.
0: Maar wacht even, plastic koekjes dus?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, het grappige is, dat willen ze voor astronauten maken, voor in de toekomst.
0: Zodat ze voeding hebben in de ruimte?
1: Ja, maar Het grappige is, ze weten nog niet of het veilig is of niet. Dus de koekjes zijn er,
0: ja.
1: Vol vetten en weet ik wat allemaal. Maar ze weten alleen nog niet of het gezond is.
0: Oké, want het klinkt wel een beetje. Ik bedoel, in Nederland mogen we de eieren van hobbykippen niet meer eten, want er zitten veel PFAS in. En hier gaan we een stukje plastic omsmelten tot een koekje.
1: Ja, dat is een PFAS-koekje.
0: Een PFAS-koekje. Nou, en daar hoort dus ook muziek bij deze week.
1: Tuurlijk.
0: Ja. Wat is de hit?
1: Nou, ik heb er niet heel lang over nagedacht, want ik wist het eigenlijk gewoon gelijk. Holst, Jupiter.
0: Lekker hoor. Dit is dus de hit waar je op kunt stemmen in dat klassieke Top 400 dilemma Jupiter van Gustav Holst. Dat betekent ook dat we een vergeten paal hebben van diezelfde Holst.
1: Zeker.
0: Ook de moeite waard?
1: Ja, dat is de jig uit de St. Paul's Suite.
0: Oké. Heel apart. Nog nooit gehoord.
1: Het was voor mij ook totaal onbekend.
0: Ja,
1: nou, daarom ook een vergeten parel.
0: Precies, een vergeten parel waar jij op kunt stemmen. Of natuurlijk op de hit. Het is niet voor niks een dilemma. Laat het weten via de NPO-luister-app. En dan gaan we zo meteen eens even kijken wat eruit komt na Johannes Brahms.

0: Dat was het eerste deel uit de tweede sonate voor klarinet en piano van Johannes Brahms, gespeeld door het Deutsches Symfonieorchester Berlin onder leiding van Stefan Konch. Professor Maarten, ken je dat gevoel dat jij soms gewoon even een time-out in het programma wil?
1: En waarom?
0: Nou, ja, wij maken dit programma nu, wat is het, dikke 8 maanden.
1: Ja.
0: En dan gaan dingen voor onszelf als vanzelfsprekend voelen.
1: Zeker.
0: Maar voor mensen thuis of die nu in de auto zitten, natuurlijk helemaal niet. Die denken, wie zijn deze twee flaprollen?
1: Dat kan me goed voorstellen.
0: Toch, dat gebeurt heel vaak. Wij zitten midden in het klassieke top 400 dilemma. Mm-hmm. Dat is ongeveer ons hoogtepunt van de week.
1: Paradepaardje.
0: Het paradepaardje van dit programma. Van de zender zou je zelfs kunnen zeggen. ja, toch? Maar ik heb helemaal niet uitgelegd hoe dat dilemma werkt.
1: Nou, vertel.
0: Ja, daar kwam ik net achter. Kijk, er bestaat een app, de NPO Luisterapp. Ik begin even helemaal bij het begin. Dat is een app van de publieke omroep. Werkt voor geen meter, maar je kunt er wel één ding mee doen. En dat is appjes naar de studio sturen. En ook naar de studio van NPO Klassiek. En wij gebruiken die app, zodat jij thuis kunt kiezen wat wij zo meteen gaan draaien. En dat is een moeilijk dilemma. Is één componist, namelijk Gustav Holst. We hebben een dikke hit uit de klassieke top 400. En een vergeten parel. Jij bepaalt wat we gaan draaien.
1: Ja, maar er wordt al wel geappt.
0: Er wordt wel, ja, maar normaal gesproken krijgen wij hier pak een beet 186 reacties. En nu hebben we 2 appjes in die NPO Luister-app.
1: Nou, zeg maar.
0: Nou, Niels heeft wel gereageerd. Dus dank Niels. Je bent een trouwe fan. Hij is ook al jaren fan van The Planets. En Jupiter natuurlijk al helemaal, schrijft hij. Dus doe die maar. Daar kun je dus op stemmen via de NPO Luister-app. Ja, heb ik dat even duidelijk gezegd. Je kunt ook gaan voor de vergeten parel. Maria is ook een groot fan van ons programma, want ze had geen uitleg nodig. Ze appte meteen voor mij de vergeten parel graag. Ja, zo wordt het wel heel erg saai, maar ik hou niet van de Planets en al helemaal niet van Jupiter. Groetjes. Had hem nog nooit gehoord, professor Maarten ook niet. En dat zegt wat. Dit is de vergeten parel. Kun je ook op stemmen. Dus laat het even weten via die NPO Luister-app. En dan gaan we zo de balans opmaken. En dan hoop ik dat het iets meer wordt dan 2-1. Bijvoorbeeld, nou ja, wat zal het zijn? 82, 63, zoiets.

0: Share My Yoke. Zo heette deze muziek van Joy Webb. Met de 10 Thing Brass Ensemble en Tine Ting Helseth op de trompet. En daarvoor hoorde je de Harvest Song van Bjarke Valkeren en Sunke Meinen. Professor Maarten.
1: Jan, ik ben een beetje aan het bijkomen.
0: Ja, er kwamen ineens heel veel appjes binnen in de NPO Luister-app. Ze komen nog steeds binnen, as we speak. We gaan de balans opmaken voor dat klassieke top 400 dilemma. Ben je er klaar voor?
1: Absoluut.
0: Ik zei het net al, ik heb het heel duidelijk uitgelegd. Hè? Misschien wel iets te duidelijk, want er kwamen een hele hoop reacties binnen in de NPO Luister-app. We moeten er toch eentje uitpikken. Ja, in het zonnetje zetten is het niet. Misschien in de regen zetten. Koen, je zegt Holst graag. Ja, ze waren allebei van Holst, dus het komt sowieso goed. Maar het is natuurlijk aan jou om te kiezen. Ja. Dus Koen heeft het niet helemaal begrepen, denk ik.
1: Nou, ik denk dat hij stemt op Jupiter.
0: Dat hij dat bedoelt.
1: Ja, dat denk ik.
0: Nou, oké, tellen we die bij Jupiter. Janneke die heeft het wel begrepen. Even luisteren waar zij voor gaat.
2: Goedemiddag. Ik heb het even aan mijn legoende zoontje Koos gevraagd, 4 jaar. En die vond de eerste muziek het mooist. Die van Jupiter. Dus daar stemmen wij graag op. Groetjes van Janneke.
0: Nou Janneke, net als Koen dus voor Jupiter. Aan de andere kant gaan er ook heel veel mensen voor de vergeten parel. Miepje, Nicky onder andere. Iemand die zichzelf Home noemt. Boon die zegt St. Paul's. Jupiter is mij te oorlogzuchtig tijdens het schilderen. Jetka, vergeten parel, please. Broziman, Erik, Bert, Ruud. Karen, Elise, Jelle, Sandra, Matthijs, Trudy. Jim die zegt, is ook wel leuk. Hallo, ik wil graag reageren op de top 400 vraag. Ik ga voor de vergeten parel. Heb jarenlang in het Verenigd Koninkrijk gewoond en het daarvoor het eerst gehoord. Ik ben inmiddels bijna 29 jaar terug in Nederland en heb dit al in jaren niet meer gehoord. Dit verdient meer aandacht. Groeten, Jim. Anneke zegt graag de vergeten parel. Dat vind ik het leukste van het luisteren naar NPO Klassiek, dat ik nieuwe dingen hoor. En ook Jean en Marianne gaan voor die vergeten parel. Professor Maarten.
1: Ja, overduidelijk.
0: Overduidelijk de vergeten parel. En sorry voor het zoontje van Janneke. Ik denk trouwens dat Lego ook prima gaat op die St. Paul-suite, toch?
1: Absoluut.
0: Ik denk het ook wel. We gaan voor de vergeten parel. En volgens mij begrijpt iedereen vanaf deze zondagmiddag hoe dat klassieke top 400 dilemma werkt. En daar ben ik heel blij mee.

Dat was de vergeten parel, oftewel Jake, het eerste deel uit de Suite voor Strijkers, opus 29, nummer 2, de Saint-Paul Suite van Gustav Holst.

0: professor Maarten, is dit nou goede muziek of gewoon hele goede muziek?
1: Hele goede muziek. Ja, ik word er iedere keer gelukkig van. Ik denk dat ik dit stuk echt wel dagelijks zou kunnen horen.
0: Ja, toch? Het is echt geweldige muziek. Van Carl Philipp Emanuel Bach. Zijn concert voor cello en strijkers. WQ 172 in Aagoot. Deel 3. Truls Murk op de cello samen met Les Violons du Roi. Onder leiding van Bernard Labadie. Ook nog trouwens de beste uitvoering van dit stuk, vind ik.
1: Ja? En waarom?
0: Nou, je hebt er heel veel die veel sneller zijn.
1: Oh, zo.
0: Dan wordt het eigenlijk net zenuwachtig. Dit is precies goed. Hoe zit je erin eigenlijk in de wedstrijd? Gaat het goed?
1: Nou, we zijn bijna klaar, dus ik zit prima in de wedstrijd.
0: Oh, want je wilde snel klaar zijn?
1: Nee. Nou, er mist eigenlijk nog één ding.
0: Ja. Ja, het is alsof je er tegenaan praat. Ja, daar mist je één ding. Het rondo van de zaak. Ja, een café foyer zonder rondo van de zaak, dat is geen café foyer. We stoppen met praten. Robert Schumann.

0: Een rondoletto van Robert Schumann. Erik Lesage speelde het op piano. Ja, daarmee zijn we al aan het einde gekomen van deze Café Foyer. En voor vandaag, volgende week, zijn we er natuurlijk gewoon weer. Tenminste, ik ben er wel.
1: Ben je niet?
0: Ben jij er ook?
1: Nou, wat leuk. Nou, ja. Dan zorg ik ervoor dat ik er ook ben.
0: Ik hoop dat het even lekker radiowerelds van is zoals vandaag. Ja, gewoon is... lekker regen, koud. Gewoon vanaf nu is het herfst. Klaar ermee met die zomer.
1: Ik heb er stiekem ook wel heel veel zin in. Ja. Gewoon lekker kaarsjes aan.
0: Precies. Dat lekker knussen. Weer gewoon... Kunnen we ook wat knussere muziek draaien. Nou ja, over knus gesproken, zometeen een zondagmiddagconcert met Selma van Dijk. Luister daar ook vooral naar. Ja, en in het kader van we sluiten af met de beste appjes van de uitzending. Ja, ja. Wij vragen natuurlijk nogal wat appjes. Hè. Bij dat klassieke Top 400 dilemma komen er allemaal appjes binnen in die NPO Luisterapp. En Wil stuurde ook een appje. Die zei, kan ik ook van Poppel wegstemmen naar de popzender?
1: Nou Wil, ik doe echt hard mijn best. Nou, ik kan niks beloven.
0: Nou, ik denk dat lukt. Volgende week, 12:15, 3FM. Tot dan Wil. Doei.
2: NPO Klassiek. Panorama Zondag. Met Hans Smit.
3: Ga mee op reis met een bekende gast.
4: Ik voelde me zo gezien.
3: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
5: Elke dag begin je met pianomuziek. Elke dag. Het is toch geweldig dat je zo je leven mag inrichten.
3: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ik hoop dat hij heel groot en beroemd en veel wordt.
3: Deze week is mijn gast componist, muzikant en pianist Jan-Willem Rozenboom.
2: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
6: Ster. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumi-Kang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
13: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
14: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
13: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
14: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Volgens Turkse media zijn daarbij doden gevallen, maar aantallen die zijn er nog niet. Kort na vertrek uit de haven van de stad Girne sloeg het passagiersschip om. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van Girne zijn bijna 160 mensen gered al. En op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het de nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. De WK-roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer nog, vooral in het westen, midden en het noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk.
10: Goedemiddag en van harte welkom bij het zondagmiddagconcert. Met vandaag de opname die we vorig jaar op 30 november hebben gemaakt in Amsterdam. Semyon Bitschkov was de dirigent bij dit concert. En het Concertgebouworkest speelde onder zijn leiding drie werken. We beginnen zometeen met de 8e symfonie van Schubert, de Onvoltooide. Deze symfonie bestaat uit twee delen. En er is veel onduidelijk rondom dit werk. Voor wie hij het heeft geschreven en waarom stopte hij ineens met werken aan deze symfonie? Ja, misschien dat al die mysteries rondom die Onvoltooide ertoe hebben bijgedragen dat het nu misschien wel de populairste symfonie van Schubert is. Yevgeny Kissin speelde daarna het eerste pianoconcert van Prokofjev. De première hiervan in 1912 veroorzaakte groot tumult. Zoiets had het publiek nog nooit gehoord. En nog opmerkelijker was dat Prokofjev ervoor koos om dit pianoconcert te spelen tijdens het prestigieuze Anton Rubinstein concours, wat hij overigens ook won. En daarna de pauze wordt de tweede symfonie van Beethoven gespeeld. Geschreven tijdens een diepe depressie vanwege zijn opkomende doofheid. Maar ja, in plaats van zwaarmoedige muziek componeerde Beethoven juist een van zijn meest zonnige symfonieën. En in afwachting van dat concert nu ook alvast pianist Yevgeny Kissin. Hij speelt de Barcarolle voor piano in Vies groot van Chopin.

Yevgeny Kissin speelde de barcarol voor piano in Vies groot van Frédéric Chopin. Ja, vandaag hoort u de opname die we vorig jaar op 30 november hebben gemaakt in het Concertgebouw. Semyon Bitschkov dirigeerde het Concertgebouworkest. Sinds 2018 is hij de chefdirigent van het Tsjechisch Filharmonisch Orkest. En bij het Concertgebouworkest is hij al sinds 1984 een graag geziene gastdirigent. Zo ook bij dit concert. En dat begon dus met de symfonie nummer 8 van Schubert. Ook wel bekend als de onvoltooide. Deze symfonie bestaat uit slechts 2 delen. Wat voor een symfonie natuurlijk heel ongewoon is. Want meestal bestaan die uit 4 en soms uit 3 delen. En dat zou ook een van de redenen kunnen zijn voor die titel de onvoltooide. Opmerkelijk is wel dat Schubert deze symfonie al schreef in 1822. En waarom hij nou stopte met het werken hieraan, het is niet duidelijk. Van een derde deel zijn alleen wat schetsen gevonden. Ja, misschien moest hij iets anders voor laten gaan, of was hij ontevreden over het concept. Ja, of misschien stond simpelweg zijn hoofd er niet meer naar. Hoe dan ook, die eerste 2 delen raakten in de vergetelheid en de première ervan was pas 43 jaar later. En inmiddels is het een zeer geliefd werk. Daar waar andere symfonieën uit die tijd vaak begonnen met een knaller en een vlot tempo, doet Schubert hier het tegenovergestelde. Begint fluisterzacht. En dat eerste deel heeft dan ook een donkere en mysterieuze sfeer. Het tweede deel is juist vrolijk en trots. U hoort die 2 delen van Schubert's 8e symfonie nu gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Semyon Bitschkov.

En dat was het Concertgebouw Orkest. Onder leiding van Semyon Bychkov speelden zij de 8e symfonie van Franz Schubert. Ja, en het publiek kon deze uitvoering zeker wel waarderen op die 30e november vorig jaar in het Concertgebouw. Daarop volgde het eerste pianoconcert van Prokofjev. En dat werd gespeeld door Yevgeny Kissen. Sergei Prokofjev was zelf een zeer virtuoos pianist. En het is daarom niet zo heel vreemd dat hij meerdere pianoconcerten heeft geschreven. En toen hij 20 jaar was, componeerde hij zijn eerste pianoconcert. Het is een kort werk van amper een kwartier. En Prokofjev speelde het tijdens zijn afstuderen aan het conservatorium. Het werd omschreven als extravert en zelfs opzichtig. In 1912 won hij op 22-jarige leeftijd de Anton Rubinsteinprijs voor zijn pianistische prestaties. Hij speelde toen dit pianoconcert. En zijn redenatie was dat hij wellicht niet zou kunnen winnen met een klassiek pianoconcert. En dat de jury niet in staat zou zijn om te beoordelen of hij nou goed speelde of niet met zijn eigen, nog onbekende pianoconcert. Maar ja, die wedstrijdregels die vereisten wel dat het stuk eerst werd gepubliceerd. En gelukkig vond Prokofjev een uitgever bereid om 20 exemplaren op tijd voor het pianoconcours te produceren. En zo kon de jury meekijken in de partituur. En bleek dat ze hem eigenlijk gewoon op geen enkele fout konden betrappen. Yevgeny Kissen was de solist bij dit concert, net als Semyon Bychkov, al heel lang een graag geziene gast bij het Concertgebouw Orkest. Want hij maakte zijn debuut bij het orkest al in 1988. We gaan hem nu horen met dat eerste pianoconcert van Prokofjev.

Het eerste pianoconcert van Prokofjev. En het werd hier gespeeld door Yevgeny Kissin, een van de grootste pianisten van deze tijd. En het publiek heeft deze uitvoering duidelijk enorm gewaardeerd. En dat applaus is natuurlijk ook voor dirigent Semyon Bychkov en de muzici van het Concertgebouworkest. En er volgde nog een toegift.

Yevgeny Kisin speelde als toegift de prelude nummer 7 van de 10 stukken voor piano van Sergei Prokofjev. En zometeen dan hoort u hoe dat concert verder ging met de tweede symfonie van Beethoven. Maar voordat het zover is, hebben we eerst andere muziek voor u klaarstaan. Bijvoorbeeld van Alexander Glazunov. Hij was docent aan het conservatorium van Sint-Petersburg. Was ook een van de juryleden die ervoor zorgde dat Prokofjev die Rubinsteinprijs kreeg voor zijn pianospel van dat eerste pianoconcert. En nu hoor je het Aurelia saxofoonkwartet met het derde deel van Glazunovs saxofoonkwartet in Best Groot.

0: En dat was het Aurelia saxofoonkwartet met het derde deel van het saxofoonkwartet in Besgroot van Alexander Glazunov.
1: Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Zometeen dan gaan we verder met dat concert van afgelopen 30 november... waar Semyon Bitschkov na de pauze die tweede symfonie van Beethoven dirigeerde. En dit is het Tsjechisch Philharmonisch Orkest onder leiding van dezelfde dirigent... met het derde deel uit de achtste symfonie van Dvořák.

En dat was het derde deel uit de 8e symfonie van Dvořák, gespeeld door het Tsjechisch Filharmonisch Orkest onder leiding van hun chef-dirigent Semyon Bychkov. En hij dirigeert dus zometeen het Concertgebouworkest met die tweede symfonie van Beethoven. En met dit werk nam Beethoven officieel afscheid van het klassicisme. Componeerde hij aan het begin van zijn carrière nog in de stijl van Mozart en Haydn. Nu brak er toch echt een nieuwe periode aan, die van de romantiek. Maar dat horen we dus zo. Eerst nog die invloed vanuit die klassieke periode. Haydn was een belangrijke componist uit die tijd en wordt gezien als de uitvinder van het strijkkwartet zoals we dat nu kennen. En daarom nog even, voordat we naar Beethoven gaan, het eerste deel uit strijkkwartet opus 54, nummer 1 van Haydn. Yeah.

Het Leipziger strijkkwartet speelde het eerste deel uit strijkkwartet opus 54, nummer 1 van Joseph Haydn. Ja, dan gaan we nu weer verder met dat concert dat op 30 november 2025 werd gegeven in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Semyon Bychkov dirigeerde na de pauze de Tweede Symfonie van Beethoven, geschreven in de jaren 1801 en 1802. En Beethoven dirigeerde zelf de première in het Theater an der Wien. Ja, en als wij nu kijken naar die Tweede Symfonie, dan vinden we al de noviteiten die daarin te vinden zijn. Ja, het is allemaal niet zo heel erg schokkend, maar tijdgenoten van Beethoven, die dachten daar heel anders over. Na die première beschreef een recensent Beethovens Tweede Symfonie als een afschuwelijk kronkelende gewonde draak die weigert te sterven, maar in het vierde deel eindelijk doodbloedt. En in 1811, na een uitvoering in Parijs, schreef de componist Giuseppe Cambini: nog maar nauwelijks heeft hij de ziel vervuld van zoete melancholie, of hij verscheurt haar met barbaarse akkoorden. Volgens mij huizen er zowel duiven als krokodillen in hem. Nou, het jaar 1802, waarin hij dus zijn Tweede Symfonie voltooide, was een somber jaar voor de componist. Hij was wanhopig door zijn toenemende doofheid. En in een document schrijft een radeloze Beethoven dat zijn leven geen zin meer heeft. Hij zag zijn loopbaan als pianist stranden en daar kwam het grootste deel van zijn inkomen natuurlijk vandaan. Dus daardoor had hij al de nodige zorgen. En hij stortte zich nu vooral op het componeren. Maar van al die ellende is in zijn Tweede Symfonie eigenlijk weinig terug te horen. En ondanks dat de pers en sommige collega's zijn Tweede Symfonie toen niet wisten te waarderen, maakte dat voor het grote publiek niets uit. De zalen liepen vol voor deze toch zeer levenslustige symfonie. En nog steeds is het een zeer geliefd werk. Je hoort het nu, gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Semyon Bychkov.

Het Concertgebouworkest onder leiding van Semyon Bychkov speelde de Tweede Symfonie van Beethoven. En u hoort het groot applaus vorig jaar op 30 november voor de Russisch-Amerikaanse dirigent en natuurlijk voor de muzici van het orkest. Volgende week dan gaan we met het zondagmiddagconcert terug naar het concert dat op 10 mei werd gegeven in het Concertgebouw. Nathalie Stoetsman stond toen voor het Concertgebouworkest en dirigeerde als eerste werk de ouverture Ruslan en Ljudmila van Michail Glinka. Daarna stond het vioolconcert van Tchaikovsky op het programma, gespeeld door Augustin Hadelich. En tot slot werd de vierde symfonie van Brahms gespeeld. Augustin Hadelich die maakte in 2024 een album genaamd American Road Trip. Samen met pianist Orion Weiss speelt hij daarop werken van een smeltkroes van Amerikaanse componisten uit de 19e, 20e en 21e eeuw. En dit is bijvoorbeeld Banjo and Fiddle van William Crawl.

Banjo en Fiddle van William Kroll. Het is het bekendste werk van deze Amerikaanse violist en componist. En het staat dus onder andere op dat album American Road Trip van Augustin Haderlich. En daarop ook deze romance voor piano en viool van Amy Beach.

Augustin Hadelich op viool en Orion Wise op piano speelde de romance voor viool en piano van Amy Beach. En volgende week dan hoor je deze violist dus met het vioolconcert van Tchaikovsky. En tijdens dat concert werd ook muziek van Michail Glinka gespeeld, de ouverture van Ruslan en Lyudmila. En nu hoor je harpiste Lavinia Meijer met variaties op een thema van Mozart, ook een werk van Glinka.

Lavinia Meijer speelde variaties op een thema van Mozart, een werk voor harp geschreven door Michael Glinka. Volgende week in het zondagmiddagconcert hoor je van deze Russische componist zijn virtuoze ouverture voor de opera Ruslan en Ljudmila. En dan staat ook de vierde symfonie van Brahms op het programma. Het laatste grote orkestwerk dat hij schreef. Het heeft jarenlang geduurd voordat Brahms aan een symfonie durfde te beginnen. Aan het begin van zijn carrière had hij al wel twee werken geschreven als oefening voor het componeren voor groot orkest. Zijn twee serenades voor orkest. En opvallend aan die tweede serenade is het ontbreken van de violen. De altviolen spelen de hoogste strijkerspartijen, waardoor de houtblazers sterk op de voorgrond treden. En we laten nu van die tweede serenade het vijfde deel horen.

Het Linos Ensemble speelde het vijfde deel van de tweede serenade voor orkest van Johannes Brahms. Een componist die van groot belang is geweest voor de carrière van Brahms was natuurlijk Robert Schumann. Hij en zijn vrouw Clara hadden een nog jonge Brahms onder hun hoede genomen en daaruit zou een levenslange vriendschap ontstaan. We horen nu nog een keer Yevgeny Kisin met de Arabeske voor piano opus 18 van Robert Schumann.

En dat was Yevgeny Kissin en hij speelde de arabeske voor piano van Robert Schumann. En daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van dit zondagmiddagconcert. Zometeen Discotabel met Cecile Huyne. Veel plezier daarbij. En wat mijn collega Kim van der Meulen en mij betreft, heel graag tot volgende week.

0: Welkom allemaal. Vandaag herhalen we een special uit de serie In Stukken, waarbij we anderhalf uur besteden aan één stuk.
1: NPO Klassiek. NTR. Discotabel. Met Cécile Huinen.
0: Goedemiddag allemaal, welkom bij Discotabel. Vandaag gaan we het hebben over een meesterwerk uit de kamermuziek, het Horentrio van Johannes Brahms. De 22-jarige violist Jozef Joachim schrijft na zijn eerste ontmoeting met Brahms, die toen 20 was. Brahms heeft een uitzonderlijk talent voor compositie en een karakter zoals men dat alleen in het diepst verborgen isolement kan ontwikkelen. Zuiver als een diamant en wit als sneeuw. In zijn

0: spel brandt het intense vuur en klinkt fatalistische energie en ritmische precisie die een ware kunstenaar voorspellen. Zijn composities bevatten zoveel substantieels als ik nog nooit bij een artistieke nieuwkomer van zijn leeftijd ben tegengekomen. Nou, dat lijkt mij uitstekende marketing voor het Hoorntrio. En als ik mezelf meereken als violist, zitten alle instrumentalisten uit het Hoorntrio hier aan tafel. Mees Vos, solohornist van Fion, gast bij een heleboel andere internationale orkesten en docent aan het Conservatorium in Den Haag. En daartegenover zit pianist Hans IJzakkers, kamermuzikus en vooral liedbegeleider. En jij hebt je eigen liedbegeleidingsklas aan het Conservatorium van Düsseldorf, professor Liedgestaltung, zoals ze dat zo mooi in Duitsland zeggen. En je bent artistiek leider van het Liedfestival in Zeist. Welkom, heren.
1: Dankjewel.
0: Een van de eerste gedachten die bij de naam Brahms in veel mensen opkomt, is de titel van een roman van Françoise Sagan. Aimez-vous Brahms? Houdt u van Brahms? Nou Hans, je houdt van Brahms, anders had je hier niet. Maar waarom hou je van Brahms?
1: Ik heb vaak gedacht, toen ik jong was en zondig, wilde ik graag ook nog componist worden. Dus ik heb ook vroeger wel echt stukken geschreven.
0: Okay.
1: En mijn ideaal was eigenlijk altijd om eigenlijk zo te kunnen schrijven als Brahms. Niet zozeer dezelfde stijl, maar wel omdat ik vind dat hij zo mooi romantische gevoelens en gloedvolle melodieën kan combineren met een ontzettend hecht bouwwerk, eigenlijk zoals Beethoven ook bouwwerken maakt.
0: Ja.
1: Dus compositorisch zit het gewoon waanzinnig goed in elkaar. En dat vind ik eigenlijk natuurlijk een ideale combinatie. Dus dat bewonder ik, maar daar geniet ik ook heel erg van.
0: En jij, Mees?
2: Nou, ik wilde eigenlijk bijna precies hetzelfde zeggen.
0: Wat saai.
2: Niet dat ik een compositieambitie had, overigens. Maar wel dat het... Die muziek zit eigenlijk heel ingenieus in elkaar. Hij heeft maar 4 symfonieën geschreven.
0: Ja.
2: Maar ze zitten allemaal van begin tot eind helemaal als een soort radarwerk in elkaar geknutseld. Maar zonder dat het gekunsteld of geconstrueerd lijkt. Dus het heeft altijd iets heel diep emotioneels, vind ik, op de hoogtepunten. Maar het blijft wel geconstrueerd. En die combinatie vind ik echt meesterlijk gewoon.
0: Brahms schreef dat Hoorntrio in 1865 als eerbetoon aan zijn overleden moeder. Kun je dat horen?
2: Nou ja, om daarop aan te sluiten wat ik mooi aan Brahms vind. Voor ons als hornisten is dit werk natuurlijk de kern van ons kamermuziekrepertoire.
0: Ja.
2: En nou, dat horen we eigenlijk meteen al als we naar het eerste deel gaan luisteren. Het heeft voor mij eigenlijk een 2 kanten. Enerzijds die heel erg een soort van verwarmend, huiselijk bijna geborgen gevoel rond de open haard met z'n allen. Ik heb nooit een open haard gehad, maar dat stel ik me dan zo voor.
0: Ja.
2: Dus heel erg dat gevoel. Dus dat in die zin denk ik dat het heel erg gaat over terugdenken aan zijn kindertijd op een positieve manier. Een soort idealistisch geborgen gevoel van bij mama op schoot, zullen we maar zeggen. En anderzijds heb je heel erg de andere kant van de medaille, namelijk ook een soort weemoedige nostalgie. Dus het verlangen naar een tijd die geweest is, de dingen die voorbij zijn, dat is waar eenmaal.
0: Ja.
2: En in die zin hoor ik heel duidelijk dat eerbetoon aan zijn moeder en eerbetoon aan zijn jeugd misschien wel. Want hij heeft in een blauwe maandag ook hoorn gespeeld in zijn jeugd.
0: Ja. Laten we meteen naar die open haard gaan, in dat eerste deel. Hans, jij koos voor een uitvoering met natuurhoorn. Het instrument dat Brahms oorspronkelijk koos. Waarom?
1: Ten eerste omdat Brahms dat oorspronkelijk koos. Het schijnt ook, hij heeft in ieder geval gezegd dat hij de melodie ergens tijdens een wandeling in de natuur heeft bedacht.
0: Opgepikt.
1: Of dat het in hem opkwam. En dat hij later nog aan een goede vriend van hem terug is geweest en heeft laten zien, op die plek heb ik die melodie bedacht. Met zonneschijn die daarop kwam en zo. En ik vind eigenlijk dat geluid van die waldhoorn, dat geeft eigenlijk ook dat natuurgevoel zo.
0: Ja.
1: Je hebt ook opnamen waarbij het eigenlijk veel romantischer en voller klinkt. Dat vind ik ook mooi.
0: Ja.
1: Maar ergens krijg je dat sprookjesachtige wat je tijdens een boswandeling kunt krijgen.
0: We gaan luisteren.

0: Je hoorde het begin van het eerste deel van het hoorntrio van Brahms, gespeeld door onze eigen Teunis van der Zwart. Samen met de giganten, mag ik wel zeggen, Isabelle Faust en Alexander Melnikov. Opname uit
1: Teunis 2008. Teunis is ook een gigant, hoor.
0: Teunis is ook een gigant. Heel goed, Mees, dat je me meteen even corrigeert. We gaan ze straks nog een keer horen. Nou, had Brahms een voorkeur voor die natuurhoorn, die waldhoorn, zoals hij hem noemde, boven de ventielhoorn. Het was voor hem het romantische klankideaal. En hij schreef erover: op een ventielhoorn gaat alle poëzie verloren. En het timbre zal ruw en vreselijk zijn. Nou, Mees, ik heb zomaar het gevoel dat je het niet helemaal met hem eens bent.
1: Nou, in die tijd was de ventielhoorn nog niet zo doorontwikkeld. Dus de natuurhoorn was eigenlijk de standaard. En die ventielhoorn werkte denk ik nog niet zo goed. Ik ben het in die zin met hem eens, want ik vind namelijk dit ook een prachtige opname. Ik heb hem later ook nog aangedragen voor het derde deel. Dus we horen hem nog meer. Maar wat er zo mooi aan is dat die natuurhoorn, die heeft geen ventielen en die heeft een beperkte set noten. En door met de hand de beker, de uitgang, een beetje af te dekken of open te laten, te manipuleren, kan je de toonhoogte veranderen, waardoor je dus wel die rijkheid aan tonen hebt die je hoort in het trio. Maar doordat die hand steeds op en eraf gaat, heb je steeds timbreverschillen. En dat hoor je net bijvoorbeeld heel duidelijk, dat hij soms van open naar meer snerpend gaat. En dat geeft een hele mooie gelaagdheid aan.
0: Is het niet heel moeilijk? Moeilijker dan een hoorn met ventielen?
1: Ja, in zekere zin wel, want de buis, je speelt op een vrij lange buis. Dus de kans dat je ernaast zit is groter. Maar wat denk ik makkelijker is, en dat hoor je ook wel in de opname, is dat de balans eigenlijk wat makkelijker is. Dus Teunis kan al makkelijk wat intenser kleuren zonder dat hij te luid wordt.
0: Oh,
1: dus bij die moderne instrumenten die zijn heel erg gebouwd op toch best wel power en groot geluid. En als je daar een beetje maar al naar kijkt, speel je eigenlijk al harder dan de viool en de piano samen.
0: Ook omdat die moderne instrumenten ook op moderne orkesten
1: grote concertzalen
0: gemaakt zijn natuurlijk. Dus dat was in de tijd van Brahms heel anders. Mees, je hebt voor dit deel een opname met een moderne hoorn gekozen. Met kleppen en ventielen. Maar wel een opname uit 1968, 40 jaar ouder dan die we net hoorden. Waar gaan we naar luisteren en waarom?
1: We gaan luisteren naar Alan Civil en de Menuhin broertjes, denk ik.
0: Broer en zus.
1: Broer en zus. Oh ja, goed.
0: Yehudi en Hepzibah.
1: Hepzibah. Oh, ik wist niet dat het een vrouwennaam was. Ja, hoor je weinig meer Hepzibah, maar goed. En ik heb deze genomen. Ik kende hem eigenlijk niet, de opname. En de beroemdste opname voor hornist is die met Dennis Brain. Die later misschien nog wel langskomt. Maar dit is ook een Engelse hornist, Alan Civil, die vooral bekend is bij het grote publiek voor zijn vertolking van het Beatle-nummer For No One. Er zit zo'n hoornsolo in.
0: Dat ga ik vanavond meteen luisteren.
1: Ja. Dat is voor ons hornisten heel beroemd.
0: Ja?
1: Maar hij, buiten dat hij dat heel goed deed, was hij ook een hele mooie hornist met een prachtig warm geluid. En we horen hier dus echt een ouderwetse opname. Als die viool al begint te spelen, heb je meteen een soort mannen in zwarte pakken gevoel erbij. En ik vind het prachtig.
0: Daar komt-ie.

0: Hornist Alan Saville, die trouwens al op zijn 59ste overleed, heel jong, samen met broer en zus Menuhin. Hans, voor hoe verhoudt zich dit tot wat jij net liet horen?
1: Duidelijk anders natuurlijk. Ik denk een van de dingen waar je meteen over moet gaan hebben bij een eerste repetitie is, gaan we ervan uit dat we heel verschillende instrumenten hebben die hun eigen esthetiek hebben, zeg maar qua vibrato en dergelijke. Want dat kun je aan elkaar natuurlijk koppelen. Dus je zegt van oké, misschien minder vibrato op de viool.
0: We gaan het meer op elkaar laten lijken.
1: Mengen,
0: of net niet.
1: Of juist niet. Mm-hmm. Hier hebben ze er duidelijk voor gekozen, net niet. het is wel leuk. Het is wel een tijdsbeeld. Je hoort Menuhin echt zichzelf zijn en met mooie portamenti.
0: Portamenti zijn glijtjes.
1: Ja, van die glijtjes.
0: Glissandootjes.
1: Je denkt van, kan eigenlijk niet, maar ik vind het toch wel lekker.
0: Doe toch.
1: Moet ik eerlijk zeggen. Ik weet nog niet zo goed dat ik van deze opname vind.
2: Ik heb deze aangedragen meer ook omdat ik het interessant vind.
0: Ja.
2: En ik vind Alan Saville wel mooi. Maar ik wil nog wel even zeggen dat ik niet helemaal me compleet vereenzelvig met deze interpretatie, hoor. Dus dat ik het is meer vanuit interesse dat ik het ook laat horen.
1: Ja,
0: ik snap
1: grappig,
0: het.
1: Want volgens mij, wij hadden allebei het idee van, ja, we hebben het stuk wel vaak gespeeld en we kennen het goed. Maar we hebben eigenlijk allebei niet direct een opname van je zegt, dat is mijn favoriet.
0: Nee.
1: Dus dan is het eigenlijk heel leuk om heel veel verschillende opvattingen gewoon te beluisteren.
0: Ja, precies. Laten we nog even doorgaan met een opname van het eerste deel. Weer een opname van keuze van jou, Mees. Hornist Radovan Vlatskovic, violist Hans Meile en pianist Vladimir Ashkenazy in 1993. En wat doen ze anders dan de twee vorige opnames?
2: Ik luister natuurlijk. Vlatkovic is voor ons ook een moderne held, moderne supersolist. Heeft enorm mooi warm geluid. We horen hier volgens mij iets wat later in het eerste deel. Dus je hoort duidelijk dat die muziek wat woeliger, wat weemoediger wordt. Ik vind het de gebalanceerde, warme, expressieve klank van Vlatkovic heel mooi mengen met viool en piano. Dat vind ik er mooi aan.
0: Nou, we pakken de draad op waar we net stopten.

0: Dat was het eerste deel met Vlatkovic, Mijlen en Askenazi in 1993. Je luistert naar een discotabel special in stukken met het horentrio van Johannes Brahms. Bij mij aan tafel zitten Mees Vos, solohoorn bij Fion en pianist Hans IJsakkers. Hans, wat vond je van die laatste opname?
1: Ik vond het mooi. Ja, echt... Is leuk, want ook hier hoor je eigenlijk dat verschil tussen vibrato, of best wel vibrato en gewoon
0: en
1: de hoorn.
0: Non-vibrato.
1: Aan de andere kant, het geluid van de hoorn is hier ook wel zo warm en vol, dat ik het wel beter bij elkaar vond passen. Dus het stoorde mij helemaal niet.
0: Nee.
1: Omdat het eenzelfde soort gloed heeft.
0: Ja, precies.
1: En ook fijn om het hele deel uit te horen.
0: Lekker, hè?
1: Ja,
0: we kunnen vandaag door het hele stuk, gelukkig.
2: Ik vond wel, moet ik zeggen, nu ik het nog weer hoor. Ja, dan ga ik mijn eigen fragmenten bashen. Maar die, zowel bij Askenazi als bij Menuhin, ook bij Askenazi hoor je duidelijk nog een soort beetje old school vioolschool, hè, die ook vandaag de dag trouwens nog steeds wel wordt gedaan. En waarbij dat toch dat vibrato best wel permanent en op eenzelfde snelheid aanwezig is. Ja. En ik mis dan soms wel toch een soort kleurontwikkeling, zeker in die smachtende uithoud. Dat zit er gewoon meteen aan.
0: Je zei Askenazi, maar je bedoelde Mijlen, hè?
2: Sorry, ik bedoel Mijlen. Sorry, natuurlijk.
0: Dat is die oude vibrato-knop van vroeger. Ja, die stond aan of uit en daar was toen nog weinig
2: precies, dus dat,
0: en variatie in,
2: ja,
0: zeg
2: en
0: maar.
2: Daardoor krijg je de gevoeligheid. Die gelaagdheid mis ik daardoor een klein beetje.
0: Ja.
2: Met alle respect.
0: Ik snap het. Nou. We gaan naar het tweede deel, Hans. En daar staat boven Scherzo, Allegro, Molto, Meno, Allegro. Dat is een hele mond vol. Wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Of overval ik je nu een beetje?
1: Ik vind het altijd leuk wat componisten er precies boven schrijven. Want we proberen natuurlijk altijd eigenlijk zo duidelijk mogelijk aan te geven wat ze willen.
0: Ja.
1: En dan kun je elkaar soms een beetje tegenspreken. Van ja, het is een scherzo, dus het moet grillig en vrolijk zijn. Of in ieder geval grillig, zeker.
0: Ja.
1: En het moet levendig zijn, allegro. Maar toch weer niet zo ontzettend snel levendig als je misschien zou denken.
0: Molto meno allegro.
1: Ja, Beethoven is daar ook heel erg goed in. Die zegt dan quasi un poco allegretto nog erbij. En zo.
0: Alles met quasi.
1: Precies. Dan hoef je het niet precies om te omschrijven. Maar dan snapt iedereen toch die langer doordenkt van oké, niet dat, maar ongeveer dat.
0: Ik ken een dirigent, die had het altijd over quasi perfect.
2: Quasi perfect.
1: Dat lukt bijna altijd.
0: Maar daar gaan we nu niet over hebben. We gaan dit tweede deel in met een mini-vergelijking met jouw keuzes, Mees.
2: Ja.
0: De eerste opname uit 2017 met drie Nederlandse toppers. Rob van der Laar, hornist, en dan violist Mathieu van Bellen en pianist Thomas Beyer. En voor de tweede opname stappen we 65 jaar terug in de tijd, naar 1952, naar hornist Dennis Brain, daar had je het net al over. Violist Max Salpeter en pianist Cyril Preedy. Kun je de luisteraars vertellen waar we op moeten letten?
2: Als we die echt, we gaan ze na elkaar direct horen? Dus die opname van Rob, Mathieu en Thomas, dat is een moderne opname in 2017. En nou, ik ken alle drie persoonlijk wel goed. En wat het mooie aan die opname is dat Rob bijvoorbeeld, ik luister wederom naar de hornist uiteraard, die heeft heel erg een liefde voor de Wienerhoorn. En de Wienerhoorn kenmerkt zich door dat hij wat dichter bij de natuurhoorn staat en dat jachtige geluid wat meer kan imiteren. Dus net iets wat scherper. Iets
0: Waldhorn.
2: Precies. Ja, das Waldhorn. Ja.
0: Das Ohr.
2: De Duits. Dus dat hoor je heel duidelijk, die levenslust in zijn spel en dat jachthoornige. En die Dennis Brain-opname had ik erbij gedaan, omdat ik dacht, ja, dat is een soort standaardwerk een beetje.
0: Ja.
2: Dennis Brain heeft eigenlijk bijna alle grote werken in de 20e eeuw voor het eerst opgenomen. De Mozart-concert, alles is echt een standaardwerk. Ook het Brahms-trio, overigens ook opgenomen door zijn vader in 36. Maar dat was niet doorheen te komen.
0: Mm-hmm.
2: Met alle respect. Ik had Dennis Brain in mijn hoofd altijd, dat het een beetje stiff upper lip, heel erg onexpressief was. En het viel me eigenlijk op hoe ontzettend mooi die speelt. En toch heel modern, expressief eigenlijk.
0: Oké, nou we beginnen dus nu eerst met Rob, Mathieu en Thomas.

0: En het waren twee heel verschillende stukjes van het tweede deel. Twee opnames met 65 jaar tijdverschil. Hans, wat is je stijltechnisch opgevallen?
1: Jeetje,
0: of wat wil je erover kwijt?
1: We hadden even niet op gerekend dat het zou aansluiten, maar dat we nog een keer hetzelfde fragment kregen. Ja. Dus we moesten ons even nieuw instellen op geen vergelijking, maar gewoon. Mij beviel eigenlijk de goede Hollandse uitvoering heel erg. Heel veel fijne Hollandse energie, zou ik willen zeggen. Maar gewoon gezond.
0: Jonge honden. Het waren het ook letterlijk toen nog, hè?
1: Ja, precies. Ja, echt,
0: allemaal twintigers.
2: Pindakaasgevoel, zeg maar.
1: Of pindakaas zelfs misschien. Maar wel heel goed. Ik bedoel, het mooi van klank allemaal. Het paste mooi op elkaar. Ik denk dat als ze het nu nog een keer zouden doen, dat ze soms wat meer ruimte zouden nemen voor fraseringen, voor adem tussen de gedeeltes. Maar het spetterde echt wel ervan af.
0: Ja.
1: Dan bij de volgende opname, die natuurlijk echt bijna 60 jaar ouder is, geloof ik. Viel me eigenlijk op dat het geluid toch goed was. Dus hebben ze mooi schoongemaakt, denk ik.
0: Ja.
1: De piano klinkt erg dunner, vind ik. Sowieso merk ik bij een paar opnames, ze moeten denk ik gewoon heel erg met balans gaan klooien. Waardoor soms de piano bijna als een begeleiding gaat klinken.
0: Ja.
1: En dat vond ik hier ook, het is een beetje dun en onuitgesproken.
0: Ja.
1: Terwijl toch de piano ook heel veel solo heeft in dit gedeelte.
0: Nou, daarover doorgaan. Brahms is, voor strijkers is dat technisch bijvoorbeeld veel moeilijker dan Tchaikovsky. Hoe is dat voor piano? Is Brahms lastig?
1: Ja, sowieso.
0: Ligt het ook niet lekker, net als bij
1: met name dit trio, er zitten echt passages bij die eigenlijk niet kunnen.
0: Niet kunnen? Dus daar moet je een oplossing voor vinden.
1: Zeker in het laatste deel. Er zitten een paar plekken die zijn gewoon eigenlijk niet te doen. Zeker als het lekker een pittig tempo gaat hebben.
0: Oh ja, daar komen
1: het is gewoon levensgevaarlijk en het ligt niet altijd even lekker.
0: Nee, dat is voor violisten ook zo.
1: Ja, maar dat is met veel Brahms-stukken. Het is natuurlijk, je hoort echt van die grote grepen, dikke gegrepen.
0: Ja.
1: Dat pakt niet altijd even lekker.
0: Nee. Is dat voor hoorns ook zo, Mees?
2: Dit is bij uitstek wel natuurlijk ons hoornstuk. Het is eigenlijk best... Nee, dit is heel goed speelbaar
0: Misschien is het voor blazers anders.
2: Ook door de beperking misschien van de natuurhoorn. Voor natuurhoorn is het denk ik wel uitdagend, maar op moderne hoorn valt het eigenlijk wel mee.
0: Ja.
2: Dus. Maar ik vond wel, waarom deze twee fragmenten wel denk ik mooi zijn om te laten horen, is dat je namelijk, weet je wat ik het eerder zei, die twee kanten van de medaille waar dit hele stuk voor mijn gevoel over gaat. Namelijk enerzijds iets heel levenlustigs. Dat begin is... Het straalt voor mij totale soort levensvreugde en bijna manische energie uit. Die herhaalde hetzelfde noten.
0: Ja.
2: En dan dat trio, wat juist weer zo ontzettend weemoedig en nostalgisch is het woord, denk ik. Is.
0: Ja.
2: En dat is wel de kern, denk ik, van het hele stuk wat we net even te pakken hadden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik wil er zelf graag een opname in gooien.
2: Kijk aan.
0: Als verrassing. En ik ben benieuwd of jullie... Vooral jij, Mees, of jullie horen wie dit zijn.
1: Oei.

0: En dat was het hele tweede deel van onze verrassingsopname. Onbekend voor de paneleden. Ze zitten met grote vraagtekens op hun gezicht hier. Willen jullie toch een gokje doen, Hans?
1: Nee.
0: De pianist bijvoorbeeld?
1: Ik kan het... Nee.
2: Ik moet uitkijken voor tunnelvisie natuurlijk op een gegeven moment. Dat is denk ik een opname die ik niet ken. Ik dacht eerst, ze doen natuurlijk een Nederlandse opname met Jasper de Waal, maar dat is het niet.
0: Nee.
2: Klopt. Want Jasper herken ik. Maar toen dacht ik, is het Paul van Zelm?
0: Nee. Het is Marie-Louise Neunecker. En violist Frank-Peter Zimmerman en Wolfgang Sawallisch op piano.
2: Shit, niet door voor de koelkast.
0: Uit 1997. Nee, geen koelkast kan ik uitdelen vandaag. Ja, wij vonden dat er een vrouwelijke hornist bij moest.
2: Ja, dat is ook zo, ja.
0: En om het volgende. Vroeger waren koperblazers natuurlijk vooral mannen. En dat is eigenlijk nog steeds zo, behalve bij de hoorns. We hebben even geturfd bij de 8 grote Nederlandse symfonieorkesten. 14 vrouwelijke hornisten en slechts 2 trompetisten en that's it.
2: Ja.
0: Hoe komt dat, denk je, dat die emancipatie nog niet helemaal is uitontwikkeld?
2: Bij de koperblazers specifiek of bij de hoornsjes in Nederland is het best
0: nee,
2: wel...
0: Nee, bij de rest van de koperblazers, ja. Wat is het verschil tussen hoorn en die andere...
2: Ik denk dat er misschien iets met klassieke genderpatronen... dat de trombone en de tuba, daar is denk ik het grootste gat te dichten. Dat toch een beetje als lomp wordt gezien. En dat vrouwen toch liever niet lomp willen zijn.
0: Zou dat het zijn?
2: Ja, ik weet het niet. Ik denk, ze zijn er wel, hoor. Ze bestaan wel.
0: Ja, ze bestaan wel.
2: En ze kunnen ook heel mooi spelen, dus dat is...
0: Maar een baan krijgen is nog iets anders dan, blijkbaar, als vrouw.
2: Maar ook bij de studies zijn ze ook heel erg ondervertegenwoordigd. Dus het is niet zo alsof ze met bosjes afstuderen, de vrouwelijke trombonisten, maar dat ze geen baan. Dus er is ook iets in de aanwas, gaat er niet helemaal goed.
0: Wat denk jij, Hans?
1: Nou, ik denk inderdaad dat ze het misschien minder snel zullen kiezen, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, apart. Daar moeten we nog eens even over doordenken.
1: Ja, maar het is inderdaad opvallend dat bij de hoorn het...
0: Ja, bij de hoorn
1: compleet,
0: dus wel.
2: Ja, bij de hoorn is natuurlijk ook veel gevoeliger en sensitiever en gelaagder dan de trombone.
1: Ja, die zijn ook een soort intermediair tussen het koper en het hout, toch?
0: Kijk, dat is mooi. Ja. Dat is een mooie uitspraak. We gaan door naar het langzame deel. Brahms die schreef aan zijn grote liefde Clara Schumann: ik ben verliefd op de muziek. Ik houd van de muziek en ze is de enige aan wie ik denk. Maar hij schreef ook, passies zijn altijd uitzonderingen. Hij, bij wie de maat wordt overschreden, doet er goed aan zichzelf als patiënt te beschouwen en met medicijnen zijn leven en gezondheid te beschermen. Een goed, waarachtig mens is kalm bij vreugde en ook kalm bij pijn en verdriet. Ja, wat een poëzie, hè? Ja, en dat brengt ons bij dat derde deel, over pijn en verdriet gesproken, het Adagio Mesto, de ode van Brahms aan zijn gestorven moeder. Hans, je koos voor hornist Hervé Julien.
1: Julien.
0: Violist Julien. Oké, Jean-Jacques Kantorov en Marie-Joseph Jude. Wat doen zij wat anderen niet doen?
1: Op zoek naar opnamen die ik interessant vond, kun je luisteren naar hoe ze het spelen. In dit geval vond ik het leuk dat ik zowel met Kantorov als met Julien gespeeld heb.
0: Oh, ja?
1: Met Julien onder andere die stukken van Kiklin.
0: Dat is dus een... Wat zijn dat voor stukjes?
1: De hornist, ja. Met Kantorov heb ik 1 keer een pianokwartetprogramma gespeeld. Toen ik nog heel jong was. En ik ging bellen van wanneer kunnen we dan afspreken om te repeteren. Ik kan dan en dan en dan. En eventueel vlak voor het concert. En ik werd later teruggebeld. Vlak voor het concert. En voor mij was het de eerste keer dat zij speelde. Dat kennen we al zo lang.
0: Oh ja, dat hoeven we niet te repeteren.
1: Nee, dus ik heb eigenlijk weinig herinneringen aan hoe dat concert ging. Behalve dat ik peentjes zweet.
0: Dat je heel zenuwachtig was. Ja, dat snap
1: maar ik vind deze opname wel heel mooi. Omdat Kantorov speelt echt heel mooi. Ik vind het ook een heel mooi instrument. En heeft een soort Franse elegantie. Nou hoor je dat in dit deel minder goed. Maar ik vind het wel een hele mooie, verfijnde opname.

0: Het poëtische derde deel, waarin Brahms rouwt om zijn moeder. Mees, wat vind je van de keuze van Hans?
1: Ik vind het een mooie opname. Er zaten een paar hele bijzondere momenten in. Als je die eenzame hoorn zo eerst hoort en dan komt de viool erbij, inderdaad. Ja. Mooi gekleurd, zonder vibrato. En hoorn die een beetje teruggaat om ruimte te maken voor de viool. Dat doen ze heel smaakvol.
0: Ja.
1: Ik vind zelfs nu nog soms het tempo wat aan de hoge kant bij vlagen. Het mag van mij meer uitgespeeld, maar uitgesponnen soms.
0: Ja.
1: Dat je nog meer dat, tot, als die hoorn alleen is, dat vereenzaamde gevoel nog meer voelt echt.
0: Ja. Over die hoorn gesproken. Zijn er eigenlijk verschillende hoornscholen? Ik neem aan van wel. Is er verschil tussen
1: tegenwoordig
0: Europees,
1: misschien minder Amerikaans, dan vroeger, hoor.
0: Of
1: ja.
0: Duits of Frans?
1: Nee, je had vroeger denk ik wel duidelijkere verschillen. Je hebt nog steeds wel tussen Amerika en Europa wel grote verschillen. Maar tegenwoordig in Europa wordt het toch wel steeds meer eenheidworst. In Nederland hadden we eigenlijk altijd wel een cultuur van relatief veel vibrato. Wat dat betreft hadden we ook misschien een mooie opname van Jasper kunnen nemen. Om dat te laten horen.
0: Jasper de Waal.
1: Jasper de Waal, sorry,
0: die zit er vandaag niet tussen, maar ook een fantastisch hoornist
1: en
0: natuurlijk.
1: En Jacob Slachter bijvoorbeeld. Ja. Iets ander soort vibrato, maar dat
0: kun
1: is
0: heel
1: typisch.
0: Kun je het verschil duiden tussen Amerika en Europa, wat hoornspelen betreft?
1: Ik ben zelf niet zo fan van de Amerikanen. Op een paar uitzonderingen na. Nee, ik heb het idee, zeker als je naar de orkestspel kijkt, zijn ze daar enorm gefocust op niet eens op power, maar voor mij is het vaak heel kunstmatig. Dus dan is het van, oh, Brahms, it has to be very tenudo. En dan
0: wat is tenudo?
1: Tenudo is heel erg breed. Maar dat is heel erg vanuit een soort kunstmatig idee van, zo hoort die muziek en dus we spelen dat op die manier. En dat je dan toch niet het gevoel krijgt dat je echt in contact komt met die muziek.
0: Ja.
1: En dat heb ik bijvoorbeeld, weet je zeker, goede Duitse spelers, veel meer, of Nederlandse spelers, dat je het voelt van, ja, ik raak echt direct aan dat gevoel.
0: Gaat meer naar binnen.
1: Ja, vind ik wel.
0: Nou, laten we nog een keer naar binnen gaan met nog een keer dit schitterende deel, waarbij jullie allebei kozen weer voor Teunis van der Zwart.
1: Ja,
0: Isabelle Faust en Melnikov, Teunis op natuurhoorn. Laten we eerst gaan luisteren. En we gaan erin na een minuut of drie.

0: En dat was het derde deel uit Brahms' Hoorntrio met Teunis van der Zwart, Isabelle Faust en Alexander Melnikov. Ja, wij zitten hier heel gefocust te luisteren. Hans, wat wil je kwijt over deze opname?
1: Ja, ik vind het betoverend,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk op het scherpst van de snede, letterlijk ook. En ja, spelen, in ieder geval de pianist speelt natuurlijk ook op een oud instrument. Of in ieder geval een
0: pianoforte
1: misschien.
0: Ja. Is het een pianoforte of is het een eraar of zo?
1: Ik denk een eraar. Ja. Ik weet eigenlijk niet precies wat het is. Maar Het is duidelijk ook dat geluid uit de tijd van Brahms.
0: Ja.
1: En het is heel erg goed doordacht ook eigenlijk. Ook,
0: ja.
1: Je hoort dat de violisten ook zich in klank aanpast aan wat er in de hoorn gebeurt. En dat ene gedeelte waar dan het eerste thema weer terugkomt en dat kanon-ding nog een beetje overblijft, met quasi-niente schrijft hij er ook bij, dat het ook echt quasi-niente...
0: Bijna niks.
1: Op de achtergrond.
0: Uitsterven.
1: Ja. Ja. Maar het leuke is, vind ik, je krijgt ook in de piano een beetje zweving, omdat die intonatie moeilijk is. En denk met de hoorn ook niet even makkelijk altijd. Maar die zweving vind ik eigenlijk alleen maar nog natuurlijker klinken. Ja,
0: ik hoor trouwens net dat het piano een Beuzendorfer uit 1850 is.
1: Oh,
0: dat
1: ja.
0: verklaart
1: ja,
0: het ja. geluid misschien wel.
1: Ja, ja.
0: 1875. Ja. Ja. Mees,
2: ja,
0: Teunis was een collega van jou.
2: Nog steeds officieel. Maar...
0: Nog steeds officieel, ja. Heb je ook les van hem gehad?
2: Ik heb ook zeker les van hem gehad.
0: Hoe was dat?
2: Heel erg inspirerend. Ik heb 1 jaar soort van oriëntatie op de natuurhoorn gehad. Teunis is ook een poëtische persoonlijkheid. Dus die spreekt ook graag in beelden. Dus dat is meer tekst dan als van...
0: Nog steeds officieel, ja. Heb je ook les van hem gehad?
2: Ik heb ook zeker les van hem gehad.
0: Hoe was dat?
2: Heel erg inspirerend. Ik heb 1 jaar soort van oriëntatie op de natuurhoorn gehad. Teunis is ook een poëtische persoonlijkheid. Dus die spreekt ook graag in beelden. Dus dat is meer tekst dan als van... Je moet doen alsof je op de

0: En ook de allermooiste opname. Dus voor mij is het echt het belangrijkste moment ongeveer. Ik vind dat moment als je dan die de hoorn, dat die melodie hoort spelen. Wat je ook later in het laatste deel als jachtthema hebt. Hè? En dan de viool als tweede hoorn. Dat zijn dan de zogeheten hoornkwinten. En dat kleuren ze zo mooi naar elkaar toe. Ja. En daarna andersom. Dan wordt de viool de bovenstem en de hoorn de tweede stem. En dan speelt Teus met een klein beetje vibrato. En Faust met een heel klein beetje non-vibrato. Alles een beetje naar elkaar toe. En ik vind dat
1: magisch.
0: Ja, magistraal gespeeld. En echt een referentie voor iedereen.
1: Ja. Ja. Hans en ik hebben toevallig dit hoorntrio samen gespeeld. 10, 12 jaar geleden.
2: Ja, zoiets, ja.
1: Maar niet opgenomen. Mees, zou jij het met iemand willen opnemen? Met wie? Heb je een wens?
0: Als ik het heb gespeeld. Ik heb het heel vaak gespeeld met Laurens de Man en Emma Rooijakkers. Met wie ik samen studeerde en nog steeds goed bevriend ben.
1: Ja.
0: Dus als ik het met iemand moet opnemen, dan is het zeker met hen. Ja. Maar er zijn zoveel opnames. Dus je moet wel van goede huizen komen. Wil je iets toevoegen, vind ik. Dus er zijn ook allemaal anders. Nou, ik heb net het nieuwe trio van mijn grootvader Geert van Keulen nog weer gespeeld. In première gebracht. Honds moeilijk overigens. Dus ik denk ik eerder zoiets zou opnemen dan nog een keer Brahms.
1: Ja. Nou, wat bescheiden,
0: ja.
1: Mees.
0: Nou ja, een stukje creativiteit.
1: Want ja, er zijn heel veel opnames. Waarom zou die van jou niet iets toe te voegen hebben?
0: Nou ja, je kan het doen natuurlijk. Maar dan denk ik, is het dan meer voor mezelf leuk? Of is dat ook voor de buitenwereld leuk? Ik bedoel, met alle respect voor mensen die het willen opnemen. Ja. Ik denk dat het vooral voor mezelf leuk is dan voor de toevoeging aan de kanon, zo te zeggen.
1: Ja.
0: En ik heb het wel eens ooit op Radio 4 iets gespeeld. Dus er is vast nog wel ergens een opname te vinden, maar liever niet.
1: Ik snap het. We gaan naar het slotdeel, waarin Brahms citeert uit twee volksliederen en een Luthers koraal. Mees, jij wilde beginnen weer met een kort fragment van Teunis.
0: Ja, nu lijkt wel een enorme Teunis-adept te worden.
1: Nou,
0: maar ik wil het. Ja, dit is ook verreweg de snelste opname die ik kon vinden.
1: Ja.
0: En daar staat Com Brio bij.
1: Ja.
0: Als je het over levenslust hebt, dit is, de hoorn komt natuurlijk uit de jacht. En dat horen we hier heel duidelijk. Dit is gewoon levenslustigheid ten top.
1: Komt-ie.

0: Ja.
1: Ook vanwege de tempo? Of wat trekt je zo aan hier?
0: Ja, het blijft een beetje hetzelfde. Gewoon dat het zo goed in elkaar gezet is eigenlijk. Zo overdacht. Maar het klinkt niet overdacht, laat ik het zo zeggen. Het is zo vol met spirit. Maar ik zei het straks al eigenlijk. Dit laatste deel is bijna onmogelijk. Zelfs hier hoor je met name in de linkerhand zitten enorme grote sprongen met octaven. Die eigenlijk in dit tempo niet kunnen. Of als je heel veel geluk hebt. Dus zelfs hier hoor je af en toe.
1: Hoe los je dat dan op? Laat je wel eens wat weg?
0: Het is heel moeilijk om je iets weg te laten. Want daar is de muziek dan weer net te goed voor geschreven.
1: Het doet ertoe.
0: Je kunt niet echt iets gaan zitten faken. Dus je moet het gewoon maar, godzegende de greep, doorheen gaan. Maar zelfs hier in deze opname hoor ik dan in die linkerhand inderdaad kleine dingetjes. Die denk ik, oh gelukkig, ook hij, zeg maar.
1: Ja, ik hoor dat niet. Jij, Mees?
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: Maar er zitten bijvoorbeeld kleine aansluitingen. Dus de piano kan er eigenlijk niet op tijd zijn, tenzij die een klein beetje iets inslikt of het even ongelijk is.
1: Ja.
0: Maar ja, dat hoor ik misschien alleen maar. Maar dat, ja.
1: Ja, nou ja, dat is zoals ik anders naar een viool luister en jij anders naar een hoorn, Mees. We hebben allemaal onze eigen expertise. Voor mij mist er geen enkele noot.
2: Zeker niet. Nee. Ja, ik vind dat wordt iets toegevoegd als in je wederom weer die natuurhoorn, dat knerpende, dat snerpende.
0: Ja, heerlijk,
2: het is bijna zo'n beetje rock and roll-achtige punk bijna, weet je wel. Niet dat ik daar iets van weet, maar het wordt echt stoer ervan of zo. En ik vind dat wel leuk. Dat het hangt vaak een zweem van toch een beetje beschaafdheid rondom. En dit is gewoon gaan met die banaan.
0: Ja.
1: Ja, en dat, als het langzamer gespeeld wordt, werkt het dan niet?
2: Nou ja, als je eenmaal deze opname hebt gehoord, vind ik eigenlijk, kan je bijna niet meer terug. Ja, misschien horen we nog een andere opname. Het kan zeker wel hoor, langzamer. En dan moet je met veel energie spelen. Maar ik vind dit zo lekker gewoon.
0: Ja, in de vergelijking legt hij het dan waarschijnlijk altijd af. Want dan denk ik, oh ja, dat zoeken we eigenlijk. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja, ja. Dit laatste deel begint met een volkslied dat heet Es soll sich ja keiner mit der Liebe abgeben. En dat is een spottend, nogal vrouw onvriendelijk advies om je maar niet aan de liefde over te geven. Is het eigenlijk belangrijk voor muzici om iets te weten over bijvoorbeeld de bindingsangst van Brahms en zijn problematische verhouding met vrouwen? Helpt dat?
0: Ik speel natuurlijk ook heel veel lied. En
1: dan
0: is natuurlijk, hij is heel specifiek in zijn keuze van gedichten en dichters ook. Dus dan kom je eigenlijk vaak al veel dichter bij de persoon van waarom heeft hij die tekst gekozen.
1: Ja.
0: Dus dan vind ik het eigenlijk wel belangrijk. Soms kun je daar verder niks mee. Maar ik vind het altijd leuk om een subtekst te hebben als ik iets speel.
1: Het helpt wel.
0: Ja, niet alleen maar de constructie snappen en de harmonie en zo. Dus eigenlijk wel. En volgens mij er is ook zo'n verhaal dat het niet alleen, zeg maar, de treurnis om zijn moeder is, maar ook om net een geliefde die
1: Clara?
0: Weer eens, nee, een Agathe. Uh-huh. Dat weer eens niet gelukt was.
2: Ja. Nou, ik heb wel, als je concerten live speelt, hè, dus als je zelf voor publiek speelt en je gaat even wat vertellen, merk ik wel dat het de ervaring van luisteraar en daarmee en ook door speler, weet je, een soort wisselwerking, kan verdiepen als je iets vertelt over de achtergrond of over bijvoorbeeld zo'n tekstje. Dat iedereen toch een andere perceptie daarna heeft van die muziek.
1: Ja.
2: En dat verdiepend werkt. Dus mensen zeggen, ja, het kunstwerk moet alleen op zichzelf spreken. Dat ben ik toch niet helemaal
1: mee
2: eens.
1: Ik kan een voorbeeld noemen. Ik heb zelf, toen ik voor het eerst Ein Heldenleben speelde van Richard Strauss, had ik natuurlijk niks gelezen over dat stuk. Ik speelde het gewoon. Ik dacht dus, want Ein Heldenleben is een groot symfonisch werk waarin de vioolsolo, ik dacht dat ik dus de held was.
0: Ja.
1: Maar dat was ik niet. Sterker nog, ik was de vrouw van de held. Maar daar kwam ik dus pas 10 jaar later achter. Ik voelde me onwijs domme violist natuurlijk. En daarna ben ik het totaal anders gaan spelen.
2: Vrouwelijker?
1: Ja, anders. Bedachtzamer misschien, minder agressief, minder spierballen vooral. Want die solo wordt bijvoorbeeld vaak met heel veel spierballen gespeeld. Ja. Terwijl, het is eigenlijk niet de bedoeling. Het lijkt spierbalmuziek, maar zo moet het niet zijn. Dus daarmee wil ik eigenlijk zeggen, het is wel heel belangrijk om te weten, de achtergrond van iets te weten.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook een symfonisch gedicht. Dus dan
1: je had
0: eigenlijk
1: helemaal
0: beter kunnen weten. Ja.
1: Maar dat geldt dus ook voor Brahms.
0: Ja.
1: En zijn bindingsangst en gedoe met vrouwen. Hij is,
2: bindingsangst hoor ik er niet echt in terug, moet ik zeggen.
1: Nee, maar misschien het feit dat het niet lukte.
2: Ja, dat wel. Dat misschien wel,
1: om
2: ja.
1: de vrouw van zijn leven te vinden.
2: Ja.
1: Nou ja, hij had een vrouw van zijn leven, Clara Schumann. Maar die, ja, die was, wilde niet. Die was bezet.
0: Die was ook eigenlijk wel vergeven. Ja.
1: En dat
0: ja.
1: is dan ook wel weer heel verdrietig.
0: Ja.
1: Hans, bij de volgende opname kies je weer voor legendarische namen uit vervlogen tijden. Barry Tuckwell,
2: ja.
1: Itzhak Perlman en Vladimir Ashkenazy. Waarom?
0: Ja, gewoon omdat het drie grootheden zijn. En Ashkenazy is natuurlijk eigenlijk net zoals daarstraks, zeg maar, een van de pianisten die ongeveer alles heeft opgenomen.
1: Ja.
0: In de vorige eeuw met name. Eigenlijk bijna onmogelijk. Ik denk, dat kan je niet allemaal gespeeld hebben. En niet alleen al het solo-repertoire, alle Chopin, alle Rachmaninoff, maar ook nog heel veel kamermuziek.
1: Ja, precies.
0: En het is altijd gewoon heel goed.
1: Ja.
0: Dus het is wel een soort voorbeeld van hoe je als professionele pianist bezig kunt zijn. Maar ik vind het echt waanzinnig knap. Ja, en Perlman is natuurlijk ook echt een grootheid. Over vibrato gesproken.
1: ja.
0: Dus het is gewoon, ik vind het toch ook wel een leuk stuk. Kijk, we hebben die ene die echt heel erg uitgewerkt is met z'n drieën. En dat vind ik fantastisch en magisch inderdaad, hoe ze dat ook gedaan hebben. Maar het kan ook een stuk zijn waarbij je als drie grootheden bij elkaar gaat zitten en gewoon lekker gaan.
1: Ja. Ja. Doen ze dat hier?
0: En dat is, ja.
1: We gaan luisteren.

0: Barry Tuckwell met Itzhak Perlman en Vladimir Ashkenazy. Nou, ze gaan ervoor als jonge honden, hè, Mees?
1: Ja, zeker. Nou, ik zei daar straks dat die opname van die authentieke opname snel was. Maar dit is zo mogelijk nog sneller.
0: Ja, het kan dus.
1: Het kan dus wel. En heerlijk.
0: Doen ze dat goed?
1: Dat doen ze hartstikke goed. Al ben ik, moet ik zeggen, ik ben eigenlijk van huis uit niet heel erg fan van Barry Tuckwell.
0: Waarom niet?
1: Nou ja, hij heeft echt opnames. Dan klinkt hij als een Australisch koekblik. Want hij is Australisch, maar... Of hij is, volgens mij is hij overleden. Dus ik, maar, nee, maar,
0: is dat zijn manier van spelen, ja, of het zijn instrument?
1: Zijn manier van spelen. Ook een beetje Amerikaans, geïnfluenced. Vaak heel recht voor zijn raap. Niet zo mooi van geluid, vond ik. Maar dit, hier klinkt hij hartstikke goed in. Dus goed gedaan, Barry. Ja.
0: En wat zei je, Australisch koekblik?
1: Nou, hij is Australisch volgens mij. Dus ik, maar een beetje blikkig vond ik hem altijd spelen.
0: Ja. Bestaat er eigenlijk onder hornisten een soort Paganini?
1: Je hebt Lloyd Kip, waarvoor Mozart de hoornconcert heeft geschreven. Dat is de ouderwetse, zeg maar, 18e eeuwse virtuoos. En vandaag de dag heb je Radek Babbelrak. Dat is een beetje de Messi van de hoorn. Niet per se de meest gevoelige speler.
0: De Messi van de hoorn.
1: Ja, de Messi van, die kan alles. Dat is ongelooflijk. En die mist nooit.
0: Dus, hoe kan dat?
1: Ja, van jongs af aan gedrild. Ja, dat weten we in die zin wel. Want zijn vader was hornist. En die is gewoon vanaf zijn achtste elke ochtend, moest hij eerst 2 uur voordat hij naar school was, moest hij gewoon studeren. En dat is bij hem goed uitgepakt.
0: Ja, maar veel studeren is niet alles. Je hebt ook nog zoiets als een ambucheur dat mee moet werken. Ja. En mondspieren. Je hoort toch vaak dat blazers op een gegeven moment last krijgen van dystonie. Ja, allerlei klachten krijgen. Had hij dat niet?
1: Blijkbaar niet. Nee, er zullen vast ook mensen zijn die 2 uur studeren die het niet hebben gered. Is het te voorkomen? Pas wel eens. Maar een heikel topic wat je nu meteen aansluit.
0: Ja, nou ja, want het speelt natuurlijk wel.
1: Dat mensen blessures krijgen. En,
0: ja, ook koopblazers. Ja. En het is heel zwaar, toch? Hornist is een hoorspeler.
1: Ja, maar ik denk
0: zwaar.
1: Dat het vaak het meer te maken heeft met ook een soort... het zijn hele gevoelige spieren. Je moet eigenlijk, dit zijn eigenlijk een soort stembanden, maar dan voorop je gezicht, je lippen. En ik denk dat veel mensen de illusie hebben dat ze een soort directe controle erover hebben. Terwijl het vaak toch meer vanuit een soort voorstelling moet gaan. Nou, op het moment dat je te gecontroleerd en te onder te hoge stress de hele tijd moet spelen. En het lukt niet meer, dan kom je in een visueuze cirkel terecht waar je niet meer uitkomt. Ik denk dat dat vaak een rol speelt.
0: Ja. Hoe zit dat bij pianisten eigenlijk, Hans?
2: Ja, eigenlijk is het best een gezond instrument. Onze houding kan normaal gesproken best goed zijn. Hè? In een goede zithouding, rechtop. Dus niet zoals violisten dat je je armen in een rare houding gedraaid moet houden.
0: Omhoog.
2: Ja, dus daarom kunnen denk ik pianisten best 9 uur per dag studeren. Of 12 uur.
0: Oh, ja?
2: Heb je ook wel, ja.
1: Doe het niet thuis.
0: Polsgewrichten en zo zijn
2: nou ja,
0: dan toch
2: dat is het enige.
0: Zeker
2: dat
0: als ik dit laatste deel hoor, moet het in aanslag
2: dat
0: zijn
2: soort
0: voor
2: zware
0: je...
2: repertoire.
0: Ja.
2: En dat je de melodie vaak met pink moet spelen. Daar komen nog wel eens problemen van. Dat je dat een beetje forceert.
0: Ja.
2: Oké.
0: Nou, we gaan naar het slot van dit stuk. Opnieuw met Rob van der Laar, Mathieu van Bellen en Thomas Beyer. Mees, jij koos dit uit.
1: Ja, ik dacht nog even wederom weer Rob, die ik nu ken, die een enorme natuurhoornachtige klank hier heeft. En die loeit lekker erop los. Die prachtige...
0: loeit erop
1: ja,
0: los.
1: Dat bedoel ik in positieve zin. Dat je hebt die prachtige uithaal. Podium, podium, podium. Dat doet hij heel erg mooi. En op het einde heb je nog die mooie uithaal naar boven toe, die ook prachtig doet. Nou ja, en ik zit nog even te denken. Ik heb het ooit in Zaandam dus gespeeld met Laurens en Emma. Lang geleden als student. En toen waren we druk in het concert bezig. En toen kwam ik er bij de laatste pagina achter dat ik de laatste pagina niet mee had.
0: Die lag
1: in het concert.
0: Thuis.
1: Ja, ik weet niet of in de kleedkamer. Dat was in de tijd dat ik nog met kopietjes liep te zeulen.
0: Hier al een hartverzwaring.
1: Ja, het zweet brak me toen ook uit. Maar het geluk is, het is S groot en het is voor natuurhoorn geschreven. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar de hele tijd S groot een beetje mee te toeteren. En dan kom je een heel eind. Dus ik heb het einde wel gehaald wat dat betreft.
0: Allemachtig. Ja, dat zijn van die momenten. Ja, die vergeet je nooit meer.
1: Zo is het.
0: Maar je wil ze snel vergeten. Maar je vergeet ze nooit meer. Laten we gaan luisteren. Rob van der Laar, Mathieu van Bellen en Thomas Beyer met het laatste deel.

0: Rob van der Laar, Mathieu van Bellen en Thomas Beyer met het laatste deel van het hoorntrio van Johannes Brahms. Overigens, Mathieu van Bellen is natuurlijk concertmeester in Fion. Waar jij nog speelt en ik vroeger. En Rob van der Laar was solohornist in Fion, jouw voorganger daar. Het is toch ongelooflijk wat een kwaliteit we hebben in dit land.
1: Klein
0: en
1: wereld.
0: Ook in een provincieorkest.
1: Zo is het.
0: Hè?
1: Amen.
0: Amen. Mees, wat wil je nog zeggen over dit stuk of over spelers wat nog niet aan bod is geweest vandaag?
1: Wat wil ik nog zeggen over dit stuk wat nog niet aan bod is geweest?
0: Wil je nog iets kwijt?
1: Ja, nee, ja, ik heb er enorm van genoten. In die zin van, voor mij is het, dit stuk is echt wel, is leven, zullen we maar zeggen. Dit is
0: mooi.
1: Dit is zowel om te spelen als om te luisteren voor mij de kern van mijn muzikale bestaan ongeveer. Zoals eerder gezegd, dat raakt aan alle menselijke emoties die ik mooi vind bij kunst. Namelijk enerzijds zekere geborgenheid, maar anderzijds ook vervoering en een emotionele gevoeligheid die ik altijd zoek in kunst en muziek.
0: Ja.
1: En dat hoor je ook heel erg in de opnames vandaag.
0: Ja.
1: Al heb ik wel ook, moet ik zeggen, bij elke opname, wat zou ik net anders doen?
0: Iets op te merken, ja, maar dat hoort bij ons vak.
1: Dat hoort bij het vak,
0: daarvoor
1: ja,
0: zijn we dan ook vakidioten. Maar het is mij ook weer opgevallen dat, ook al kennen we dit stuk van haver tot gort, we zitten toch weer waanzinnig gefocust en met ontroering te luisteren.
1: Zeker.
0: Hans,
2: ja,
0: wat wil jij nog melden?
2: Ik had zeker een paar kippenvelmomenten vandaag.
0: Ik ja, ik ook.
2: En het is leuk, inderdaad. Waarschijnlijk konden we allebei niet per se. Ja, we hebben misschien wel één favoriete opname als we het oude discotabel zouden doen, zeg maar. Maar er zit bij alle opnames inderdaad iets wat ik zeg, dat zou ik nooit zelf zo doen. Maar dit vind ik ook wel heel mooi.
1: Ja, ja, ik keek ook af en toe aan en zag je ze van, mooi moment. Ja, dat zou ik ook zo doen.
2: Ja, ja, precies. Dus het stoort ook niet, omdat het ook gewoon een lekker speelstuk is.
0: Ja.
2: Maar nogmaals, er zitten zulke prachtige dingen in. Ook hoe het in elkaar gezet is. Ook in dat laatste deel, als je weer in die linkerhand, waar ook het langzame deel mee geëindigd is. Waar het veel meer Jaws-achtig, dreigend is eigenlijk.
0: Jaws, ja.
2: Dus elke keer zie je ook weer dingen erin, hoe het nog beter gecomponeerd is. En dat je, maar dat merk je niet per se.
0: Ja.
2: Het is alleen het handwerk van de componist.
0: Het handwerk van de componist. Nou, ik heb genoten, Mees en Hans, van deze special. Dank je wel. Vooral ook voor jullie geweldige verhalen. Ik denk dat dat voor de luisteraar een heel mooi inkijkje is. In jullie wereld, in onze wereld. Samenstelling en regie vandaag, Joost Galema. De techniek deed Luc van Dijk. Discotabel is ook een podcast en informatie over de tracks staat op de website onder de kop uitgelicht. Daar kun je ook alle specials terugluisteren. Dit was een herhaling van een special van zondag 26 april. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe uitzending van Discotabel. Na 6 uur gaat Hans Smit in gesprek met pianist en componist Jan-Willem Rozeboom. We sluiten af met een ander meesterwerk van Johannes Brahms, met een houtblazer in de hoofdrol deze keer, het langzame deel uit zijn klarinetquintet, gespeeld door klarinetist Michael Collins en het Nash Ensemble. Fijne avond en tot volgende week.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt vanavond live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Ensemble L'Arpeggiata brengt een bijzonder programma met maar liefst 3 countertenoren. Ze nemen je mee langs opera-aria's en cantates uit de 17e eeuw. Luister mee naar dit feestelijke concert. Straks om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
2: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook levende legende Daniel Barenboim en zijn West Eastern Divan Orchestra. Muzikale kracht en verbondenheid met Schubert's Unvollendete en Beethoven's Eroica op 22 september. Bestel op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11:00 op elkaar en een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden waren in het water terechtgekomen. De EU zegt dat IJsland, ondanks de referendumuitslag, een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in de sloot terecht. En ook de buschauffeur raakte gewond. Of er meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakt het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer, op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
3: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
4: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu. Voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. Panorama Zondag. Met Hans Smit.
9: Goedenavond, welkom. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag. We zijn weer live na 6 weken ingeblikte panorama's. En ook na de vakantie is het recept hetzelfde. We maken een tocht door het culturele landschap van een bekende gast. Die heeft 4 kunstwerken meegenomen die hem of haar raken. En aan de hand daarvan hebben wij de route uitgestippeld. En onderweg is er uiteraard ook veel muziek. Mijn gast van vandaag leidt, je zou kunnen zeggen, een dubbel leven. Is hij nu die klassiek geschoolde pianist of toch het brein achter enkele bekende nederpophits? Of misschien wel allebei. Hij speelt net zo makkelijk het officieuze volkslied van Brabant als meesterwerken van Bach. Want het een hoeft het ander, zo blijkt, helemaal niet uit te sluiten. Mijn gast vandaag, Jan-Willem Rozenboom. Wat fijn dat je er bent, Jan-Willem.
10: Ja, dank voor de uitnodiging.
9: Hoe was je zondag?
10: Heel relaxed. Heel fijn, rustig. Ik had gisteren nog een try-out gehad. En dus ik heb daarna lekker uitgeslapen vanmorgen.
9: Ja, een beetje piano gespeeld.
10: Uiteindelijk vanmiddag nog wel. Maar we hebben ook met het hele gezin hebben PSV zitten kijken.
9: PSV? Ja. Heeft het heel goed gedaan, hè?
10: Ja, heeft het heel goed gedaan. Ja.
9: Ik weet niet of dat mag dat op de radio op NPO Klassiek? Ja. 6-1 tegen Utrecht uit. Nou, chapeau.
10: Precies.
9: Ja. Dat is een feestje dan.
10: Dat was leuk.
9: Zitten jullie dan allemaal in een PSV-shirt ook voor de tv?
10: Nee, dat nog net niet. Nee.
9: Goed. Vanavond neem je ons mee op een reis door jouw culturele landschap. Dat voert langs een 70 jaar oude klassieker, maar ook langs kernachtige gedichten. En verstilde plaatjes van De Machtige Zee komen we ook nog tegen. Maar zoals altijd beginnen we met iets dat onze muzieksamensteller heeft uitgekozen. Karel den Hertog, die koos voor een lichtvoetige Debussy.

0: Ze komen uit het Franstalige deel van Canada, het Quebec, het Montréal, het collectief Neuf. Je hoorde een passepied uit de suite voor piano, Suite Bergamasque van Claude Debussy, hier dus uitgevoerd door een ander gezelschap. Ach, er komt nog genoeg piano voorbij, kan ik je nu wel vast beloven. Jan-Willem Rozenboom is mijn gast. Fijn nogmaals dat je er bent vandaag. Ik ga even wat over jou vertellen aan de luisteraar. Jij komt ter wereld in 1974 in Eindhoven. In een muzikaal gezin. Vader speelt piano, opa ook. En dus kan het haast niet anders dan dat jij ook achter de toetsen plaatsneemt. Op je vijfde speel je al. Een paar jaar later wacht de muziekschool. En de gang naar het conservatorium is niet meer dan logisch. Je ligt op koers om klassiek pianist te worden. Maar dan kruisen jouw wegen die van Guus Meeuwis. Jullie blijken een ijzersterk duo. En al snel oogsten jullie succes met de Nederlandstalige popmuziek. En scoren jullie knijters van hits. Brabant bijvoorbeeld. Hè? Brabant wat al snel het officieuze volkslied van de provincie wordt. Toch blijf je ook je oude en eerste liefde trouw. En verdwijnt de klassieke muziek nooit naar de achtergrond. Je laat het bestaan naast de populaire klanken. Je neemt een album op met de Goldberg-variaties van Bach. Doet dat een decennium later, een paar jaar geleden, nog een keer. Speelt Schubert. Je hebt ook nog nu dat Das Wohltemperierte Klavier. Daar heb je je op gestort. In oktober verschijnt het album met de opname die een jarenlange voorbereiding heeft gekend. 11 oktober om precies te zijn. Ik lees op jouw website, Jan-Willem, dat je maar liefst 7 jaar de tijd hebt genomen om dat album te maken. Waar ging die tijd in zitten?
1: In die 48 stukken van Bach.
0: Ja, ik snap het.
1: Nee, ja, dus ik was klaar met Schubert-opname. En toen wist ik eigenlijk al wat mijn volgende project ging worden. En tussendoor heb ik ook die transcripties nog gemaakt.
0: Ja, dus
1: ik heb
0: 7 transcripties.
1: Het een kan ook wel een beetje naast het ander bestaan. Omdat, ja, ik vind het fijn dat die stukken een beetje indalen. Een beetje, hoe zeg je dat...
0: Je moet het je eigen maken natuurlijk.
1: Je moet er een idee over vormen. En dat gebeurt niet van de een op de andere dag. Mm-hmm. En naast het feit dat het gewoon heel veel is. Het zijn gewoon 24 preludes, 24 fuga's.
0: Ja. Liszt, die kende ze uit zijn hoofd, hè?
1: Ja.
0: Hoe zit dat bij jou?
1: Ik ken ze uit mijn hoofd.
0: Ja?
1: Ja, ik heb ze gisteren weer uit mijn hoofd gespeeld. Ja.
0: Ik vind dat zo'n ongelofelijke prestatie dat je dat kan.
1: Ja. Bij Rian de Waal heb ik dat geleerd. Je docent. In Den Haag. Die zei op een gegeven moment, of al vrij snel toen ik daar begon in de masterfase. Het is beter als je op les komt als je het uit je hoofd kent.
0: En wat is de meerwaarde van het uit je hoofd kennen?
1: Ja, de Engelsen zeggen het eigenlijk mooier. Het is knowing by heart. Hier is het een beetje alsof het een trucje is. Maar dat is het niet, want je kent de muziek echt door en door. Mm-hmm. En het zit hem vooral ook aanvankelijk in de wat eenvoudige technische, eenvoudige stukken die je dan makkelijk van blad leest. Maar die moet je juist ook uit je hoofd leren, want dan leer je de details. Moet je echt doorgronden, zeg maar.
0: Yeah.
1: Je moet het je echt eigen maken. En dat lukt nou eenmaal mij in ieder geval beter als ik het uit mijn hoofd
0: Ja. Ja, ja. Ja, ik zag, je hebt vooral in de coronatijd heb je heel veel Instagram filmpjes gemaakt waarin je de werken waar je mee bezig was echt ook analyseerde. Met de metronoom op de piano, stukjes als het ware spelen. Is dat ook de manier waarop je zo'n enorm project als Das Wohltemperierte Klavier te lijf gaat? Of?
1: Ja, zeker. Dus bij Rian wel leerde ik dat. Heb ik mezelf aangeleerd vanaf het begin het uit mijn hoofd te leren.
0: In stukjes.
1: Ja, in alles in stukjes hakken, dat sowieso. Ja. En dan daarna er een geheel van smeden. En ook die metronoom ook wel voor. Dus om een soort eenheid te creëren. Dat je de tempi checkt van het begin en het eindstuk. En, mm-hmm. Ja.
0: Ja. Je hebt dit project opgenomen op dezelfde plek als waar je ook de Goldberg-variaties beide keren op dezelfde locatie in het klooster, toch?
1: Ja, in het klooster, ja.
0: Ja. Hoe gaat dat? Je belt met de de prior, hoe heet dat ook weer?
1: En vader Abt.
0: Vader Abt. Het is weer zover.
1: Ja, ik had de kok die daar bij de uitspanning zit, die heeft me daarmee in contact gebracht met vader Abt. En daar had ik een afspraak mee. En die zei, ik zei, maar dan komt wel mijn vleugel hier bijna 2 maanden of dik 2 maanden staan. Ja, dat is goed. Dat is geen probleem. En het was helemaal geweldig om daar dagelijks te vertoeven.
0: Ja. Wat was de uitdaging om dit enorme stuk van Bach, om dat op te nemen? Of deze, dit project?
1: Nou ja.
0: Waar zit hem de uitdaging in?
1: Nou ja, aan de ene kant natuurlijk, wat voeg ik nog toe?
0: Ja, nou, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja. Nou ja, dus wat ik in ieder geval... ik wilde qua klank ook wel echt iets bereiken. Daarom heb ik ook een beetje die plek uitgezocht. En heb ik mijn eigen vleugel... die heb ik de afgelopen jaren... In twee jaar geleden zijn er nieuwe hamerkoppen opgegaan. Nee, iets langer geleden al. En ben ik met de technicus bezig geweest om die klank te optimaliseren. Dus wat je vaak hebt als je gaat opnemen, is dat je het op een ander instrument moet doen. Je hebt beperkte tijd. Je hebt eigenlijk niet de tijd om eraan te wennen. Nou, al dat soort dingen had ik ondervangen door mijn eigen vleugel mee te nemen.
0: Heel luxe eigenlijk, hè?
1: Jazeker. Ja.
0: De vleugel overigens die afkomstig is uit het muziekgebouw in Eindhoven.
1: Ja, je bent goed ingelicht.
0: Die heb jij voor een prikkie, zeg ik dan tussen aanhalingstekens, over kunnen nemen.
1: Ja.
0: Dat zal ongetwijfeld toch wel een behoorlijk bedrag zijn geweest. Maar het is natuurlijk fantastisch dat je zo'n vleugel...
1: Ja, dat was echt een buitenkans. Ja,
0: want wie hebben daarop gespeeld? Weet je dat?
1: Nou, dan kun je ongeveer wel nagaan eigenlijk. Alle grote. Dus je zal Brendel misschien ook nog... Nee, ja. Brendel misschien niet, maar... Ja. De Sokolovs en de Chiefs en die hebben erop gespeeld, ja.
0: Ja, en dan nu woont hebben prioriteit de klavier. Het mooie is, wij hebben een primeurtje in Panorama Zondag, want 11 oktober wordt het album gepresenteerd in de kleine zaal van het Concertgebouw, ik zei het al. Maar wij mogen de prelude en de fuga laten horen, van het eerste boek dus, die eerste fuga.
1: Alleen de prelude, volgens mij.
0: Alleen de prelude?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, dat was het verzoek, hoor. Ik had me nee, alleen graag de prelude. Ook de fuga.
0: Nee, alleen de prelude. Dat is mooi. Je gaat naar jezelf luisteren.
1: Ja, dat is ook wat, hè.
0: Ja, want hoe is dat?
1: Nou, ik heb in zo'n proces om dat album af te maken... moet je natuurlijk veel naar jezelf luisteren. Je moet eindeloos dingen checken en terugluisteren. Dus ik weet echt dat ik de eerste keer dacht... nee, dit kan niet.
0: In welke zin? Vertel.
1: Nou, dit, want je hebt het de hele tijd niet gehoord na de opnames. Dan gaat de mixer ermee aan de slag en dan moeten er edits gemaakt worden. En dan hoor je het voor het eerst terug. En toen weet ik nog dat ik dacht, dit wil ik niet zo. Ik vind het niet goed genoeg gewoon.
0: Niet goed genoeg?
1: Nee, en toen ging ik met dezelfde enorme kritische oren, waar ik naar mezelf aan het luisteren was, naar andere pianisten luisteren. Dacht ik, oh ja, oh nee, oké, misschien kan het toch wel.
0: Nou, kijk, wil je met je vingers in je oren gaan zitten? Of, we gaan luisteren naar die prelude. Hier is Jan-Willem Rozenboom op de piano.

0: De prelude uit Das Wohltemper is de klavierboek 1, Bachwerken van Steinitz 846 tot 869. Bach begint hiermee. Begin jij hier ook mee eigenlijk dan? Als je,
1: ja, zeker.
0: Als je gaat zitten?
1: Ja, ja. Ja?
0: Want ja. Dat moet je respecteren.
1: Ja, ja, nee. Ja, je kan ook een andere volgorde, maar ja, nee, dat ik hou wel.
0: Ja?
1: Ja, ja. Daar heb ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht dat dat ook zou kunnen.
0: Zou kunnen, maar nee, doe maar niet. Want nee. dit klinkt als een klok. Als je thuis zit te luisteren, je wilt reageren, een vraag aan Jan-Willem Rozenboom of opmerking, kan allemaal. Er komt eentje binnen van Karsten, die zegt: beste Jan-Willem, als ik hier aan mensen uit wil leggen wat Bach allemaal met een themaatje doet, dan gebruik ik jouw Fuga in G on the theme of the song Brabant. Dank daarvoor, met warme groet uit het zonnige zuiden. Uit Nuenen, Karsten was dat.
1: Nou, leuk. Ja, heel leuk. Ja.
0: Wij gaan naar jouw eerste kunstwerk, Jan-Willem. Dat is The Old Man and the Sea van Ernest Hemingway. Een boek begin jaren 50 verschenen. Ja, fris ons geheugen even op. Waar gaat het ook weer over? Een visser, hè?
1: Ja, de oude man aan zee. De oude man is een visser. En die gaat de zee op te vissen. Dat heeft hij een aantal dagen gedaan met een jongeman erbij die hem helpt, die hem assisteert. Maar ze vangen steeds maar niks. En volgens mij de ouders van de jongeman zeggen: het wordt tijd dat je bij een andere vissersboot meegaat, want dit wordt helemaal niks. Maar die jongeman en die oude man houden natuurlijk contact. Ze zien elkaar aan de wal. En totdat die oude man dan uiteindelijk dan toch maar weer zelf alleen gaat. En die denkt: ja, ik moet echt wat vangen. Na 80 dagen niks gevangen te hebben, ik ga heel ver de zee op. En daar zal ik iets vangen. En zo geschiedde. En daar vangt hij iets. En dan vangt hij natuurlijk een gigantische vis.
0: Precies.
1: En die weet hij te vangen, dus, want dat is alleen al een klus. En dan bindt hij hem langs zij, want hij past niet in zijn bootje. Maar die is natuurlijk gewond geraakt door die harpoen, waardoor er bloed in het water. Er komen haaien op af en uiteindelijk vreten die haaien die hele vis op. En komt hij met een groot karkas aan zijn boot gevonden terug in de haven.
0: Ja. Wat betekent dat voor jou, dat boek? Wanneer kwam je het voor het eerst onder ogen? Wanneer zag je het voor het eerst?
1: Het boekje heb ik van mijn ouders geërfd.
0: Ja, ja.
1: Het is echt maar een boekje ook. Hè? Dus dat vind ik ook wel
0: weer fascinerend. Een novelle is het, hè?
1: Gewoon. Ja, novelle, precies. Ja. Ja. Fascinerend dat ik dacht altijd wereldliteratuur, dat moet minstens 600 bladzijden zijn.
0: Moby Dick-achtige
1: en toen las ik ergens hier weer iets over. Toen denk ik, volgens mij heb ik die in de kast staan. Heb ik die van mijn ouders. Dus toen dacht ik, oh, dit is een leuk boek. Ja.
0: Mm-hmm. Was jij altijd een lezer of is dat van later datum?
1: Nou, is wel eens iets van iets later, ja.
0: Ja. Want ik schetste net dat beeld van dat je vader pianist was, je opa... kwam er ook
1: amateurpianist,
0: iets...
1: kleine toevoeging. Ja.
0: Maar kwam er ook wel, literatuur kwam ook het
1: ja, mijn moeder en vooral mijn moeder die las ook heel veel. Dus de boekkast was goed gevuld. Ja.
0: Ja. Het is een bekroond en bejubeld boek. Wat maakt het voor jou tot... we vragen gasten vier kunstwerken uit te kiezen.
1: Ja.
0: Eén van de vier is het geworden. Waarom is dit een...
1: Oh, sorry. Ja. Waarom is dit... Ja. Omdat ik het, wat ik net al een beetje zei, fascinerend vind dat grote, mooie dingen, mooie kunst, grote kunstwerken, het is een beetje overdreven misschien, ook in omvang bescheiden kunnen zijn. En ook qua taal dus niet... Ik bedoel, ik heb ook wel Marquez gelezen. Dat is natuurlijk fantastisch met die zinnen. Maar dit is een soort tegenovergesteld. Dit is vrij sober. En er zijn een aantal gegevens. Je hebt een oude man die af en toe over zijn leven kijkt. En een jonge man. En je hebt die ervaring met die zee. En zijn twijfels over of hij die vis wel mag doden en niet. En er zit er een aantal elementen in die het heel simpel, maar toch heel,
0: ja,
1: heel beeldend maken.
0: Het overstijgt de anekdote. Want het gaat ook over de tegenstelling inderdaad tussen leven en dood.
1: Precies,
0: en waar sta je als mens? En of misschien ook wel over het klimaat.
1: En zo simpel, dus in een soort vorm gegoten. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat vind ik heel mooi in het boek.
0: Ja, kun je ons even meenemen naar jouw jeugd? Wat was jij voor mannetje, de kleine Jan-Willem?
1: Ik was veel op straat te vinden. Ook wel een mooi veldje voor de deur waar ik veel aan het voetballen was. En tussen de middag op de lagere school speelde ik piano. Dat was mijn moment om te oefenen. En na school zat ik ook nog wel eens achter de piano. En voor de rest was ik een vrij sociaal, sportief
0: manneke. Ja, manneke. Eindhoven. Eindhoven. dat spelen, was dat... Vond je dat fijn ook zelf om te spelen? Of werd je toch ook al een beetje achter die piano geduwd?
1: Nee, ik werd daar niet achter geduwd. Maar in het begin was het denk ik wel, was het wel fijn om een soort houvast te hebben, dat dat moment tussen de middag was. En daar zoveel tijd was er dan ook niet. Dus dat was dan 20 minuten of zo. Dat was dat moment dat ik speelde. En later op de middelbare school, op het einde van de lagere school, ging ik zelf dat wel invullen, hoeveel ik moest spelen om goed op les te komen, zeg maar.
0: Ja, ja. En waren er andere kinderen die in huis die ook
1: mijn broer maakten? Die was iets ouder en die speelde cello en later contrabas.
0: Ja. En heb je ook ooit gedacht van, nou, die cello, dat had me eigenlijk ook al wat geleken. Of dat toch niet?
1: Nee, ja, dat had hij al. Hè? Dus, ja.
0: Speelden jullie ook samen eigenlijk dan?
1: We speelden ook samen, ja. Maar niet heel lang. Want mijn broer die zei altijd, mij is dat nooit zo bijgebleven. Maar die zei altijd, ja, je had daar geen zin meer in op een gegeven moment. Want jij ging veel te ver.
0: Oh ja.
1: Je ging veel te snel vooruit.
0: Ja, ja, ja. Dat heb jij ook zo ervaren? Of?
1: Nee, dus dat heb ik niet zo. Nee. Niet echt, nee.
0: Wat is voor jou de kracht van de piano als je het vergelijkt met andere instrumenten? Waar zit hem de magie bijna in?
1: Oeh, dat is moeilijk, want ik vind dat andere instrumenten dat ook wel heel veel hebben. Ook. Mm-hmm. Het is natuurlijk toch ook een beetje dat je als pianist gewoon alleen heel veel kan laten klinken. Je hebt een enorm bereik wat bijna geen ander instrument heeft. Dus daar zit wel een kracht in, maar dat hoeft. Ja, maar het is niet dat ik daarom voor de piano gekozen. Dat ging een beetje vanzelf.
0: Ging vanzelf.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Karel den Hertog heeft voor, om aan te sluiten bij dat mooie thema van die Cubaanse visser, heeft hij een deeltje uit de Cuban Nutcracker Suite van Tchaikovsky uitgekozen. Zullen we daar naar gaan luisteren?
1: Graag.

0: De ouverture tot de Cuban Nutcracker Suite van Piotr Ilyich Tchaikovsky. De Sarabanda was dat, het gezelschap dat Sarah Willis heeft opgericht. Zij is zelf horniste van de Berliner, maar af en toe gaat ze naar Cuba en speelt daar dan met dit gezelschap. De Sarabanda, onder leiding van José Antonio Méndez Padrón. Ja, mijn gast dus vanavond, Jan-Willem Rozenboom, pianist. Ik heb gehoord, overigens Jan-Willem, dat jij deep down ook wel heel veel belangstelling of bewondering hebt voor violisten.
1: Ja, zeker.
0: Waar zit hem dat in?
1: Ja, ik vind het een fascinerend instrument dat je met zo'n relatief klein instrument zo'n mooie klank kan. Dat is natuurlijk eigenlijk wat je... Eigenlijk kun je daar een mooiere klank uithalen dan uit de piano.
0: Ja?
1: Nou ja, je kan, als die toon er is, kun je nog iets doen. Dat is een beetje, misschien wel de frustratie van de pianist. Natuurlijk, je moet die noot moet je laten klinken. Maar als die er eenmaal is, ja, dan kun je eigenlijk niet zoveel meer doen. Ja, je kan nog wat met pedaal doen. Maar ja, een violist kan daarna nog zoveel toevoegen, zeg maar. Ja, dat vind ik wel heel fascinerend aan het instrument.
0: Ja, blijven we wel bij jou in de buurt in de zin van dat we een partita voor viool van Bach, maar dan op viool dus laten horen door Leonidas Kavakos.

0: Het derde deel, de Gavotte in Rondo, uit de partita voor viool nummer 3 van Johann Sebastian Bach. Hier gespeeld door Leonidas Kavakos op de viool. Mijn gast Jan-Willem Rozenboom heeft net als alle onze gasten een voorwerp meegenomen waar hij een bijzondere band mee heeft. In jouw geval is dat een partituur, hè?
1: Ja, klopt.
0: Wat voor partituur? En niet iets van Bach?
1: Nee, ook ik hou ook nog van andere dingen, hoor. Ja. Nee, dit is Schubert. Dit is een partituur. Voor zover ik weet is die van mijn opa geweest. Daar zag ik hem denk ik voor het eerst op de lessenaar staan. Het is een Peters uitgave van de Impromptus en Moments Musicaux van Schubert. En ik denk dat mijn vader deze... er zit een soort kaft omheen. En op die kaft heeft hij dan een soort hoe zeg je dat, etiketje geplakt met F. Schubert, Impromptus und Moments Musicaux. Ja, en dit ken ik al mijn hele leven. Dit zag ik bij mijn opa op de piano liggen. En later heeft mijn vader dat dus geërfd. En speelde ik daar thuis al uit. En ja, nu is hij bij mij beland. Ja. Het valt ook helemaal uit elkaar. Dus
0: ja. Het ruikt waarschijnlijk ook.
1: Ja,
0: De geur van jaren zit er ook in.
1: Ja. Precies.
0: Ging jij ook naast je opa zitten op de piano? Dat je dan Katrimendingen deed?
1: Nee, dat niet. Mijn opa die zat daar zelf.
0: Ja.
1: In mijn herinnering was het... Ja. Ja,
0: wat betekent dit voor jou? Want dit is dus iets wat generaties in de familie Rozenboom meegaat.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk geef jij het hier door aan je kinderen ook.
1: Ja, als ze dat willen bewaren, daar hoop ik wel.
0: Als ze dat willen bewaren, zitten ze in de muziek ook? Vier kinderen heb je.
1: Ja, dat klopt, ja. Zitten ze in de muziek? Nou, ze maken in ieder geval muziek omdat ze het leuk vinden.
0: Ja, dat bedoel ik ook.
1: Ja, precies. Ja. En nog niet professioneel. Maar wie weet. Ja. Ja,
0: er is een moment geweest natuurlijk dat jij zelf deze partituur op de lessenaar hebt gezet.
1: Ja.
0: En dat hebt gespeeld.
1: Vooral die eerste impromptu, die begint met dat G-octaaf. Ja, dat kon je nog wel redelijk weglezen, zeg maar. Deze, En dan halverwege werd het wel moeilijker. Want dan ging Schubert natuurlijk moduleren en triolen in de linkerhand schrijven, pianissimo. Ja, dat werd het dan wel wat ingewikkelder. Ja.
0: Is de liefde voor Schubert net zo groot als die voor Bach?
1: Nou, die is ook wel heel groot, ja. Ja.
0: Ik las ergens op jouw site, meen ik, van Rozenboom is een zeer groot Schubert-fan. Al sinds zijn 10e speelt hij de impromptus en de dansen die nu na 30 jaar rijping een extra diepgang hebben gekregen. Dat was de eer van het album wat je in 2019 hebt opgenomen met het werk van Schubert. Het is anders. Het heeft een ander karakter, een andere sfeer dan het werk van Bach.
1: Ja, natuurlijk vrijwel heel erg anders inderdaad. Ja.
0: Heeft het ook met een fase in iemands leven te maken? Dat hij op een gegeven moment denkt van ik ben meer into Schubert momenteel dan into Bach. Kun je dat zeggen?
1: Dat zou ook zomaar kunnen, denk ik.
0: In jouw geval?
1: Nou ja, ik ben eigenlijk altijd wel into Bach ook. Maar dat is bij mij ook wel iets later gekomen. Ik denk dat ik eerder... Nou, ik speelde ook wel die prelude die we net hoorden. Die speelde ik ook al vroeg. Hè? Maar de ingewikkelde Fuga's natuurlijk ook niet. En vooral orkestwerk en koorwerk van Bach. Daar had ik ook niet zo heel veel interesse in toen ik 12 was. Hè?
0: Nee.
1: Maar wel meer in Schubert, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat kwam bij mij eigenlijk eerder.
0: Ja. Er komt een moment dat je dat het lekker gaat achter de piano. Tussen de middag als je thuis bent. Maar op een gegeven moment gaat er meer tijd in zitten. Dan ga je naar de muziekschool. Op een gegeven moment het conservatorium. Maar dat eerste moment dat je denkt van... dit is eigenlijk wel heel erg leuk. Ik wil hier wel wat mee. Weet je dat nog? Dat de noten gaan vliegen als het ware. Misschien dat het wel zo voelt.
1: Nou, ik weet wat ik nog weet, dat ik op het middelbare school zat ik in de brugklas of tweede klas, deed ik mee aan een soort middelbare scholieren, concours. Toen heb ik een impromptu gespeeld, de tweede met het snelle loopje in de rechterhand. En toen werd ik tweede of derde of zo, weet je. Toen dacht ik, jeetje, dit is wel heel leuk zo. Als ik voelde me wel prettig op het podium ook.
0: Je kunt als pianist op een middelbare school kan er twee kanten op gaan. Of je bent de nerd die al de piano zit te spelen. Of je bent juist de gevierde jongen die heel goed is in het spelen van piano. Wat was jij?
1: Dat laatste natuurlijk.
0: Ja. Ja?
1: Voor mij was het niet zo'n enorme tweedeling, hoor. Maar het was wel interessant. Ik kon wel makkelijk spelen, ja. Dus sommige mensen vonden het wel heel leuk ook, ja.
0: Ja,
1: Ja, anderen die vonden het ook niet interessant. Maar ja.
0: En die lichte muziek, want de naam Guus Meeuwis die gaat straks vallen. Die valt nu al trouwens. Die lichte muziek die je met Guus maakt, was die er ook altijd al? Of was het in jouw geval echt toch vooral klassiek?
1: Ja, die heb ik wat meer zelf moeten ontdekken. Omdat dat van mijn ouders uit iets minder kwam, zeg maar. Mijn moeder wel iets meer ook. Die had wel wat meer met liederen en met chansons. En sommige Nederlandstalige pop, weet je, uit de jaren 70, Frans Halsma en zo. Oh ja, dat kwam ook wel een beetje voorbij, ja. Maar niet zo heel veel. Dus op de middelbare school, eind jaren 80, begin jaren 90, toen begon ik zelf samen met mijn vriendjes en bandjes te kopiëren. En van Michael Jackson, van tot de Police. Dus dat heb ik zelf een beetje moeten ontdekken. Het is eigenlijk een beetje wat Guus ook altijd zegt, dat ik hem klassiek een beetje bijspijker en hij spijkert mij qua popmuziek een beetje bij.
0: Ja, een wederzijdse verrijking, zo gezegd. Hey, ik noemde al jouw kinderen die ook geïnteresseerd zijn in muziek. De partituur van opa, die gaat ongetwijfeld op den duur door. Naar wie van de vier? Of is dat...
1: De oudste heeft de meeste klassieke. Die speelt nu af en toe nog wel klassiek ook. Dus dat zou dan de oudste zijn, ja.
0: Ja, dat is nog open. Dat laten we ons nu nog niet over uit. Wij gaan naar de derde van die zes moments musicaux gaan we luisteren. Dus niet de impromptus, maar moments musicaux. Gespeeld door Radu Lupu.

0: derde van de zes Moments Musicaux van Franz Schubert, gespeeld door Radu Lupu. Willem, jij vertelde net dat bij het opnemen van Das Wort Tempri, het klavier, dat je ook wel naar anderen hebt geluisterd om even toch even een referentie te hebben van, ben ik nou goed bezig of niet? Luister je sowieso veel naar andere pianisten? Ook in zo'n Radu Lupu als we net
1: hoorden? Ja, zeker. Want deze, ik weet eigenlijk niet of ik deze eerder van hem heb gehoord. Dus dat vind ik heel interessant. En overigens luister ik niet direct naar anderen om te kijken of ik goed bezig ben, hoor. Maar het is meer,
0: zijn mij wel horen.
1: Meeste pianisten zeggen, of muzikanten, als je met serieus met een stuk aan de gang gaat, is het goed om niet naar anderen te luisteren. Ja, dat doe ik ook echt niet, inderdaad. Nee. Maar ja, soms dan komt er een moment dat je het wel gaat doen. En dan ga je toch kijken, dan heb je je eigen idee min of meer al in de grondverf gezet. En dan ga je kijken, wat doen anderen eigenlijk hiermee?
0: Ja,
1: en wat vind ik daarvan?
0: Ja. Dus niet uit onzekerheid of uit kopie.
1: Nee, precies.
0: Je wil je eigen.
1: Maar soms dan ligt het verrassend dicht bij elkaar. Dan denk je, oh, oké.
0: Wat voeg ik toe? Het is er al. Ja.
1: Ja, dat is ook wel lastig.
0: Ja. Wij gaan naar 20e eeuwse muziek, want daar hou jij ook van. Straks hebben we Poulenc, maar nu hebben we van Shostakovich het 7e strijkkwartet gespeeld door het Quartetto Casals, het eerste deel daaruit.

0: Allegretto uit het zevende strijkkwartet van Dmitri Shostakovich. Je hoort het Quartetto Casals. Vier muzici die samen zo'n klassiek stuk ter hand nemen en te lijf gaan. Jouw klassieke werk, jij doet altijd solo, of niet? Speel je ook wel eens bijvoorbeeld een pianokwartet met andere muzici samen?
1: Heel af en toe.
0: Ja?
1: Ja, vind ik ook wel heel leuk om te doen. Mm-hmm. Ik heb trouwens laatst op ook wat hedendaagse muziek van een goede vriend van mij, Hawar Taufik, op een festival zijn composities voor ensemble gespeeld. Aha. Dus dat is dus ook samenspel, ja zeker.
0: Ja, ja, ja, want dat doe je natuurlijk met de band van Guus, speel je ook met anderen
1: precies,
0: samen.
1: Precies, dus daarom is het eigenlijk een hele fijne tegenstelling.
0: Ja, ja.
1: Dat ik dat klassieke doe ik alleen. Geen rekening te houden met bandleden.
0: dat heeft ook zijn voordelen natuurlijk.
1: Het heeft ook zijn voordelen. Ja, maar het is dus een hele fijne tegenstelling. In die band is het zo leuk om samen te spelen. En dan ga ik daarna weer.
0: Ja. Staat wel weer tegenover dat als jij ergens een concert geeft, dan ga je in je eentje, je zet een banner op, je verkoopt je eigen cd's en dergelijke. Dat heeft ook een beetje, misschien dat contrast is dan ook wel heel erg groot.
1: Ja, maar dat is vind ik juist ook heel
0: dat
1: leuk.
0: Dat vind je juist heel prettig.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ik dacht ook eerst, moet ik dan altijd iemand meenemen? Soms gaat er ook wel eens iemand mee. Nou, de zoon is ook wel een aantal keer mee geweest. Die vindt het ook wel leuk. Maar het is ook helemaal prima om dat zelf te doen, weet je? Ja.
0: Ja. Aan het einde de binnen weer ingepakt.
1: Precies.
0: Terug in de auto.
1: En dan,
0: terug naar Tilburg.
1: Zeker. Ja, heerlijk.
0: Wij gaan naar muziek van Francis Poulenc. Uit zijn Stabat Mater, een deeltje door het Est Philharmonisch Kamerkoor en Kapelle Amsterdam.

0: Deel uit het Stabat Mater, compositie uit 1950 van Francis Poulenc. Zo'n componist met twee kanten, een speelse kant en een religieuze kant. Het Eerste Philharmonische Kamerkoor en Capella Amsterdam hoorde je onder leiding van Daniel Royce.
1: Je luistert naar Panorama Zondag op NPO Klassiek.
0: Ja, een beetje zoals mijn gast Willem-Jan ook die twee kanten heeft, hè?
2: Ja, dit vind ik wel fascinerend van Poulenc, hoor. Ja.
0: Ja, mooi is dat.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, we gaan naar jouw tweede kunstwerk. We hadden het net over Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea. Je tweede kunstwerk, daarvoor gaan we naar een groot componist. Schubert, de naam viel natuurlijk ook al. Bach gaan we het over hebben. De Goldberg-variaties, die lopen als het ware als een rode draad door jouw leven. Dat klinkt heel dramatisch, maar eigenlijk is het wel zo.
2: Nou ja, een beetje wel, ja, zeker.
0: Ja, ja. Ja, op welke wijze, vertel.
2: Ook pas iets later. Hè. Eigenlijk na mijn eindexamen in Den Haag. Volgens mij ben ik echt de dag daarna naar de muziekwinkel in Tilburg gegaan. Er was toen nog, in veel steden had je nog winkels waar je partituren kon kopen.
0: Ja.
2: En daar vroeg ik om de Goldberg-variaties. En toen zei de verkoopster inderdaad, zo, jou zien we hier voorlopig niet meer terug. En zo is het een beetje gegaan. Ja. Ben ermee aan de slag gegaan. En uiteindelijk, 11 jaar later, heb ik het opgenomen. En dat idee ontstond eigenlijk pas 2 jaar op mijn 38ste ongeveer. Toen zei ik, dacht ik, ik wil het voor mijn 40ste. Je bent er nooit klaar voor om het op te nemen. Maar ja, dan moet toch een keer. Dus nou, dan voordat ik 40 word of zo.
0: Ja, ja. Maar even terug naar dat moment dat je dus... Je hebt net je examen gedaan op het conservatorium. En de dag daarna...
2: Dat is natuurlijk een enorm hoogtepunt, zo'n examen. En dan moet je ook iets nieuws hebben. En dat had ik toch een beetje onbewust of bewust, misschien van tevoren wel een beetje over nagedacht, dat ik die eerste variatie wel eens op gehoor gewoon had geprobeerd te spelen. En je kent natuurlijk de Gould-opname, die heb ik ook in de kast staan en heel veel geluisterd. Maar nooit die partituur gekocht. Dus ik denk, nou, dat ga ik in ieder geval eens kijken naar die partituur.
0: En kwam het uit wat die verkoper zei van die bladmuziek? Jou zien we voorlopig niet meer terug.
2: Ja, dat klopte wel. Maar uiteindelijk ging ik natuurlijk ook weer andere dingen kopen.
0: En, ja.
2: Dit heeft zich een beetje parallel aan een heleboel activiteiten ontwikkeld. Dat instuderen van die Goldberg-variaties.
0: Maar het is waarschijnlijk een stuk... Ik heb ook destijds Gold voor het eerst gehoord. Dat ik dacht, oh, wat is dit fantastisch. Voor een pianist moet het helemaal... Een soort toch wel enorme kluif ook zijn om je erin vast te bijten. Maar wat is het? Wat maakt het zo bijzonder voor jou dat je denkt van... ik heb het opgenomen voor mijn 40ste en ik wil het 10 jaar later nog een keer opnemen?
2: En misschien kan dat eigenlijk pas wel toen ik het ook echt live ben gaan spelen. Ik heb het eerst opgenomen, toen ben ik ermee gaan toeren. En als je het live speelt, dan ga je echt die spanningsboog voelen... van die ongeveer 80 minuten muziek die Bach daar weet te creëren met alle elementen. Er zit een geweldige constructie achter met verschillende variaties. De kanons, nou, daar geef ik altijd een lang verhaal voor als ik ga spelen. Eerst zodat er wat meer houvast is.
0: Mm-hmm.
2: Maar goed, dus dan leer je die ervaren wat dat stuk eigenlijk doet. En het is zo'n afgerond geheel als je die eerste aria speelt en dan komt die aria da capo op het einde nog een keer. Precies dezelfde noten hebben zo'n andere lading gekregen. Ja, door wat er dus in de tussentijd is gebeurd. Het is echt onvoorstelbaar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hoe gaat dat als bijna als ritueel, zou ik willen zeggen? Als jij op pad gaat met de muziek, want die neem je dan wel mee. Waarschijnlijk speel je dit ook uit je hoofd, toch?
2: Ja.
0: Dan staat die vleugel daar. Dan neem je niet altijd je eigen vleugel mee, of wel?
2: Nee. Dat is helaas behoort niet tot de mogelijkheden altijd. Nee.
0: Dus dat is altijd maar afwachten wat je daar aantreft. Ja. Je zult je eisen kunnen stellen, maar...
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, heel soms maar.
0: Nee?
2: Nee.
0: Je weet wel wie er komt spelen.
2: Er zijn een paar pianisten, denk ik, op deze wereld die dat kunnen.
0: Nou goed, maar goed. Er staat een vleugel. Van tevoren, je komt daar binnen en op een gegeven moment is het zover. Dan ga je zitten. Er zit publiek in de zaal. Hoop je dan.
2: Zo gaat het precies.
0: Dat zal ook wisselen. En heb je dan een vast verhaal? Of laat je dat heel erg van de omstandigheden af?
2: Nee, ik heb wel een vast verhaal. Jawel, nee, dat is niet zo verstandig om dat helemaal te gaan improviseren. Nee, dat staat redelijk vast, ja.
0: Ja. En is er ook mogelijkheid voor het publiek om een vragen te stellen? Of?
2: Dat wil ik wel nu meer gaan doen als ik straks met World Tempereerd op pad ga.
0: Ja.
2: Maar het is al een beetje schipperen met tijd. Want je wil en een verhaaltje vertellen en je moet heel veel muziek laten horen.
0: Ja.
2: Ja, maar het liefst wel. Ik vind het leuk om interactie, want er zijn natuurlijk altijd weer dingen waar ik niet aan gedacht heb, wat het publiek dan toch wel graag wil weten.
0: Nee, ja. Nee. Maar we noemden net al Glenn Gould. Die had natuurlijk zijn eigen stoeltje altijd bij zich. Heb jij dat ook?
2: Ik leg wel af en toe een kruk achter in de auto voor de zekerheid.
0: Voor de zekerheid.
2: Ja, want vertel, dan heb je een enorm krakende kruk. Oh, dat heb je ook wel eens. Ja. Dat is echt niet fijn.
0: Ja, nee. Ja. Hey, ook voor deze opname van de Goldberg-variaties, de eerste keer, de tweede keer en dus nu ook, dat is wel temperieerde de klavier, ben je dus terechtgekomen in dat trappistenklooster Onze Lieve Vrouwen van Koningshoeve in Berkel-Enschot. Ik hoorde net dat toen we die prelude liet horen uit de Das Wohl Temperiert de klavier. Het heeft een enorme ruimtelijkheid,
2: ja,
0: natuurlijk,
2: zeker.
0: Zo'n plek. Viel jij er meteen voor toen je daar stond en je... Even kijken hoe het klinkt? Of?
2: Ja, zeker. Mm-hmm. Het was zelfs een beetje aan de... Zelfs een beetje veel, maar in de opnames kun je dat goed, mm-hmm, goed controleren. Maar ik heb daar ook een try-out gegeven. En eigenlijk als je verder dan een meter of 25 zat, dan was het bijna wel te veel galm, zeg maar. Maar voor dus in gewoon om als plek om te studeren was het heel fijn om op te nemen, dus ook. Ja.
0: Mm, ja, ja.
2: En vooral de sereniteit van zo'n...
0: Ja, dat wou ik zeggen. Er hangt natuurlijk een enorme gewijde sfeer dan omheen.
2: Precies, en het was overal heel stil. Hele mooie gangen om een binnentuin heen. Weet je, het is echt een hele fijne plek.
0: Ja, en dat gevoel van religiositeit, wat natuurlijk ook in zo'n plek hangt, doet dat ook iets met je? Of doe jij iets daarmee?
2: Ik doe daar niet mee, maar ik hou wel van die sfeer. Mm-hmm. Ja,
0: ja, ja. En dan nu de hamvraag. Wat is het verschil tussen de opname van 10 jaar geleden en die van nu? Waarom moest er een nieuwe opname komen?
2: Nou, omdat je na 10 jaar gewoon anders tegen zaken aankijkt. En niet zozeer dat je... Kijk, Glenn Gould maakte in zijn tweede opname echt hele andere keuzes. Maar bij hem zat er ook meer tijd tussen. Hij, volgens mij heeft hij er zelfs bijna 25 jaar. Of,
0: ja, langer.
2: Eind jaren 50 en jaren 80, zoiets. Bij mij zat er iets minder tussen. Je kijkt anders tegen dingen aan. En ik kijk vooral nog iets... denk ik, wat ik soms wel eens zeg... is dat ik iets meer oog heb voor detail... zonder het geheel... zonder oog voor de hele spanningsboog te verliezen.
0: Mm-hmm. Er zit natuurlijk ook een ander mens 10 jaar later. Precies. Achter een vleugel.
2: Ja, dat is ook zo.
0: Ja. Ja. Wat is er gebeurd?
2: Nou, er zijn 4 kinderen geboren in die tijd ongeveer.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja. En met
2: die jongen, maar die waren, ik moet zeggen het verkeerd, die waren er al, maar die waren nog heel klein.
0: Die waren heel klein.
2: En die zijn ook 10 jaar.
0: Ja, ja, ja. Er zit een rijper mens achter de vleugel.
2: Ja, zeker. En ik heb dus ook die tour gedaan na die opnames al. En eigenlijk op het podium, dan leer je eigenlijk pas echt zo'n stuk echt beheersen.
0: Ja, snap je Bach 10 jaar later ook beter? Kan je dat niet zeggen?
2: Misschien wel een beetje. Maar snappen is het niet. Je ziet meer, er zitten oneindig veel mogelijkheden in. Ik weet niet of dat snappen is, maar je leert meer die mogelijkheden zien en benutten.
0: Mm-hmm.
2: Of zo, waar je daar in die eerste opname fiets ik er een beetje overheen soms.
0: Ja,
2: maar dat heeft ook zijn charme. Mm-hmm. Dus het is helemaal geen slechte opname, die eerste. Maar die tweede is wat gebalanceerder, denk ik.
0: Ja, ja. Als we jou blind zouden laten luisteren naar je eigen opname, dan zou je wel meteen weten welke
2: het
0: was.
2: Ja, maar het is ook qua klank heb ik daar voor mijn gevoel veel winst geboekt.
0: Ja, ja. Wij gaan luisteren naar de aria, het begin, uit de Goldberg-variaties. Ja, gespeeld dus door jou, maar ik weet nu even niet welke. De nieuwe opname neem ik aan, Karel. Ja, Karel ook niet. Ja, ja, want mochten we daar ook niet...
2: jawel hoor, we hadden ook gemogen. Maar ik vind dit ook heel leuk natuurlijk.
0: We gaan luisteren, jongen.

0: Ik kan me voorstellen dat de bewoners van het trappistenklooster in Berkel en Schot af en toe aan de deur staan te luisteren. Of misschien zelfs een hoofd
1: in de gang
0: deur.
1: Waren ze af en toe wel. En er waren af en toe bezoekers. Die gingen daar een week in retraite. En die kwamen dan inderdaad binnen. Werd ze ook verteld. Je mag gewoon binnenlopen. Vond ik ook prima. En die kwamen in de bank zitten. En die kwamen dan.
0: Ja.
1: Maar ik zat ook wel te studeren. Dus.
0: Ja. Maar tijdens de opname neem ik aan dat je nu even niet.
1: Nee, precies. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Dan gaat de deur ook dicht. En dan. Hoe is dat? Heb je dan één iemand die alles voor jou opneemt? Of heb je een paar mensen? Of?
1: Er is een technicus en een producer aanwezig.
0: Ja.
1: Eigenlijk. En nog iemand die mij met de productie helpt. En de broeders hebben alle klokken uitgezet. Want er gaat natuurlijk acht of tien keer per dag gaan die klokken.
0: Ja.
1: En dus een aantal klokken, ze hebben ze niet allemaal, wilden ze niet uitzetten. Maar een aantal hebben ze wel gelukkig wel uitgezet. En en dan bordjes, niets te horen, opnames. Ja,
0: ja. Ja. Ja. Nou, dus een aantal klokken, die gingen nog wel. Dan wist je dat ik moet nu even doorwerken.
1: Ja, maar bij het wooltemperatuur heb ik het zover gekregen dat ze wel allemaal uitgingen.
0: Ja, op een gegeven moment kun je natuurlijk je eisen gaan stellen. Hè, als je weer op bezoek komt. Ja, ja. Ja, het is voor het klooster natuurlijk ook een mooie reclame. Dat jij daar de opnames maakt. Ja, ja, ja. Stellen ze hun inmiddels de ruimte, de kerk, ter beschikking voor anderen ook die willen opkomen?
1: Of? Ik heb er nog niets over gehoord. Nee.
0: Ja, mooi. Dit was dus de tweede opname die je tien jaar later hebt gemaakt. Wat is dan? 2025, vorig jaar.
1: Ja, vorig jaar zomer.
0: En nu dus, dat is wel temperatuur de klavier. Maar even terug naar de Goldberg-variaties. Want over 10 jaar, 2035?
1: Wie weet. Ik zou ze in ieder geval graag weer eens een keer dan, denk ik, willen gaan spelen. Mm-hmm. Of ik ze dan ook wil gaan opnemen, dat weet ik niet.
0: Dat
1: moet de tijd leren. Of ik denk dat hier nog weer iets valt te plussen.
0: Precies. Ja. Als klassiek muzikant hebben we je nu behoorlijk aan het woord gehoord. En ook horen spelen. Je bent daarnaast natuurlijk de bandleider van Guus Meeuwis. Met wie je behoorlijk wat hits hebt gescoord. En ook grote concerten. Onder andere in het Philips Stadion natuurlijk hebt gedaan. Groots met een zachte G.
1: Precies.
0: Zijn jullie mee gestopt, hè? Inmiddels?
1: Zijn we nu mee gestopt, ja. Ja.
0: Althans, Guus heeft bedacht van, ik wil het niet meer, geloof ik.
1: Ja, nee, dat zo is het gegaan. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus dat is wel jammer, maar ik snap het wel.
0: Ja, het was klaar?
1: Ja, want het legt zo'n beslag op je. En je wil ook steeds iets nieuws verzinnen qua alles. Qua
0: decor, gasten.
1: Precies. Ja. En op een gegeven moment is dat ook een beetje... Ja. Is het een beetje op.
0: Ja, ja. Ja. Hoe zijn jullie elkaar ooit tegen het lijf gelopen?
1: In Tilburg, bij de studentenvereniging.
0: Bij Sint-Olof, hè?
1: Sint-Olof, ja, zeker.
0: Ja. Ja. Hoe ging dat?
1: Nou, we werden allebei lid en we zaten in de ontgroening. En daar gingen we bomen snoeien in de Flevopolder, volgens mij. En daar stond ik op een gegeven moment naast Guus. Bomen te snoeien.
0: Ja, nou, dat is dat snap ik wel. Dat ligt natuurlijk voor de hand dat je samen in de muziek gaat. Nee, dat is al ongetwijfeld ook iets muzikaals.
1: En vrij snel daarna was er op de Tilburgse Sociëteit een kamer met een hele oude brakke piano. En Guus, die was natuurlijk goed bij. Die kon goed zingen. En die onthield ontzettend veel teksten ook van alle Nederlandstalige hits. Die toen, we hebben het over begin jaren 90, heel veel in opkomst waren.
0: Bossato.
1: En ik zocht die dan af en toe thuis een beetje uit. En zo gingen we daar samen. Zaten we daar tot diep in de nacht.
0: Dat is mooi. Dus jij leerde op die manier ook. Het zei al die kruisbestuiving.
1: Ja, precies. Ja.
0: Hij leert van jou klassieke muziek. Ja. En jij hebt dus van hem veel Nederlandstalig geleerd. Jij zat toen nog op het conservatorium natuurlijk.
1: Zeker, ja.
0: Ja. En hoe ging dat samen? Ging dat heel goed samen?
1: Ik vond van wel, maar nee, ik ben toen we net met de band begonnen, toen ben ik een tijdje niet op het conservatorium geweest, maar ik heb mijn hoofdvak les wel altijd gedaan bij mijn docent toen. En ik heb pas na een jaar of 2, 3 ook de rest van de vakken weer opgepakt en afgemaakt.
0: Ja. Want wat vonden ze daar van die uitstap naar de lichte muziek, zoals het dan heet? Misschien niet terecht, maar...
1: Dat vonden ze dat vonden ze ook wel weer leuk. Maar ze snapten ook wel dat het... Op een gegeven moment moest er wel een keuze gemaakt worden. Dus ga je het nog afmaken of niet? Want ik deed wel braaf mijn hoofdvak overgangsexamens, maar de rest, dat versloft een beetje.
0: Ja, ja.
1: Dus dat,
0: ja,
1: op een gegeven moment was het, wat gaan we doen?
0: Ik kan me voorstellen dat jij zelf ook op een gegeven moment dacht van, ga ik dit nog afmaken? Ja,
1: dat klopt ook wel. Ik weet ook nog wel dat ik dat een keer tegen mijn ouders zei, inderdaad.
0: Oei.
1: Ik twijfel, maar die waren daar ook vrij open in, hoor. Van ja, dit zou natuurlijk wel jammer zijn, maar ja, als dat zo is, dan... En toen heb ik die andere vak ook opgepakt. En toen ging ik naar mijn eindexamen in Tilburg toe. Werkte ik daar naartoe. En toen dacht ik, ja, ik vind het toch zonde om als ik dit niet ook blijf doen. En toen heb ik ook bedacht, ik wil ook gewoon daarmee verder nog naar Den Haag.
0: Ja, ja. Het begint dan op zo'n studentenvereniging met een brakke piano. Op een gegeven moment wordt het wordt een band, het wordt een bedrijf.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Hoe was dat voor jou om die overgang mee te maken?
1: Nou, het was wel een beetje een soort hele aangename manier om ook een beetje, zeg maar, van de vrijblijvendheid van de studentenbestaan in een soort serieuzer bestaan.
0: Mm-hmm.
1: In hoeverre je dat serieus kan noemen, maar je hebt gelijk, het werd wel een bedrijf. Dus in die zin, was dat ook wel een mooie ervaring. Een hele mooie ervaring zelfs.
0: Ja, ja, ja. Wat is het mooiste moment wat je in al die jaren hebt meegemaakt?
1: Dat is denk ik toch wel in het stadion Eindhoven. Dus daar zijn er wel een aantal speciale momenten met de band. Royal Albert Hall hebben we ook gespeeld.
0: New York zijn jullie ook nog geweest?
1: Ja, dat klopt. Zeker. Dat was ook heel bijzonder. Maar hij steeds... Elk jaar, het eerste moment dat je opkomt in het stadion Eindhoven, dat was echt wel, denk je, oh ja, zo was het.
0: Zo.
1: Ja, ja.
0: Hier doen we het voor.
1: Ja, precies.
0: Ja,

0: zou nog uren door kunnen gaan. Dit Cantaloupe Island van Herbie Hancock. Je hoorde hemzelf op de piano. Freddie Hubbard op de trompet. Ron Carter op de contrabas. En Tony Williams op de drums. Een piano-legende natuurlijk van een heel andere orde.
1: Ja.
0: Ben jij ook een jazzliefhebber?
1: Ja, zeker wel. Een beetje begonnen met Oscar Peterson. En een beetje geëvolueerd tot naar dit in ieder geval.
0: Ja.
1: En nog wel veel meer hoor. Ja.
0: Ja, ja. Gebruik je jazz ook, bedoel akkoorden en invloed in het werk wat jij met Guus Meeuwis?
1: Nee, dat denk ik niet eerlijk gezegd.
0: Want Guus is ook wel van de jazz volgens mij. Hè? Die houdt ook wel van hem buiten buiten de lijntjes te kleuren. Zeg maar.
1: Jawel, er komen altijd veel soorten stijlen
0: precies
1: voorbij inderdaad. Ja. Nee, dus in zoverre klopt dat zeker. Ja. Maar ik denk niet dat Herbie Hancock invloeden er veel zullen zijn. Hoewel er binnen de band veel liefhebbers van Herbie Hancock zijn hoor.
0: Ja, ja. Ja. Ja, ja.
2: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Maria Milstein hoorde je op de viool bij Fion onder leiding van Otto Tausk met het tweede deel uit het vioolconcert, het eerste vioolconcert van Sergei Prokofjev. Fijne stekelige muziek brengt ons naar het derde kunstwerk van mijn gast van vanavond, Jan-Willem Rozenboom. Dat is namelijk een gedichtenbundel. Wegdraven naar een nieuw utopia van Hanni Michaelis. Niet een hele recente bundel, want ze is er al een tijdje niet meer. Maar waar kwam je deze tegen?
1: Zoals veel mensen vlak voor mijn vakantie nog even de boekwinkel bezoeken, deed ik dat ook. Ja. En liep ik toch even, terwijl mijn vrouw nog bezig was, die stond ergens. Ik loop even dit hoekje in, gedichten. En toen zag ik dit liggen en toen dacht ik, ik ken haar helemaal niet. En toen sloeg ik het boek open, waar ik het nu ook heb. En ik denk, dit is leuk. Of leuk, dit is mooi. Wat is dit? Ik denk, dit neem ik mee.
0: Dit neem je mee. Ja. Je hebt twee gedichten eruit gekozen. Ja. Een kort gedichtje en een wat langer. Ik zou zeggen, lezen achter elkaar. Dat is mooi.
1: Dit sloeg ik open toen in de boek. Ja. En toen dacht ik, precies, ja. Zolang er mensen zijn, blijft er oorlog. Daar zijn we het over eens. Bij de warme kachel, behagelijk nippend van onze cognac. Een spotgoedkoop alibi voor afzijdigheid, inderdaad. Helaas, waterdicht.
0: Tweede gedicht.
1: Tegen half september werd het na een legendarisch lange zomer opnieuw snikheet. In het stenen kamertje waar ze aan een zuurstofapparaat geklonken lag, daalde toepasselijk de schemering. Terwijl 7 verdiepingen lager, voor de deur van het ziekenhuis, een jongen en een meisje hoorbaar afspraken de volgende dag te gaan zeilen, kwam haar adem steeds langzamer, steeds zwakker. Bewusteloosheid had haar altijd zorgelijk en niet wat stuurs gezicht ontspannen, alsof ze eindelijk verzoend was met haar lot. 4 dagen later liepen we in herfstig zonlicht onder blinkende wolken door de eerste gevallen bladeren. Haar afscheidsmuziek, variaties van Mozart, nog in onze oren. Niet troefgeestig, bijna opgewekt. Jaren erna begon ik plotseling te snikken toen ik een wit katoenen zak terugvond waarop ze met 3 contrasterende kleuren lint het overbodige woord was had geborduurd.
0: Het is een mooie keuze, want het eerste gedicht is bijna een soort statement over de,
1: precies,
0: over de wereld.
1: Ja,
0: en het tweede is een verhaaltje.
1: Precies. Eigenlijk. Maar ze kan dus met die gedichten een hapje uit iets nemen en dat vind ik zo fascinerend. Dat ik ook voel wat ze... Er zit herkenbaarheid in en je voelt wat ze bedoelt of wat ze...
0: Ja. In het tweede gedicht valt de naam Mozart. Dus er zit al muziek, zou ik bijna zeggen, in het gedicht. Daar kun je over nadenken. Zit er muziek in wat jou betreft? Want je bent al componist tenslotte dus.
1: Precies, ja. Nee, ik was hierdoor aan het lezen en op vakantie. En op een gegeven moment dacht ik, maar zou ik dit niet op muziek kunnen zetten? Dus ik heb er een aantal, ben ik nu in een soort flarden, er staat nog niks op papier, maar ben ik gaan denken, wat kan ik hiermee? Wat voor geluid zou ik hier aan willen geven? En in die fase zit ik eigenlijk nog. Maar het lijkt me wel, het zijn er wel veel om ze allemaal te doen, maar misschien wil ik het ook wel. Maar je kan er een soort heel doorlopend muzikaal verhaal van maken misschien.
0: Ja.
1: Ja, dus dat vind ik heel interessant om naar te kijken. Ja.
0: Dat is mooi, daar hoort natuurlijk een stem bij. Heb je dan ook al een stem in gedachten?
1: Nee, eigenlijk nog niet.
0: Het is niet automatisch dat je denkt, Guus Meeuwis?
1: Nee, dat denk ik dus niet automatisch. Nee. Dat zou misschien kunnen, maar dan zou het denk ik wel iets genre, iets anders kunnen worden.
0: Ja.
1: Maar ook niet heel veel anders misschien. Ik ben er nog niet over uit.
0: Nee. Want hoe ging dat bij jullie samenwerking? Was er dan een tekst eerst? En dan, of eerst muziek? Of...
1: Het verschilt.
0: Ja?
1: Verschilt. Soms is er eerst een muzikaal idee. Of vaak is het een zin. Of een ja, je moet een soort haakje hebben. Een zin of een refrein idee. En daarna ga je het verder uitwerken. En soms is er wel een hele tekst. Al soms komt Guus ook met een tekst die soms... Dan kan het heel snel gaan. Ja. En dan komt er in één keer over de app. Ik heb nog iets, weet je, binnen. Ja. En dan ga ik knutselen. En dan soms is het ook, dan stuur ik het door. Zonder dat we elkaar echt gezien hebben. En dan is het soms al klaar. Kan het al klaar zijn.
0: Ja. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Waarschijnlijk heb je aan een half woord genoeg inmiddels. Na 30 jaar.
1: Ja, soms wel. Ja.
0: Ja.
1: En soms geen woord.
0: Nee.
1: Nou ja, als ik die tekst zie, dan snap ik, of soms snap ik het ook niet. Of is er iets meer duiding nodig? En soms heb ik er meteen een gevoel bij. En dan kan ik het een kant opduwen. En zegt ja, dat is mooi.
0: Ja. Even, want eerder liet ik dat berichtje van Karsten horen. Las ik voor dat hij zei van als ik hier aan mensen uit wil leggen wat Bach allemaal met een themaatje doet, dan gebruik ik jouw Fuga in G onder de theme of de song Brabant. Brabant, het lied, een soort volkslied van Brabant heb je ervan gemaakt, is het geworden. Maar er zitten ook elementen van Bach in. Hoe was dat? Was dat voor jou meteen duidelijk, dit moet het worden, die muziek? Of?
1: Ja, Guusja, die was naar Moskou geweest. En daar kwam het dus, daar ontstond dat idee van, ik wil iets, het is hier koud, ik ben thuis in Brabant, ik verlang, ik rij mee gewoon. Dat gevoel. En toen gingen we zitten en toen kwam ik eigenlijk vrij snel met het couplet idee. Guusja, die was naar Moskou geweest. En daar kwam het dus, daar ontstond dat idee van, ik wil iets, het is hier koud, ik ben thuis in Brabant, ik verlang, ik rij mee gewoon. Dat gevoel. En toen gingen we zitten en toen kwam ik eigenlijk vrij snel met het couplet idee. Maar ik weet nog dat ik tegen u zei,

0: Dus er staat de warme soep voor je klaar.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. Want thuis, want in Brabant, want daar
1: brandt nog licht.
0: Daar brandt nog licht.
1: Ja.
0: En de link met Bach, was dat meteen duidelijk voor jou?
1: Nee, eigenlijk niet, want dat is onbewust gegaan eigenlijk. Ik begon toen met het instuderen van de Goldberg. En ik kwam er echt pas 10 jaar later achter dat er zoveel overeenkomsten waren.
0: Ja.
1: Dezelfde basnoot, dezelfde akkoorden. Ja.
0: Ja. Ja, Brabant betekent veel voor jou. Je woont er nog steeds, je bent er geboren en getogen. Dus als we de link leggen met Bach, dan komen 2 verhalen van jou komen heel erg mooi samen natuurlijk. Ja. Die Fuga, zullen we daar naar luisteren? Hij staat je hebt hem opgenomen ook op het album 7 Transcriptions.
1: Ja.
0: Allemaal muziek van Bach.
1: En deze dan van
0: Jan Willem.
1: Maar wel geïnspireerd op Bach.
0: Ja, precies. Ja.

0: Ik zei in het begin van deze uitzending dat mijn gast een soort dubbel leven leidt eigenlijk. Tussen de enerzijds de lichte muziek en anderzijds het klassiek. Maar hier komt het gewoon perfect samen, deze twee werelden, toch?
1: Ja, ik vind het, ben er wel blij mee met deze.
0: Ja. Ja. De Fuga voor piano in G groot over het thema van het lied Brabant. Het lied van Guus Meeuwis dat Jan-Willem Rozenboom dus met hem samen schreef. Het is een soort officieus volkslied van de provincie.
1: Ja, en ze wilden het ook officieel maken.
0: Oh ja?
1: Ja, dat wilden ze wel. Maar daar waren natuurlijk ook weer tegenstanders van. En dan wordt altijd Guus om een reactie gevraagd. En dan mij ook wel. Maar wij hebben zoiets van... Voor ons hoeft het niet. We zijn heel blij met de status die het lied nu heeft. En waarom moeten wij nu gaan beslissen? Moeten wij daar nou iets over zeggen? Als je dat wil doen, prima. Maar als je het niet wil doen, ook goed.
0: Nee, maar zingen ze het over 100 jaar nog, denk je?
1: Ik durf het niet te zeggen. Ik heb echt geen idee.
0: We gaan nu naar muziek die in 1653 klonk. Dat is namelijk van een album Brabant 1653 van Holland Brock. Verborgen parels uit een vergeten Brabant. Dit is een compositie Ovoos Omnes van Herman Hollanders. Ik bedoel, dat gaat dus ook eeuwen mee, hè, die muziek uiteindelijk. Je weet het nooit.

Holland. 1653, dat is het album van Holland Barok, waarop dit O Voos Omnes van Herman Hollanders te vinden is. We gaan zo naar het vierde en laatste kunstwerk van mijn gast Jan-Willem Rozenboom. En dat heeft met de zee te maken. Dat zijn foto's van Stefan van Vleteren, ook ooit te gast hier in dit programma. Foto's van de zee, muziek over de zee, nu eerst van Charles Trenet.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: La mer van Charles Trenet. Een iets andere zee dan de zee die Steven van Vlederen beschrijft in zijn boeken. Iets minder liefelijk. In zijn boek, een fotoboek Transcripts of a Sea. Dat is het vierde kunstwerk van Jan-Willem Rozenboom. Wat zijn het voor foto's, Jan-Willem?
2: Ja, het hele donkere, grijze, misschien wel grauwe foto's. Dus hij ziet die zee in dit kunstwerk als niet als de Middellandse Zee. Nee, dit is echt de Noordzee voor de Vlaamse kust en de Noord-Franse kust. En dan in als een rauwheid, zeg maar. Mm-hmm. En dat vind ik zo mooi. Wel ook versteeld. Dus ik heb hier bijvoorbeeld eentje open liggen, 's nachts met net wat maanlicht erover. Dat is dan, het ziet er al toch bij iets romantischer uit, zeg maar. Maar vooral de golven fascineren me ook. Je ziet hele mooie lichtval op de golven. Je ziet eigenlijk vaak niet zoveel op zo'n foto. Je ziet ergens geen grens tussen lucht en zee. Maar Dan zit je net zo'n golf bijvoorbeeld. Ja, ik vind het echt fascinerend Hoe hij dit gedaan heeft.
1: Ja, hoe kwam dit op je pad, dit boek?
2: Dit boek kwam via een vriend van mij die in Gent woont. En die kende ook de fotograaf, tenminste niet heel goed. Maar die wist dat die tentoonstelling daar kwam. Ja. En die attendeerde me erop. Ja. Ja.
1: Heb je hem gezien ook, de tentoonstelling in Gent?
2: Nee, daar niet helaas. Nee. Ja. Nee.
1: Je was net als ik ook te laat.
2: Ik was ook net te laat, ja. Dus ik was aan het kijken of hij nog een keer ergens komt. Maar dat
1: helaas.
2: Nog niet, volgens mij.
1: Nee. Stefan die is ver gegaan om die foto's te maken. Die heeft soms bijna moest hij teruggehaald worden door een reddingsboot omdat hij bijna verdronk. Ja. Hoe ver ga jij voor de kunst?
2: Nou, aan de ene kant, toen ik dat las, toen dacht ik wel van ja, dit is natuurlijk, zijn andere gradaties. Ik bedoel, ik achter mijn vleugel hoeft niet door een reddingsbrigade teruggehaald te worden. Misschien figuurlijk dan, maar ja. Ik ga daar ook wel ver in. Dit is wel een soort compromisloosheid natuurlijk.
1: Mm-hmm.
2: Wat ik wel herken, denk ik.
1: Ja. Kun je dat concreet maken? Wat bedoel je met het compromisloosheid?
2: Nou, dat ik voor het wel tempereerd gewoon de tijd neem. En dat ik niet weet wanneer ik dat ga opnemen. Maar dat ik eerst ga beginnen en dan ga kijken. Niet dat ik zeg, dan ga ik volgend jaar opnemen of zo. Want dat is niet haalbaar, dat weet ik al. Maar wanneer dan wel, weet ik nog niet. Dat zie ik pas als ik... Dus ik wacht net zo lang tot ik daar... Ja, je bent er nooit klaar voor. Maar je moet dan toch een keer kiezen.
1: Ja. Zijn het ook bepaalde risico's die je dan moet nemen om je bijvoorbeeld te zeggen tegen anderen van ja, dan heb ik geen tijd voor je, want dan ben ik met dat meesterwerk van Bach bezig?
2: Ja, maar je moet ook daar wel natuurlijk ook keuzes in maken. Soms het is ook goed om soms dingen te laten rusten ook. Ja. Dat is ook belangrijk. Dus dan heb je automatisch weer tijd voor andere dingen. Dus dat is dan weer soms het voordeel ervan.
1: Ja, het is ook een vorm van je nek uitsteken natuurlijk. Dat is ook een risico.
2: Ja, dat is zeker een risico. Ja. Want het is natuurlijk heel makkelijk om het... Dit zijn ook wel, ik word natuurlijk ook soms wel bekeken door een bril van, maar als je ook popmuziek speelt, dan kun je niet Bach spelen.
1: Hoor jij dat nog steeds?
2: Nou ja, soms wel, ja. Ja. En dat mogen mensen ook vinden, maar dan zeg ik van, ga dan eens goed luisteren. En
1: Ik heb ook wel eens gehoord dat jij werd uitgenodigd voor Podium Klassiek en toen wilden ze wel dat Guus Meeuwis meekwam. Toen zei jij van, dan hoeft het niet.
2: Uiteindelijk zei Guus, ik kom wel.
1: Oh.
2: Dat was de allereerste uitzending, ja. Toen zou ik eigenlijk alleen komen. Maar de allereerste uitzending vonden ze het... Toen, die week daarvoor vonden ze het denk ik toch een beetje spannend worden. En maar Guus vond hij leuk. En dat was uitstekend, hoor. Ja.
1: Nog even één ding over dat boek, over de zee. Want je bent ook een zeiler. Je houdt van de zee. Heeft ook zijn gevaarlijke kanten. Heb je dat ook wel eens meegemaakt?
2: Ja, want ik heb toen ik 20 was, een aantal keren van Nederland naar Bretagne gezeild. En toen hebben we ook echt in een hele stevige storm op de Noordzee gezeten. Dat we dachten van, we zouden eigenlijk wel naar een haven willen. Maar dat was eigenlijk net zo ver als dat we doorgingen naar IJmuiden. Dus toen viel er van alles uit. En ja, dat was wel... Daar heb ik de zee wel meegemaakt. Dus ook de heftige foto's die hierin staan.
1: Ja, dus als je die foto's ziet, dan komt dat ook wel weer een beetje terug misschien.
2: Ja, zeker. Ja.

0: Dawn was dat. Het eerste deel uit de vier Sea Interludes van Benjamin Britten met de Philharmonia Orchestra aan de lijn van Alessandro Crudele. Nog even één vraag, Jan-Willem, over de zee. Want de zee is natuurlijk ook de einder, de horizon. Heb jij een stip op de horizon na de Zwolle Temperies, de klavier? Iets waarvan je zegt, nou, dat is iets waar ik nog van droom, wat ik absoluut wil gaan doen?
1: Ja. Maar er zijn er meer. Ja. Is er niet één. Kijk, na Schubert wist ik dat ik dit project wilde gaan doen. En nu, ik zou eigenlijk heel graag ook nog iets van Debussy of Ravel willen gaan doen. Maar ik zou ook weer terug naar Schubert willen. Nu ik daar van de afgelopen tijd ook weer een beetje naar gekeken heb. Maar ik ben ook weer bezig met een aantal nieuwe transcripties. Wat ik heel leuk vind om te doen.
0: Kortom, vele horizonten.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
2: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Nou, dank in ieder geval dat je ons door dit mooie culturele landschap hebt geloodst. We gingen terug in de tijd naar een verhaal vol moed en volharding met die visser in Hemingway's The Old Man and the Sea. We leerden waarom je Bach zo lief hebt en hoe je pop met klassiek kunt combineren aan de hand van de Goldberg-variaties. We kregen een kijkje in jouw componerende hoofd met de gedichten van Hanni Michaelis die misschien wel ooit op muziek gezet gaan worden. Door welke stem dan? Ja, dat weten we nog niet. En we droomden weg bij de woeste golven van de zee. Die zijn vastgelegd door fotograaf Stefan van Vleteren. Als bedankje voor dit alles willen we je graag een muzikaal cadeautje aanbieden. Een persoonlijk muziekadvies van onze gewaardeerde muzieksamensteller Karel den Hertog.
3: Beste Jan-Willem, jouw liefde voor muziek in het algemeen en voor Bach in het bijzonder komt tot uiting in de passie, zorg, aandacht in de tijd die jij aan zijn werken besteedt. Je neemt de tijd om de werken te laten rijpen. In je hoofd, uit het hoofd, maar vooral knowing by heart, in je hart. Maar ik heb gekozen, want ook jij houdt van meer dan Bach, voor een paar preludes van Shostakovich. En ook Shostakovich maakt in zijn preludes opus 34 een reis door de toonsoorten. Net zoals Bach doet in zijn Wohltemperiertes Klavier. En omdat je ook meer houdt dan alleen piano, heb ik gekozen voor een arrangement voor strijkkwartet. En die muziek van Shostakovich, die preludes, die brengen de muziek terug tot de essentie. Het is bedrieglijk eenvoudig. Ze zijn vaak een beetje kaal, sober, zoals Ernest Hemingway misschien wel schrijft. Maar een prelude is ook een opmaat. En ik hoop dat jouw opname nu van het Wohltemperierte Klavier, die nog moet verschijnen, niet het slotakkoord is, maar de opmaat tot nog veel meer nieuwe prachtplaten.

0: Dat waren drie van de 24 preludes voor piano van Dmitri Shostakovich, gespeeld door het Dudok Kwartet Amsterdam. Het persoonlijk muziekadvies van Karel Voorde, mijn gast van vanavond, Jan-Willem Broosboom. Wat vond je ervan?
1: Ja, geweldig dit. Een ontdekking. Ja, dat vind ik echt heel interessant. Ja, en heel mooi meteen ook. Ja.
0: Nogmaals dank dat je onze gast wilde zijn. Niet te vergeten, 11 oktober de presentatie van het album met die wo-temperierde klavier in de kleine zaal van het Concertgebouw. Hoe gaat dat met de kaartjes en zo?
1: Ik heb alweer een tijdje niet gekeken, maar het volgens mij gaat behoorlijk goed.
0: Goed, ja. Okay. Ja. En daarmee komen we aan het einde van dit programma. Maar voor vandaag, als je meer wil weten over dit programma, kan via de site nPOklassiek.nl/programma's dan even doorklikken naar Panorama Zondag. Terugluisteren kan via je favoriete podcast-app. Volgende week zijn we er weer met een ander panorama. Dan gaan we op de culturele reis met acteur en programmamaker Saman Amini. Ik hoop dat je er dan weer bij bent. Hier zo dadelijk het zomeravondconcert. Rechtstreeks vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht met Christina Ploehaar en haar L'Arpeggiata op Nieuwdorp vertelt je zo alle details. En wij eindigen zoals we begonnen met Debussy in het maanlicht. Mooie avond.

0: Klassiek. Avro Tros. Live vanaf Festival Oude Muziek Utrecht. Het zomeravondconcert. Met Ab Nieuwdorp.
1: Hartelijk welkom hier in de grote zaal van Tivoli Vredenburg op dag 3 van het Festival Oude Muziek Utrecht. En vanavond hoort u 2 festivalconcerten in dit zomeravondconcert. Later vanavond gaan we, zo zou je kunnen zeggen, de diepte in. Want dan klinken 3 solo-cantates voor bas. De 3 solo-cantates voor bas van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door D'Angeli Genève onder leiding van Stefan McLeod. En hij is ook de baszanger. Straks dus vanavond. Maar eerst gaan we juist de hoogte in qua menselijke stem. En dat doen we hier in de grote zaal zometeen met 3 countertenoren. Valère Sabadous, Arnaud Gluck en Alois Mühlbacher. En zij zullen zingen samen met L'Arpeggiata onder leiding van Christina Plouhar. Concert als een hommage aan de castraat. Een inmiddels verdwenen fenomeen uit de muziekgeschiedenis. Het waren jongens die voor de puberteit werden gecastreerd, zodat hun stem niet brak en die uitzonderlijk hoge hoogte behouden bleef. Een praktijk die nu gelukkig ondenkbaar is. Eeuwen geleden waren zij de absolute supersterren van de Europese opera. Mannen met een uitzonderlijk hoge stem, voor wie componisten rollen schreven vol virtuositeit, grote emoties en soms duizelingwekkende versieringen. De castraten konden zijn onder andere held, minnaar, maar ze konden ook een vrouwenrol vertolken. En juist dat spel met stem, personage en gender hoorde helemaal bij de barokopera. Countertenoren, die zijn natuurlijk geen castraten, maar hun hoge mannenstem kan ons wel iets laten horen van die verdwenen vocale wereld. Christina Plouhar noemt deze 3 zangers in het festivalboek eigenlijk de artistieke erfgenamen ervan. Met hun hoogte, lenigheid en expressieve kracht brengen ze iets van die bijzondere zangcultuur van de castraten opnieuw tot leven. Ja, en het aardige is, vroeger bestond er niet één soort castraatstem. In de bronnen wordt onderscheid gemaakt tussen sopraancastraten en altcastraten met soms een verbazingwekkend groot bereik. Vanavond is ook niet één hoge mannenstem, 3 gekopieerd, nee, maar 3 heel verschillende vocale persoonlijkheden. Valère Sabadous, een van de solisten, noemt zichzelf een mezzo-sopraan countertenor. Recensenten roemen vooral zijn kristalheldere, soepele hoogte, de mezzo-sopraan countertenor. Dan hebben we vanavond ook Arnaud Gluck. Hij heeft een subtiel, bijna jongensachtig timbre. En de 3e countertenor van vanavond is Alois Mühlbacher. Ooit was hij zelf jongenssopraan en hij heeft een lichte, heldere countertenor en een opmerkelijk groot vocaal bereik. We horen die 3 stemmen vanavond afwisselend solo en in verschillende combinaties. Zometeen klinkt als opening van het concert eerst de toccata uit L'Orfeo van Monteverdi. Dat nog instrumentaal. En daarna horen we meteen 2 van de 3 countertenoren samen. Alois Mühlbacher en Valère Sabadous in ook werk van Monteverdi. Dal mio permesso amato. Nou, en met permissie is het ensemble L'Arpeggiata nu het podium aan het opkomen en natuurlijk met applaus. Totaal gevulde grote zaal, tot de nok toe gevuld. Publiekslievelingen als ze zijn, L'Arpeggiata. En het applaus zwol aan, want toen kwam Christina Plouhar het podium op. Ze buigen en ze gaan zitten en ze gaan het concert openen dus met instrumentale muziek van Claudio Monteverdi. Geniet.

de liefde en de natuur tezamen in dit werk Dopo Lungo Penare van Luigi Rossi, gezongen door Valer Sabadus met koekoekgeluiden uit L'Arpeggiata. En zo kwamen even alle drie applaus nemen, de drie koude tenoren van vanavond. We gaan door met Cavalli.

Tenor Valer Sabadous zong eigenlijk een duet met zichzelf. De hoge stem en ook het lage register in zijn bereik. En deze muziek van Francesco Cavalli uit La Callisto, Ninfa Bella. Ja, en dan gaan we verder met het instrumentaal muziekstuk van Marc Antoni.

Een heerlijk speels liefdesduet vol halve woordjes, kuchjes, klankennabootsingen. Twee geliefden die elkaar bijna meer plagen dan toezingen. Allemaal te horen in dit duet van Pietro Antonio.

Valer Sabadus, kanttenor in Gelosia van Luigi Rossi. Melusi, laat me met rust, want alles wat je aanraakt wordt verrot. En wanneer roept zijn andere collega kanttenoren erbij? Natuurlijk, Alois Mühlbacher en Arno Gluck. En naast elkaar de drie kanttenors van vanavond bij Lauberjater. Neem eens even het applaus in ontvangst. En we zijn gelukkig nog niet klaar. We gaan verder met muziek van Luigi Rossi. Instrumentaal uit Le Pleur d'Orphée.

Countertenor Arno Kluuk zong een mooi, maar macaber slaapliedje. Dormi, en dat was gezongen door Judith. Het werd gezongen door Judith. Bedoeling, Holofernes, koning Holofernes moet vooral diep slapen, zodat ze ongehinderd zijn hoofd kan afhakken. Jawel. Denk maar aan dat schilderij van Caravaggio. En dan nu Countertenor Valar Savarus.

Ja, dit was toch wel de klassieke, inmiddels klassieke L'Arpeggiata sound. Herhalen van akkoorden erop, lekker improviseren met een fijne eenpersoons ritmesectie. En natuurlijk Dorn Sherwin op cornetto, zink. En daarbij, in dit geval, cantonor Varar Sabadus, Presso Londe Tranquillo. Herder, natuurlijk weer eens een keer een herder met liefdesverdriet, zit aan een kalme rivier, houdt duizenden tranen om een ongenaakbare nimf. Ja, onsterfelijke en sterfelijke samen, dat gaat niet zo lekker samen. Maar drie cantonors op één podium met L'Arpeggiata, dat gaat heel goed samen. En ze staan allemaal weer hier naast Varar Sabadus, Arnaud Gluck uit Frankrijk en Alois Mühlbacher, de Oostenrijkse cantonor. Ze nemen allemaal het applaus in ontvangst. Christina Ploehaar wenkt naar haar muzici. Geeft een handje aan Valer. En haalt ook de andere muzici nog even wat meer naar voren. Nou, als reactie daarop. De hele zaal hier, de grote zaal van Tivoli Vredenburg. Staande ovatie voor L'Arpeggiata in dit drie countertenoren concert. Beetje geïnspireerd op de drie tenoren destijds. José Carreras, Plácido Domingo en Luciano Pavarotti in de jaren 90. Vooral erg beroemd tijdens de WK in Italië, 1990. Die ze daar optraden in de termen van Caracalla, nabij Rome. En die inspireerden dan ook weer drie countertenoren. Eerste editie met onder andere Andrea Scholl. En dit was een recente editie. We zijn er nog middenin met dus Valer, Alois en Arnaud. En natuurlijk krijgen we vast en zeker, jawel, we krijgen nu schijnbewegingen op het podium. Ze gaan van het podium af, maar ik weet zeker dat ze terugkomen, L'Arpeggiata, voor wat toegiften. Maar goed, die moet het publiek dan natuurlijk wel verdienen. Een avond rondom countertenoren die eigenlijk verwijzen naar de castraten van weleer. Die hoge mannenstemmen, en daar is veel over te vertellen. Jawel, zoals de muziek die we eerder hoorden van Marcantonio Cesti, L'Arpeggiata, opgevoerd destijds in 1655 in Innsbruck. En de première, door een ooggetuige gadegeslagen, die telde maar liefst 7 castraten in de voorstelling. En dan hebben we nog L'Orfeo van Luigi Rossi, hoorden we ook iets van voorbij komen. Destijds gezongen onder andere door de beroemde castraat Alto Melani. Man die later ook diplomatiek agent en spion werd voor kardinaal Mazarin. Ja, vele verhalen te vertellen over die illustre castraten. En natuurlijk ook nog een hoofdstuk dat vanavond wordt toegevoegd in die hommage aan hen door L'Arpeggiata. Inmiddels weer teruggekeerd op het podium, dat hoorde je waarschijnlijk. Met helemaal in het midden onze drie countertenoren. Ik kom ze nog een keer. Alois Mühlbacher, Arnaud Gluck en Valer Sabadus. Ze draaien naar alle kanten van de zaal. En de zaal staat nog steeds te klappen. En inderdaad, er is voldoende geklapt om een toegift los te peuteren van L'Arpeggiata. Ben benieuwd wat het wordt. Even kijken, ik zie ze nu alle drie naar voren komen. Alle drie de countertenoren van vanavond.

0: ogen jullie mogen huilen. Kern is heel eenvoudig. Geraakte ogen die ooit lachten, huilen nu. Een hart dat gelukkig was, breekt van verdriet. Is dus pure liefdesmart, heel geconcentreerd. En het komt uit Le Grenzi's opera, La Divisione del Mondo. Ogen, jullie mogen huilen, gezongen met een melancholische glimlach. Jawel, melancholieke glimlach door Vader Sabarus, Alois Mühlbacher en Arnaud Gluck. De eerste van hopelijk nog meer toegiften van L'Arpeggiato, dat hij weer elkaar de hand geeft. Reach out and touch moment voor op het podium van de grote zaal van Tivoli Vredenburg. En buigt. En dat doen ze onder brede glimlachen. Ja, fantastisch. En Christina Plohar klapt ook naar het publiek toe. Zwaait zo van, we gaan nu weg. Ze zwaait ook naar de andere kant. De mensen zwaaien terug. Zien dat waarschijnlijk niet als een afscheid. Ja. Altijd spannend. Als dit het zou zijn, dan zou het een hele ingetogen toegift zijn om dit concert mee te besluiten. Vader Sabarus, rechterhand op het hart. Dank ook naar het publiek. Alois en Arnaud die zeggen, ja, ga jij maar eerst het podium af. Nou, het lukt allemaal wel. En ik denk inderdaad dat zwaaien van Christina ertoe heeft aangezet, dat het publiek begrepen heeft. We mogen verder de avond ingaan. En die avond gaat nog verder, zeker hier op het Festival Oude Muziek. En hier ook op NPO Klassiek. Zometeen een ander concert dan L'Angeli in Genève. Onder leiding van en met Stefan McLeod. Maar eerst nog even melden dat de muziek die we net hoorden, de drie countertenoren en L'Arpeggiato, techniek was in handen van John Nieuwenhuis. En Rob Heerschop is nog steeds trouwens. Die zit aan de andere kant van de microfoon, zeg maar. En muziekregie in handen van Myrthe van Dijk. Ja, en dan ga ik even naast mij kijken. Ze is gearriveerd. Ik geef haar ook een koptelefoon. En terwijl ze die rustig opzet, Saskia Turnquist. Ga ik even vertellen dat Saskia hier naast me staat. Kan je me goed horen, Saskia?
1: Ik kan je goed horen.
0: Ja. Heel goed, want de mensen lopen langs ons. En dan is het heel belangrijk om even een koptelefoon op te hebben om elkaar nog beter te kunnen verstaan. Jij hebt vandaag weer de handleiding Oude Muziek gegeven hier in Utrecht. Ja. Maar eerst even je reacties op het concert dat we zojuist hebben meegemaakt met z'n allen.
1: Ik heb wel genoten. Het was theatraal, het was ontroerend, het was ook oergeestig. Visueel was er ook heel veel te beleven. Dus ik vraag me ook af, hoe werkt dit op de radio? Nou, het is, ik heb mijn ogen ook goed de kost gegeven.
0: Ja.
1: En ik denk dat het visuele ook heel sterk de luisterervaring beïnvloedt. Maar het was een erg mooi programma, heel gevarieerd. Ik ben van Christina Plühaar heel veel ostinato-bassen gewend. Hè?
0: Die
1: zich herhalende baspatronen.
0: Die
1: zaten zeker aan het eind er steeds meer in. Maar er waren nu ook mooie opera-fragmenten. En het was gevarieerd. Daar was ik blij mee.
0: En als je het hebt over, ongetwijfeld gaan mensen zeggen van wie vond je nou van alle drie?
1: Ja,
0: en zo.
1: Dat is
0: de vraag die we natuurlijk wel voorbij horen komen.
1: Ja.
0: Zoomen in de zaal.
1: Ja.
0: Ik had een beetje, ik geef al een beetje, dan kan ik nog even nadenken op het antwoord op die vraag. Ik vond het wel mooi, want Valère.

0: die nam zeg maar, de iets jongere countenoren een beetje ja, mee, zo leek het af en toe. Deelde ook met hen in het applaus, want hij had met name ook de up-tempo-nummers, om het zo maar eens te zeggen.
1: Ja.
0: Dat was vooral heel erg mooi om te zien. En ja, als je het hebt over de stemmen, de verschillende stemmen, wie sprong er vanavond voor jou uit, Saskia?
1: Ja, oh, dit ja. is... Ja, daar gaan
0: we. Salomons oordeel.
1: Weet je, ik begin even met een heel stom praktisch ding. Ik zat steeds te denken, wie is wie?
0: Oh ja.
1: Want het was donker, ik kon het programma... Maar ik had ook geen beeld. Ik wist gewoon niet hoe deze mannen, jongens eigenlijk nog studenten zijn. Het lijkt het wel.
0: Vooral Alois en Arno.
1: Precies, hoe ze eruit zien. Dus ik zat echt van, oh ja, dan heb je nu die jongen met die rode schoenveters.
0: Ja.
1: Die al die ontzettend grappige liedjes zingt.
0: Dat was Spaner. Ja.
1: Ja, ja. Weet je, ja, nou ga ik een politiek antwoord. Het lijkt politiek, maar ik meen het echt. Ik vond dat ze alle drie heel erg hun eigen charme hadden.
0: Ja.
1: Wat ik wel dacht, je kan het ook als een kritiekpuntje zien. Ze werden alle drie geframed. Dus je had de kroegtijger, je had de dichter en je had de student. Voor
0: mij. Gezegd.
1: En ze bleven alle drie een beetje in die rol hangen. En ik dacht, daarin komen ze ongetwijfeld alle drie het best tot hun recht. Maar ik zou ook zo graag de kroegtijger eens een keer als dichter willen horen. Dat was aan het eind trouwens wel even aan de hand. Maar het is sowieso voor iedere muzikant, voor ieder mens eigenlijk een gevaar dat je vroeg geframed wordt. Met jou zit lachen, met jou zit huilen en jij bent diepzinnig.
0: En laten we hopen dat die hokjesgeest hier niet gaat blijven gelden voor deze drie.
1: Nee, ik mag hopen dat ze buiten de hokjes kunnen blijven kleuren. Maar binnen deze hokjes hadden ze alle drie een prachtige waarde.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: Mooi. Ja. Jij hebt ook als voorbereiding op dit concert, heb je vanmiddag de handleiding gegeven. Oude muziek in het prachtige Instituto Cervantes aan het Domplein. Wat heb je meegegeven aan je publiek over vanavond?
1: Aan het publiek voor vanavond. Nou, ik hou vijf keer in dit festival een lezing, een inleiding. En zoals ik dat al deze jaren al doe, ik geloof dat ik het nu al 10, 11 jaar doe, zoiets. Dan neem ik thema en naar aanleiding van thema vertel ik een verhaal. In dit geval Giving Voice. Je kunt het metaforisch zien, je kunt het ook heel concreet zien. Ik heb het heel concreet aangepakt. Hoe geef je een stem letterlijk aan die oude muziek? Dus we hebben het veel over stemgebruik, ook over stemtypes. En ook over de vraag welke stem woont in welk lichaam. En ik vond het leuk ook om te spelen met een kleine luisterquiz eigenlijk. Ik nam een lied van Purcell en daarin laat ik iedere strofe horen door een andere stem die in het altregister zingt. En verder zeg ik niet welke lichamen daarbij horen. Dus het publiek kan raden. En dan uiteindelijk wordt een van die stemmen onthuld die het Halleluja zingt. En dat is de uitkomst is heel verrassend steeds.
0: Wordt deze inleiding nog herhaald of kan je al
1: zeker
0: iets vertellen?
1: Zeker, die inleiding. Ik ga geen spoilers geven, maar ik ga dit verhaal nog op dinsdag, woensdag en zaterdag vertellen.
0: Okay,
1: met veel plezier.
0: Dan moet u er gewoon naartoe, lief publiek. Ja. Jawel. Maar je hebt wel een fragment meegenomen met muziek van Gaetano Donizetti daarin. Gaan we eerst naar luisteren.
1: Ja.
0: Wat kan je daarover vertellen?
1: Ik dacht, hier gaat het nu allemaal over die hoge mannenstemmen. Het is fantastisch en dat is goed en interessant en mooi geëmancipeerd gedacht. Maar ik dacht, hoe zit het met lage vrouwenstemmen? Want we weten dat die er ook altijd zijn geweest. Even terug in de tijd in de nonnenkloosters, waar mannen niet welkom waren, waar die vrouwen, waar die nonnen wel vierstemmig wilden zingen. Ja, dan zongen nonnen in het tenor en zelfs in het basregister. Dus ik ben gaan zoeken. En dat stemtype die in het tenorregister zingt, heet een contralto profondo, een diepe alt. En daar zijn meerdere voorbeelden van te vinden. Ook historische opnames. En ik stuitte er op één en die ontroerde mij zeer. Dat is een Beierse zangeres met de naam Bali Prel. Ik had nog nooit van haar gehoord. Gestorven in 1982. En in de jaren 40, 50, in München, rare tijd in München, maakte zij ja, grote furoren. Ook later nog in de jaren 60. En dat trad ze op in van die bierstoeben. En zong ze
0: Oktoberfest.
1: Slagers. Slagers, carnavalsliedjes. Oh, ja. Ja, en dat soort dingen. Hmm. Dus echt, ja, lang leven de lol. Een zwaarlijvige vrouw. Ja. Die dan een act deed van de schoonheidskoningin. Wat ze niet was, vond ze zelf. En vonden, denk ik, velen met haar. En daar maakte ze maakte zichzelf belachelijk.
0: Ach.
1: En dat is een treurig verhaal. Ik krijg weer kippenvel als ik het vertel. Want ik weet hoe ze Donizetti zingt. En deze aria is een tearjerker, maar van de bovenste plank. En dan hoor je die stem van haar en denk je, ja, Balli Prell heeft veel meegemaakt. En dat wil ik graag meegeven.

0: fragment uit die beroemde aria Una furtiva lagrima, die verholen traan uit L'Elisir d'Amore van Gaetano Donizetti, gezongen dus door deze Bali Prel. Saskia Turnquist, jouw keuze, ontroerend. Ja, als je het zeg maar blind zonder aankondiging had laten horen, dan hadden we inderdaad moeten zoeken van wie zou dit zijn geweest, een mannenstem inderdaad. Ja, ja. Maar die Bali Prel, dus wanneer heeft ze dit opgenomen in dat turbulente leven?
1: Nee, daar durf ik even geen uitspraak over te doen. Maar zo te horen aan de opnametechniek, denk ik, ja, jaren 40 ja. Misschien zoiets. Misschien zelfs al wat eerder. Oude opnamen.
0: Muziek ja. Die jou ontroert.
1: Ja, die stem ontroert me. En het is natuurlijk ook het verhaal erachter. Maar eigenlijk was het meteen. Ik dacht, wat een ongelooflijk muzikaal iemand is dit geweest. En wat een timbre. En ik vind het gewoon in deze context zo ontzettend leuk. Nu we toch bezig zijn. Ja, sommige mensen zingen hoog, anderen zingen laag. En laten we, als je het loskoppelt van het lichaam wat erbij hoort, dan ga je praten over stemtypes. En, en ik zou het zo leuk. Ik vond dit fantastisch. Hè? Deze drie jonge mannen op het podium was geweldig. Ik had het ook heel leuk gevonden als een vrouw tussen had gestaan. Ja. Weet je, dan reik je elkaar echt de hand. Dat register is een domein van iedereen. Hè?
0: En wat dat betreft hebben we als radio natuurlijk een pre. Als je het allemaal niet kan zien, maar alleen kan horen. Dan is het alleen maar puur het geluid dat gemaakt wordt. Ja. Die stem in dat lichaam, welk lichaam dat ook mogen zijn.
1: Ja.
0: Ondertussen zijn natuurlijk mensen aan het gaan googlen naar Bali Prel. Hoe ze eruit ziet, dat kan ik me voorstellen. Ja. Luisteraars zijn op zoek. Ja. Terwijl ze blijven luisteren naar ons, Saskia. Vooruitblikken nog even, want het festival is nog maar net begonnen eigenlijk. Ja. Waar kijk jij nog naar uit? Wat er allemaal aan het komen?
1: Ik kijk uit naar Over the Rainbow van de Arthouse 17. Aanstaande dinsdag. Ik ben heel benieuwd naar ze. Er is. Het duizelt me. Ik heb vandaag drie concerten gehoord, gisteren ook drie. En ik heb er nog een heleboel te gaan. Dus maar dit is het eerste wat even zo in me op. Duikt. Ja.
0: Arthouse met onder andere natuurlijk weer Thomas Huff. Die komt hier ook nog even langs. Ja. Altijd leuk. Altijd prachtig uitgedost ook.
1: Ja.
0: Het over het uiterlijk dan. Je hebt ook nog een andere opname meegenomen. Een evening hymn van Henry Purcell.
1: Ja.
0: Gezongen door de in jouw woorden fenomenale Helen Charleston.
1: Ja, een jonge zangeres. Ik hoorde haar een paar maanden geleden in de opera Michel van der Aa. Toen viel ze me ook al op, maar hier in mijn god, wat een timbre en wat een kracht. Een hele tengere vrouw met een ongelooflijke resonans die daarin zit. Dus ja, zo relatief is het allemaal maar.
0: Dan gaan we daarna luisteren. Ik ga je danken en alvast zeggen tot later dit festival. Want op zaterdag gaan we elkaar
1: gaan we weer praten. En de handleidingen. Nou, volgens mij staat er nog wel het een en het ander open. Het is een hele leuke formule.
0: Oudemuziek.nl, dan kan je het vinden. En dan kan je dus meeraden naar al die stemmen in het Alte-register. Echt superleuk.
1: Ja.
0: Dankjewel, Saskia.
1: Graag gedaan.

0: Inderdaad, wat een stem. Helen Charleston, mezzo-sopraan. En daarbij Toby Carr op Theorbe. Keuze van Saskia Turnquist was hier net even bij mij aan tafel in de grote zaal van Tivoli Vredenburg. Waar nu inderdaad het orgel van L'Arpeggiata het podium al wordt afgetakeld. Nog even melden, muziek van Henry Purcell door Helen gezongen. An Evening Hymn on the Ground.
1: Live vanaf Festival Oude Muziek Utrecht. Het zomeravondconcert met Ab Nieuwdorp. Op NPO Klassiek.
0: Ja, en van de hoogte, countertenoren en alten, gaan we nu naar de diepte. Eén bas, en dat is de bas, de stem van Stefan McLeod, oprichter en leider van L'Angeli Genève. En vanmiddag was hij zelf solist in drie cantates die Johann Sebastian Bach voor bas schreef. Ja, grote zaal van Tivoli Vredenburg werd het opgenomen. Ja, om precies te zijn, gisteren en maar die dagen, die zitten ook zo dicht op elkaar hier op het Festival Oude Muziek. Er is zoveel te doen, Saskia zei het al. Rond die drie Bach-cantates klinkt muziek van Henry Purcell, Antonio Lotti en Johann Christoph Bach. Ja, en bij Bach is zo'n basstem veel meer dan alleen maar laag. Stefan McLeod schrijft in het festivalboek daar heel mooi over. Hij schrijft, de bas kan bij Bach de stem van Christus of van God zijn, maar ook heel menselijk klinken, zoals McLeod het formuleert. Van de ene zondag op de andere kon diezelfde bas zowel een donderende prediker als een wanhopige gelovige gestalte geven. De drie cantates hebben ook inhoudelijk veel met elkaar te maken. Ich will den Kreuzkap gerne tragen. Ich habe genug. En der Friede sei mit dir draaien we allemaal. Maar ieder op hun eigen manier draaien ze ook om sterfelijkheid, geloof en het verlangen naar vrede. Naar het moment waarop het aardse leven mag worden losgelaten. Ja, en luister ook naar de hobo. McLeod die wijst er in zijn toelichting op hoe nauw Bach verbonden was met de ontwikkeling van de hobo-familie in Leipzig. Daar ontstonden ook de Oboe d'Amore, de liefdeshobo, en de lagere Oboe da Caccia, de jachthobo. En Bach kende die kleuren van die hobo's als geen ander. In Ich habe genug krijgt de hobo meer een hoofdrol, niet zomaar begeleiding, maar bijna een tweede stem naast de bas. Maar voordat die cantate gaat klinken, eerst muziek van Henry Purcell. Hear my prayer, O Lord. En het begint heel etherisch en ijl, want gistermiddag waren de zangers van L'Angeli allemaal op verschillende plekken hier in die nu bijna doodstille zaal van Tivoli Vredenburg opgesteld.

Ich habe genug, de baskantate van Johann Sebastian Bach met als Bachwerk verzaakte nummer 82, uitgevoerd door Stefan McLeod, de bas en ook leider van L'Angeli Genève. Gisteren hier op het Festival Oude Muziek in de grote zaal, hier ook weer, want we zitten nog steeds, van Tivoli Vredenburg. Ja, en de volgende baskantate van Bach was Bachwerk verzaakte 158, Der Friede sei mit dir. Dit is dan weer de raadselachtigste van die drie Bachkantates voor bas. Der Friede sei mit dir is alleen in latere afschriften bewaard gebleven en mogelijk zelfs samengesteld uit fragmenten van verschillende andere kantates. Ook de oorspronkelijke bestemming weten we niet zeker. Was het Maria Lichtmis? Opnieuw de oude Simeon die het Christuskind vast mag houden en dan veilig en vredig mag sterven? Of werd het uitgevoerd op de derde paasdag? Nou, centraal staat steeds hetzelfde contrast. Onrust op aarde tegenover de vrede van de hemel. En in de grote aria Welt ade, ich bin dein müde, neemt de bas afscheid van de wereld, terwijl een sopraan daar een koraal doorheen zingt. Een opmerkelijk klein en sober werk, maar precies daardoor heel direct.

Der Friede sei mit dir, Kantate Bachwerken, verzeichnis 158 van Johann Sebastian Bach, gezongen door de bas Stefan McLeod en zijn Liangeli Geneve. En de derde baskantate van Johann Sebastian Bach, die werd uitgevoerd gisteren hier in de grote zaal van Tivoli Vredenburg, was de kantate Bachwerken verzeichnis 56, Ich will den Kreuzstab gerne tragen. Hij schreef deze kantate, Johann Sebastian Bach, in 1726 voor de 19e zondag naar Trinitatis, een paar maanden voor de kantate Ich habe genug. De hele kantate gebruikt het beeld van een reis. Het leven is een moeilijke zeereis met golven, verdriet en gevaar, maar uiteindelijk wacht de veilige haven. Zelfs de titel Kreuzstab heeft een mooie dubbele lading. Het kruis dat je moet dragen, het lijden dus ook, maar ook de kruis of Jacobsstaf, waarmee zeevaarders hun koers konden bepalen. En in het recitatief zegt de bas het letterlijk: mijn tocht door deze wereld is als een scheepvaart. De dood is hier dan ook niet het einde, maar een aankomst. En aan het slot horen we het koraal: Kom, o dood, du schlafes broeder. Kom, o dood, jij broeder van de slaap.

Kom, o dood, uw slaafes broeder. Slotkoraal, kom, o dood, jij broeder van de slaap. Slotkoraal uit de kantate Ich will den Kreuzstab gerne tragen van Johann Sebastian Bach. En die hele kantate uitgevoerd door Stefan McLeod, de bas, met zijn ensemble L'Angeli Genève. Dat allemaal op het Festival Oude Muziek 2026, om precies te zijn gisteren in de grote zaal van Tivoli Vredenburg. Ja, en toen kwam er ook een toegift en daarmee gingen we eventjes weer even vooruit in de tijd. Dat wil zeggen, het was een lied van Fanny Mendelssohn. En zij schreef dit Schilflied in 1846 op woorden van de dichter Nicolaus Lenau. Vier stemmen zonder begeleiding. Het is een verstild avondbeeld. Riet, water, een ster aan de hemel. En daardoorheen het verdriet om iemand die ver weg is. Een verrassend zachte epiloog naar al die 17e en 18e eeuwse gedachten over dood en eeuwigheid.

de ontlading naar die ingetogen muziek. Niet alleen van de toegift van Fanny Mendelssohn, maar ook van de muziek van Johann Sebastian Bach. Door Liane-Julie Geneve met en onder leiding van Stefan McLeod. En die toegift was het Schilflied van Fanny Mendelssohn. Meer werken uit dit concert morgenochtend ook te horen in het programma De Klassieken tussen 9 en 12 op deze zender. Nog even melden, dit concert van Liane-Julie opgenomen door technici John Nieuwenhuis en Pepijn de Ruiter. John hier nog aanwezig aan de knoppen, met als collega Kim van der Meulen verantwoordelijk voor de radiologie en productie. Morgenavond zijn we opnieuw live in de grote zaal van Tivoli Vredenburg voor weer een concert vanaf het Festival Oude Muziek. Dan La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestillon en het programma Nocturne van Verlies en Hoop. Bestillon bouwt erin een muzikale reis van duisternis naar licht, van middeleeuwen, Gregoriaans en renaissance polyfonie naar onze tijd. Muziek van onder andere Thomas Tallis, Orlandus Lassus, Arvo Pärt en in het hart morgenavond de prachtige mis voor dubbelkoor van Frank Martin. Morgenavond dus vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek, wederom van het Festival Oude Muziek Utrecht. Zometeen Vrij Geluiden met Anne-Maartje Lemerijs. En nu nog even het ensemble waar we vanavond live bij waren. L'Arpeggiata in muziek van Antonio Soler. Nog een mooie avond.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
5: Ster. Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival... Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
16: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt daarom vergeldingsacties aan. Voor de kust van Cyprus wordt nog altijd gezocht naar de opvarenden van een veerboot die vanmiddag zonk. Aan boord waren bijna 270 mensen. Zeker 8 opvarenden kwamen om en na 17 wordt nog gezocht. De kapitein en 8 bemanningslieden zijn opgepakt. Het is niet duidelijk waar ze van worden verdacht. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botst op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of er passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daarover geen duidelijkheid geven. En de politie deed daarom onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. Duizenden mensen hebben vandaag de Bloemenzee bezocht voor de overleden Noorse koning Harald. Zeker 10.000 mensen liepen volgens de politie langs het paleis in Oslo. De uitvaart van de koning is over anderhalve week op woensdag 9 september. Harald overleed vrijdag. Hij was 89. In de Eredivisie zijn vandaag 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Daar werd het 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd gewonnen met 6-1. Het weer nog. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen volgt een wisselvallige dag. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's Schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Mijn naam is Nino Guetadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
12: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Vanavond vieren we de geboortedag van de Britse moeder van de horror, Mary Shelley. Ze werd het bekendst als de schrijfster van Frankenstein, maar haar eigen levensverhaal is minstens zo boeiend. Dus vanavond luisteren we naar haar leven. En voordat ik daarmee van start ga, moeten we natuurlijk de nacht even inluiden. Dit is de Nocturne van Jakub Czupinski door Vicky Chow.

Vicky Chow speelde de nocturne van Jakub Chopinski. En hiermee is de spookachtige toon voor deze avond vast een beetje gezet. Dus daar gaan we. In hetzelfde jaar waarin Franz Schubert werd geboren, 1797, kwam op 30 augustus ook Mary Wollstonecraft Godwin ter wereld. Haar wieg stond in Londen en haar beide ouders waren bekende schrijvers en filosofen. William Godwin en Mary Wollstonecraft. Baby Mary is nog niet goed en wel aan haar leven begonnen als het noodlot al toeslaat. 11 dagen na haar geboorte overlijdt haar moeder aan de gevolgen van kraamvrouwenkoorts. Vader William schrijft op 10 september diep bedroefd in zijn dagboek: "She expired at 20 minutes before 8."

Juri Honing en Nora Mulder speelden een bewerking van Schubert's Der Tod und das Mädchen. En Schubert deelt zijn geboortejaar met Mary Shelley, wiens geboortedag we vandaag vieren. 11 dagen na Mary's geboorte overlijdt dus haar moeder en die wordt begraven op St. Pancras. En haar graf wordt een soort veilige haven of een schuilplaats voor de kleine Mary. Haar vader hertrouwt met een stomme buurvrouw, dus Mary verdwijnt urenlang met een boek richting begraafplaats. Haar moeder was schrijfster. Zij schreef bijvoorbeeld Pleidooi voor de rechten van de vrouw, waarin ze beschrijft wat er politiek, maatschappelijk en economisch nodig is om vrouwen als groep gelijkwaardig te maken aan de groep der mannen. En via de woorden die Mary Wollstonecraft schreef, probeert haar dochter haar te leren kennen, gezeten tegen haar grafsteen.

0: Edward Wittenburg speelde Pour le tombeau d'Orphée van Marius Vlothuis. En wij zitten in het leven van de jonge Mary Shelley, samen met haar op het graf van haar moeder. En daar lezen we de feministische gedachtes van diezelfde moeder. En als Mary 16 is, ontmoet ze de dan 19-jarige dichter Percy Bysshe Shelley. Hij is groot bewonderaar van haar beide ouders, zoekt zo contact met haar vader en ontmoet dan dus ook zijn dochter. En hij mag dan misschien pas 19 zijn, hij is wel getrouwd, maar ook voorstander van de vrije liefde. Dus niks houdt hem tegen om smoorverliefd te worden op Mary en zij op hem. En waar spreken ze dan af? Op de begraafplaats uiteraard. De perfecte plek om elkaar stiekem te ontmoeten. Daar wandelen en lezen ze samen tussen de graven. En er doet zelfs een verhaal de ronde dat ze voor het eerst de liefde bedreven op het graf van Mary Wollstonecraft. En dat is natuurlijk wel een lekker beeldend verhaal.
1: Music, when soft voices die, vibrates in the memory. Odors, when sweet violets sicken, live within the sense they quicken. Rose leaves, when the rose is dead, are heaped for the beloved bed. And so thy thoughts, when thou art gone, love itself shall slumber on.

Vincent Price las het gedicht Music When Soft Voices Die van Percy Bysshe Shelley. En daarna werd die tekst getoonzet door Taylor Scott Davis en gezongen door Apollo 5. Ja, en Mary en Percy werden dus ontzettend verliefd, ondanks dat hij al getrouwd was. En zijn vrouw blijkt ook nog eens zwanger te zijn. De liefde tussen Mary en Percy wordt dan ook niet door iedereen helemaal begrepen of verwelkomd. Mary's vader William is woedend, zo woedend dat Mary en Percy zelfs Engeland ontvluchten. En ze reizen dan door Frankrijk, Zwitserland, Duitsland. En als de ergste storm is gaan liggen, komen ze terug. Mary is zwanger. En dan slaat het noodlot voor de tweede keer toe. Ze schrijft erover: "Dream that my little baby came to life again. That it only had been cold. That we wrapped it before the fire and it lived."

Het Pie Jesu dat Lili Boulanger op haar sterfbed schreef door Magali Demes en het ensemble van Olivier Charlier. En onze protagonist van vanavond, Mary Shelley, heeft net haar te vroeg geboren dochtertje verloren. En daar blijft het niet bij. Een jaar later wordt zoontje William geboren, maar na 3,5 jaar overlijdt ook hij. Dochtertje Clara overlijdt als ze 2 is. En in 1822 krijgt Mary zo'n heftige miskraam dat ze bijna zelf het leven laat. Maar daarvoor, in 1819, wordt zoon Percy Florence Shelley geboren. En hij weet als enige van hun kinderen te overleven en wordt gelukkig meer dan 70 jaar oud. Maar dit is geen eindgoed al goed. Als baby Percy een jaar of 3 is, gaat het jonge gezin op vakantie in Italië. En Mary en grote Percy maken veel ruzie. En na zo'n ruzie gaat papa Percy, ondanks het slechte weer, boos met zijn boot de zee op. 10 dagen later spoelt zijn lichaam aan.

Extended Circular Music van Jörg Frey door het Mondriaan Ensemble. En Mary Shelley rouwt om haar verdronken man. Percy's lichaam wordt verbrand en de as wordt begraven in Rome. Mary staat aan zijn graf met zijn beste vriend, de dichter Lord Byron.

Een deeltje uit A Symphonic Portrait of Lord Byron van Richard Arnell door de Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Martin Yates. En Lord Byron was dus een goede vriend van Percy Bysshe Shelley en daarmee ook van zijn vrouw Mary Shelley. En dan een jaar na Percy's dood besluit Lord Byron om mee te strijden in de Griekse onafhankelijkheidsoorlog tegen Turkije. Zijn dood is niet eens echt heroïs. Hij loopt malaria op en sterft 2 jaar na zijn beste vriend. Mary Shelley is 27 jaar oud en zo'n beetje iedereen verloren die haar lief is. En dat duistere verdriet lees je in haar verhalen.

Dead Things van Emiliana Torini. Bad things, dead things, sad things have to happen sometimes. Mary Shelley kreeg het wel heel stevig door haar kiezen. Ze groeide op met de dood aan haar zijde. En toch is ze niet beroemd geworden vanwege haar tragische levensverhaal. Nog voor Percy en Lord Byron overlijden, als Mary 19 jaar oud is, komt haar bekendste geesteskind tot stand. En dat is natuurlijk Frankenstein. Het is 1816. Mary en Percy zijn op bezoek bij Lord Byron in zijn villa aan het meer van Genève. Maar hoewel het zomer is, is het alleen maar slecht weer. Sommige verhalen vertellen dat er die zomer in Indonesië een grote vulkaan uitbarstte, waardoor zelfs de Europese zomer compleet verduisterde. De vakantiegangers zitten hoe dan ook noodgedwongen binnen in die villa. En dan daagt Lord Byron hen uit een spookverhaal te verzinnen. Nou, een van de andere aanwezigen is de arts Polidori, die een vampierenverhaal bedenkt met in de hoofdrol een vampier die verdacht veel op Lord Byron lijkt en later de grootste inspiratiebron zal worden voor Bram Stoker's Dracula. En Mary Shelley bedenkt daar het verhaal van het monster van Frankenstein.

Alexandre Desplat's thema voor de Netflix-film Frankenstein. En in 1818 geeft Mary Shelley haar boek Frankenstein or the Modern Prometheus uit. En in haar voorwoord schrijft ze het volgende. Lord Byron en Shelley voerden vele lange gesprekken, waarbij ik een devoot maar vrijwel zwijgend toehoorster was. Tijdens een van die gesprekken werden diverse filosofische doctrines bediscussieerd, onder andere de aard van het levensprincipe en de vraag of het ooit zou worden ontdekt en bekendgemaakt. Misschien kon een lijk tot leven worden gebracht. Het galvanisme had daar aanwijzingen voor gegeven. Misschien konden de onderdelen van een schepsel worden vervaardigd, bijeengebracht en begiftigd worden met levenswarmte. Nou, het verhaal van Frankenstein is inmiddels wereldberoemd, vele malen verfilmd. Mary's leven trouwens ook. In 2017 kwam de film Mary Shelley uit. Die heb ik nog niet gezien. Misschien moest ik dat toch maar eens gaan doen. Maar eerst ga ik het boek Frankenstein lezen. Want dat heb ik ook nog niet gedaan. Ik heb hem inmiddels besteld. Dus hij valt, als het goed is, komende week bij mij op de mat. En ik heb misschien altijd wel een beetje gedacht dat het gewoon een steengoed spookverhaal was. Maar nadat ik de afgelopen dagen in haar leven gedoken ben, begin ik te vermoeden dat haar verhalen over veel meer gaan dan griezelen. Mary Shelley was ook een filosoof met een groot denkvermogen. Met het feminisme van haar moeder in het bloed, opgegroeid met de dood aan haar zijde. En Frankenstein is zeker ook niet het enige boek dat ze schreef, dus als het bevalt, dan ben ik wel weer even onder de pannen. In 1851 stierf ze in haar geboortestad Londen. Vandaag zou ze 229 geworden zijn. Dat kan natuurlijk niet echt, maar toch in haar geval...

En ja, ik ga het echt doen. Je met deze duisternis de nacht insturen. Conte Cruel, vredeverhalen van Tristan Murail. Volgende week hou ik het lichter, beloofd. Ik wens je desalniettemin een goede nacht. Tot volgende week.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Deze week de Liebestraum van Franz Liszt. En dat is veel ingewikkelder dan het klinkt.
1: Liszt heeft het hele bespelen van dat instrument naar een heel ander niveau gebracht in allerlei manieren. En een daarvan is dan de zogenaamde driehandentechniek.
0: Driehanden, een soort Indiase god.
1: Ja.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
2: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
3: Sloopmelk.
2: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
3: Sloopmelk.
2: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.
4: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
5: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
5: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Leren mediteren. Zen.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
16: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook. Kijk op DelftMusicFestival.nl.
17: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
18: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op Persave.nl.
16: Koop je kaarten op DelftMusicFestival.nl.
18: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
19: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het is nu maandag 31 augustus. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.